Jeruzalem te ontheiligen door hem aan Zeus Olympius te wijden. De tempel op de berg Gerizim moest hij, overeenkomstig het karakter van de bewoners van die plaats, aan Zeus Xenius wijden. Het om zich heen grijpen van het kwaad viel zelfs de grote massa van het volk zwaar en het ergerde zich eraan. In de tempel vierden de naties liederlijke en uitgelaten feesten. Ze maakten er plezier met courtisanes, hadden in de heilige voorhoven gemeenschap met vrouwen en brachten er allerlei dingen binnen die er niet mochten zijn. Het brandofferaltaar lag vol met slachtoffers die in strijd waren met de heilige gebruiken en door de leer waren verboden. Het was niet langer geoorloofd om de Sabbat te onderhouden, de voorvaderlijke feesten te vieren, in één woord een belijdende Jood te zijn. Met geweld werd men gedwongen deel te nemen aan de offermaaltijd, die maandelijks op de geboortedag van de koning werd gehouden. Op het feest van Dionysus moest men met klimop omkranst meedoen in de optocht ter ere van Dionysus. Op aanraden van Ptolemeus werd besloten dat de naburige Griekse steden met betrekking tot de Joden dezelfde gedragslijn zouden volgen en dat ze de Joden aan de offermaaltijden zouden laten deelnemen. Degene die weigerde de Griekse gewoonte over te nemen, moesten worden gedood. Het was duidelijk dat de Joden veel lijden te wachten stond. Zo werden twee vrouwen gevangen genomen die hun kinderen hadden besneden. Met de zuigelingen aan hun borst voerde men ze door de stad als prooi voor de spot van het volk. Ze werden van de stadsmuur naar beneden gegooid. Anderen waren in dichtbij de stad gelegen grotten samengekomen om in het geheim de Sabbat te vieren. Ze werden aan Philippus verraden en deze liet ze levend verbranden. Uit eerbied voor de heiligheid van de Sabbat durfden ze zich niet te verdedigen. Iedereen die dit boek in handen krijgt, verzoek ik om zich niet te ergeren aan deze ellende, maar te bedenken dat deze bestraffing niet de ondergang, maar de verbetering van ons volk ten doel had. Het is een bewijs van grote welwillendheid, als God de zondaars niet lang ongemoeid laat, maar ze spoedig hun vergelding geeft. Terwijl de Heer bij de andere naties toegevend met de bestraffing wacht, tot ze de maat van hun zonde hebben volgemaakt, doet Hij dat niet met ons. Als Hij onze zonde tot het uiterste laat voortwoekeren, zou zijn bestraffing te laat komen. Maar Hij wil ons zijn barmhartigheid nooit ontzeggen. En daarom is het feit dat Hij zijn volk straft met rampen een teken dat Hij het niet in de steek laat. Na dit in enkele woorden in herinnering te hebben geroepen, gaan we nu weer verder met ons verhaal. Eleazar, een van de voornaamste schriftgeleerden, een man op leeftijd en een indrukwekkende verschijning, werd gedwongen om varkensvlees te eten. Maar hij verkoos een roemvolle dood boven een besmeurd leven. Hij ging vrijwillig naar de pijnbank. Zo gaf hij een voorbeeld dat men moedig moet navolgen door spijzen te weigeren waarvan het genot niet door de liefde voor het leven gewettigd kan worden. Degenen die belast waren met de leiding bij dat afschuwelijke offermaal namen Eleazar, die een oude bekende van hen was, terzijde en spoorde hem aan vlees te halen dat hij eten mocht. Hij zou het zelf klaar kunnen maken als hij maar deed alsof hij at van het offervlees dat door de koning was voorgeschreven. Deed hij dat, dan zou hij niet gedood worden, maar op grond van hun oude vriendschap vriendelijk worden bejegend. Maar hij nam een nobel besluit, zijn leeftijd waardig, dat paste bij het aanzien dat zijn ouderdom hem gaf, bij de adel van zijn grijze haren die hij met ere droeg en bij het voorbeeldig leven dat hij vanaf zijn jeugd geleid had, maar dat bovenal in overeenstemming was met de heilige leer door God zelf gegeven. Hij verklaarde zonder enige aarzeling dat men hem maar naar het dodenrijk moest sturen. Want, zo zei hij, op onze leeftijd past het niet om te huichelen. Veel jonge mannen zouden denken dat de 90-jarige Eleazar de zeden van de vreemde volkeren heeft aangenomen. Door mijn huichelarij, waardoor ik mijn leven een heel klein beetje kan verlengen,

zouden zij op een dwaalspoor worden gebracht en omdat ik voor die dwaling verantwoordelijk zou zijn, zou ik schande en smaad brengen over mijn oude dag. En al ontkom ik voor het ogenblik aan een bestraffing door de mensen, nooit, levend dan wel dood, ontkom ik aan de hand van de Almachtige. Daarom geef ik er de voorkeur aan om nu moedig van dit leven afscheid te nemen. Dan toon ik mij mijn ouderdom waardig. En laat ik de jongeren een edel voorbeeld na van hoe men vrijwillig, trots en zelfbewust kan sterven voor de eerbiedwaardige en heilige leer. Na deze woorden ging hij naar de pijnbank. Degenen die hem zojuist nog welwillend gezind waren, voerden hem nu vol haat naar de folterplaats, omdat wat hij gezegd had in hun ogen krankzinnig was. Voordat Eleazar onder de slagen bezweek, verzuchtte hij: De Heer weet in zijn heilige wijsheid dat ik aan de dood kon ontkomen. En al leid ik in mijn lichaam gruwelijke pijnen door de marteling, in mijn ziel voel ik vreugde, omdat ik dit alles uit eerbied voor hem onderga. Zo stierf hij, en hij liet door zijn dood niet alleen aan de jongeren, maar ook aan het grootste deel van de natie een voorbeeld van edele gezindheid en onvergetelijke deugd na.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 42. Ook 7 broers werden aangehouden, samen met hun moeder, en op bevel van de koning sloeg men ze met stokken en riemen om ze zo te dwingen het verboden varkenvlees te eten. Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal: "Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren? We zijn eerder bereid om te sterven dan de leer van onze voorvaderen te overtreden." Woedend gaf de koning het bevel om pannen en ketels heet te stoken. Zodra die gloeiend waren, liet hij hun woordvoerder de tong afsnijden, de huid van het hoofd afstropen en zijn handen en voeten afhakken voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Toen liet hij hem, geheel verminkt maar nog levend, naar het vuur brengen en in de pan braden. Terwijl de walm uit de pan zich ver verspreidde, moedigden de overige broers en hun moeder elkaar aan om heldhaftig te sterven. Ze zeiden: "God de Heer ziet op ons neer en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals Mozes het verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk getuigt: Hij zal zich over zijn dienaren ontfermen." Nadat de eerste zo gestorven was, ging men de tweede folteren. Ze stroopten de huid met haren en al van zijn hoofd en vroegen hem: "Wil je eten, in plaats van deel voor deel over heel je lichaam gepijnigd te worden?" Hij antwoordde in zijn moedertaal: "Nee." Daarom kreeg ook hij dezelfde martelingen te verduren. Alvorens te sterven zei hij nog: "Jij ontaarde boosdoener, je ontneemt ons nu wel het leven, maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven." Na hem werd de derde gemarteld. Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit en onverschrokken bood hij ook zijn handen aan. "Vier," zei hij, "van de hemel heb ik ze gekregen, maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van, in de hoop ze eens van hem terug te krijgen." Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de jongeman, die ondanks de pijnen niet kreunde. Toen deze gestorven was, pijnigde en folterde ze de vierde op dezelfde wijze. "De dood nabij," zei hij, "de dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat hij ons weer laat opstaan. Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven." Vervolgens haalde men de vijfde en martelde hem. Hij vestigde zijn ogen op de koning en zei: "Ofschoon u een sterfelijk mens bent, hebt u de macht om met de mensen te doen wat u wilt. Maar denk niet dat God ons volk in de steek laat. Heb maar geduld, dan zult u er getuige van zijn hoe zijn geweldige kracht u en uw nakomelingen zal kastijden." Na hem bracht men de zesde. Stervende zei hij: "Maak u geen illusies. Wij zelf zijn de oorzaak van ons lijden. Omdat we tegen onze God hebben gezondigd, gebeuren deze verbijsterende dingen. Maar verbeeld u niet dat u ongestraft blijft, nu u het gewaagd hebt de strijd met God aan te binden." Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder, en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven. Zij zag haar 7 zonen op 1 dag sterven, maar hield moedig stand omdat zij op de Heer vertrouwde. Bezield met edele gevoelens moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan. Haar vrouwelijke gevoeligheid hardde ze met mannelijke moed en ze sprak tot hen: "Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken. Niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaan tot een harmonisch geheel geordend, maar de schepper van de wereld. Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn leer jezelf nu niet sparen. Antiochus dacht dat de vrouw hem minachtte en hij verdacht haar van beledigende taal. Daarom trachtte hij haar jongste zoon, de enige die nog in leven was, niet alleen met vermanende woorden over te halen om de voorvaderlijke zeden te verloochenen, maar hij beloofde ook onder ede dat hij hem rijk en gelukkig zou maken, dat hij hem zou opnemen onder zijn vrienden en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen. Omdat de jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk, riep de koning de moeder en spoorde haar aan de jonge man aan zijn verstand te brengen dat het om zijn welzijn ging. Omdat hij er bij haar met klem op aandrong, stemde zij er tenslotte in toe haar zoon te overtuigen. Ze boog zich naar hem toe en de spot drijvend met de vrede despoot, zei ze tegen hem in hun moedertaal: "Kind, heb medelijden met mij. Ik heb je 9 maanden in mijn schoot gedragen, je 3 jaar aan mijn borsten gevoed, je gekoesterd en opgevoed tot de jongen die je nu bent. Ik smeek je, mijn kind, kijk naar de hemel en de aarde met alles wat ze bevatten en bedenk dat God dit niet gemaakt heeft uit iets wat al bestond en dat ook de mens op dezelfde wijze is ontstaan. Wees niet bang voor die beul, maar toon je je broers waardig en aanvaard de dood. Dan zal ik door Gods ontferming jou en je broers terugkrijgen." Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit: "Waar wacht u op? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning. Ik gehoorzaam aan wat de leer beveelt, die door Mozes aan onze voorvaderen gegeven is. U bent de oorzaak van heel de rampspoed die de Hebreeën treft, maar u zult niet ontkomen aan de hand van God. Het is waar dat we lijden door onze eigen zonde. Maar al toont de levende God een ogenblik zijn woede door ons te tuchtigen en terecht te wijzen, toch zal hij zich weer met zijn dienaren verzoenen. Maar jij, gemene schurk, de slechtste onder de mensen, jij hebt geen reden om trots te zijn en je te vleien met ijdele verwachtingen, nu je de hand slaat aan Gods dienaren. Je bent het oordeel van de Almachtige en Alziende God nog niet ontlopen. Na een kortstondig lijden is aan mijn broers krachtens Gods verbond het eeuwig leven ten deel gevallen. Maar jij zult voor je hoogmoed bij het oordeel van God je verdiende straf ontvangen. Evenals mijn broers geef ik mijn lichaam en leven prijs uit eerbied voor de leer van onze voorvaderen. En ik smeek God dat hij zich spoedig over onze natie ontfermt en dat hij jou door kwellingen en plagen dwingt te bekennen dat hij alleen God is. Mogen door mij en mijn broers de woede van de Almachtige, die terecht tegen heel onze natie is ontbrand, bedaren." Gegriefd door deze belediging en in woedende razernij liet de koning de jongen nog wreder martelen dan de anderen. Zo stierf ook hij met een rein geweten en in groot vertrouwen op de Heer. Na haar zonen stierf tenslotte ook de moeder. Hiermee is genoeg gezegd over de offermaaltijden en de buitensporige vreedheden.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Judas de Maccabeër en zijn getrouwen gingen in het geheim de dorpen af, deden een beroep op hun verwanten en op iedereen die het Jodendom trouw was gebleven en brachten zo ongeveer 6000 man bij elkaar. Ze smeekten de Heer dat hij zou neerzien op het volk dat van alle kanten in het nauw werd gebracht. Dat hij zich zou ontfermen over de tempel die door de goddelozen was ontwijd en dat hij medelijden zou tonen met de stad die haar ondergang tegemoet ging en gevaar liep om met de grond gelijk te worden gemaakt. Ze smeekte hem om ook te luisteren naar het vergoten bloed dat tot hem om wraak riep, om de gruwelijke dood te gedenken van onschuldige kinderen en om het lasteren van zijn naam te bestraffen. De toorn van de Heer veranderde in medelijden en de Maccabeër werd met zijn leger een macht waar de naties niet tegenop konden. Onverwachts overviel hij steden en dorpen en stak ze in brand. En door het innemen van gunstige stellingen slaagde hij erin tal van vijanden op de vlucht te jagen. Voor zijn overvallen koos hij bij voorkeur de nacht. Overal praatte men over zijn dapperheid. Toen Philippus zag dat de man in korte tijd een angstaanjagende tegenstander was geworden en door het krijgsgeluk aangemoedigd steeds fellere aanvallen ging doen, verzocht hij Ptolemeus, de stadhouder van Cele, Syrië en Fenicië, schriftelijk om in het belang van de koning hulp te sturen. Deze ontbood onmiddellijk Nicanor, de zoon van Patroclus en een van de voornaamste vrienden van de koning, en stuurde hem aan het hoofd van niet minder dan 20.000 man, samengebracht uit verschillende naties, naar Judea om heel het Joodse volk uit te roeien. Bovendien stelde hij hem Gorgias terzijde, een veldheer met grote krijgservaring. Nicanor rekende erop dat hij uit de verkoop van Joodse krijgsgevangenen de 2000 talenten zou kunnen voldoen die de koning als schatting aan de Romeinen verschuldigd was. Hij nodigde daarom meteen de kuststeden uit om Joodse slaven te komen kopen en beloofde 90 stuks te zullen leveren voor 1 talent. Hij vermoedde echter niet dat de straf van de Almachtige hem weldra zou treffen. Het bericht dat Nicanor in aandocht was, bereikte Judas. Toen hij zijn mannen in kennis stelde van de komst van het leger, namen de angstigen en degenen die niet durfden te vertrouwen op Gods gerechtigheid de vlucht en zochten een veilige schuilplaats. De overigen verkochten wat ze nog bezaten en smeekten de Heer hen te redden uit de handen van de goddeloze Nicanor, die hen al verkocht had voordat de strijd begonnen was. Als zij het niet verdienden om gered te worden, laat God hen dan redden omwille van het verbond dat hij met hun voorvaderen gesloten heeft en omwille van zijn heilige en verheven naam die over hen is uitgeroepen. De Maccabeër verzamelde zijn troepen, 6000 in getal, en spoorde ze aan om niet bang te zijn voor de vijand of angst te krijgen voor de zeer vele naties die zonder gerechtigde reden tegen hen oprukten. Judas spoorde ze aan om dapper te strijden. Ze moesten de schandelijke ontwijding van de heilige plaats door de heidenen voor ogen houden, de gruwelen die in de geteisterde stad gebeurd waren en de afschaffing van de voorvaderlijke gebruiken. En hij vervolgde: ze steunen op hun wapens en hun dapperheid, maar wij vertrouwen op de Almachtige God, die niet alleen deze aanvallers, maar heel de wereld in één wenk kan vernietigen. Daarbij herinnerde hij hen aan de hulp die hun voorvaderen hadden ondervonden. Hoe onder Sanherib 185.000 man waren omgekomen. Hoe in de strijd tegen de Galaten in Babylonië een leger van slechts 8.000 man, dankzij de hulp uit de hemel, 120.000 man versloeg, waardoor het 4.000 in het nauw gedreven Macedoniërs bevrijdde en een rijke buit behaalde. Op deze wijze moedigde hij zijn mannen zozeer aan dat ze bereid waren om voor de leer en het vaderland hun leven te geven. Daarna verdeelde hij zijn leger in 4 afdelingen en stelde hij zijn broers Simon,
Johannes en Jonathan als aanvoerders aan, ieder over een afdeling van 1500 man. Vervolgens liet hij Eleazar een passage uit het heilige boek voorlezen en gaf als wapenkreet: met Gods hulp. Zelf nam hij de leiding van de eerste afdeling en bond de strijd aan met Nicanor. Omdat de Almachtige hun bondgenoot was, sloegen ze van de vijand meer dan 9000 man neer, verwonden en verminkten ze het merendeel van Nicanors soldaten en joegen ze zijn leger op de vlucht. Ze maakten het geld buit van de kooplui die gekomen waren om hen op te kopen. Ze achtervolgden hen geruime tijd, maar het gevorderde uur dwong hen terug te keren, want het was de vooravond van de Sabbat. Daarom konden ze de achtervolging niet langer voortzetten. Nadat ze de wapens en de bezittingen van de vijand hadden buitgemaakt, gingen ze de Sabbat vieren. Uitbundig prezen en loofden ze de Heer, die hen die dag had gered en daarmee was begonnen om hun weer zijn barmhartigheid te tonen. Na de Sabbat gaven ze een deel van de buit aan degenen die hadden geleden door de vervolging, aan de weduwe en wezen. De rest verdeelden ze onder elkaar en onder hun kinderen. Daarna baden ze gezamenlijk tot de barmhartige Heer en smeekten hem om zich geheel met zijn dienaren te verzoenen. Ze raakten ook slags met de legers van Timotheus en Bacchides, doden meer dan 20.000 man en maakten zich makkelijk meester van hoog ommuurde vestingen. Ze verdeelden de overvloedige buit in twee gelijke delen en bestemden het ene deel voor henzelf, het andere voor de slachtoffers van de vervolging, voor de wezen en weduwen en voor de bejaarden. De buitgemaakte wapens brachten ze zorgvuldig op geschikte plaatsen bijeen. De rest van de buit namen ze mee naar Jeruzalem. Ze doodden de bevelhebber van Timotheus' leger, een schurk die de Judeërs veel kwaad aangedaan had. Gedurende de overwinningsfeesten in de hoofdstad verbrandden ze diegenen die de poorten van de tempel in brand hadden gestoken en die met Callisthenes in hetzelfde huis gevlucht waren. Hij kreeg het verdiende loon voor zijn goddeloze daad. De aartsbooswicht Nicanor, die 1000 kooplui had laten komen om de Joden op te kopen, werd met de hulp van de Heer juist door dat volk vernederd, dat hij als het onbeduidendste had beschouwd. Hij moest zijn prachtige uitrusting afleggen en eenzaam als een weggelopen slaaf vluchtte hij dwars door het land. Zo bereikte de man, wiens grootste succes bestond in de ondergang van zijn leger, Antiochië. Hij had op zich genomen om uit de verkoop van de krijgsgevangenen uit Jeruzalem de schatting aan de Romeinen te betalen. Nu moest hij verkondigen dat de Judeërs iemand hadden die voor hen opkwam en dat ze onkwetsbaar waren, omdat ze gehoorzaamden aan de leer die hij hun had opgelegd.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven voor ons heeft gegeven op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken.
Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Het jaar 1907. Oefeningen van 1907 in het klooster van de Heilige Familie te Martinengo. Van 1 tot 7 september. Eindelijk kan ik dan tot inkeer komen nadat ik lange tijd naar deze oefeningen verlangd heb. Ik heb mijn oude voornemens doorgenomen en ik heb opnieuw de indrukken van vroeger ondergaan. Mijn geestelijk leven heeft veel te lijden gehad van de gebeurtenissen van deze eerste jaren van priesterschap, waarin ik nooit tijd heb gehad ernstig aan mezelf te denken. Mijn geest werd als het ware steeds in beslag genomen door 1000 kleine zorgen en plichten, ook door dingetjes van niets, waar echter geen einde aan kwam, evenmin als nu. Ik voel de behoefte God te danken, omdat Hij mij niet alleen bewaard heeft voor grote zonden, maar voor zijn onmetelijk grote, ontelbare, heerlijke, gewone en buitengewone gunsten, waarmee Hij nooit heeft opgehouden en ook nu nog niet ophoudt mij te overstelpen. O God, hoeveel bijzondere en onuitsprekelijke gunsten zijn het. De gedachte alleen is voldoende om mij ertoe te brengen mijn ijver opnieuw te ontsteken en om bij mij het voornemen tot een waarlijk heilig priesterleven op te roepen. O Jezus, ik neem uw uitnodiging aan. Misschien is het de laatste, want wie weet hoe uw plannen met mijn leven zijn. En ik keer terug in uw armen en tot uw liefhebbend hart. Mijn taak als secretaris van de bisschop en de plichten van onderwijs die dit jaar vermeerderd zijn, bepalen mijn gehele leven dat een leven van grote inkeer, gebed en studie is. Ik ben in één woord weer seminarist geworden en als zodanig wil ik leven. Ik lees alles over wat ik op papier heb gesteld toen ik in Rome was. Er zijn inderdaad praktische gedachten en indrukken bij die ten allen tijde waarde hebben. Ik voeg er een paar dingen aan toe en eveneens enige voornemens waarop ik echter nog dikwijls in mijn gewetensonderzoek terug zal komen. Mijn voortdurende en dringende bezigheden in en buitenshuis hebben toch wel wat wanorde teweeggebracht in mijn godsdienstoefeningen. Ieder ding moet dus weer op zijn oude plaats komen. Ik wil op dit punt onverbiddelijk zijn. 'S Avonds wil ik altijd de mette en de laude bidden. Voor de mis in ieder geval een korte meditatie. Een half uur, 20 minuten... Een kwartier als het niet anders kan, minstens 10 minuten. Maar de meditatie mag beslist nooit achterwege blijven. Ik zal nooit uit de kapel weggaan zonder ook de kleine uurtjes gebeden te hebben. Het uur van opstaan moet geregeld worden, naar gelang dit nodig is, zodat er altijd genoeg tijd voor alles is. Als regen zal ik om 6:30 opstaan. Ook wanneer ik om 11:30 naar bed ga, zal ik 6 uur nachtrust hebben, hetgeen voldoende is. 2. Ook bij deze oefening heb ik de sterke neiging gevoeld tot de devotie tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart van Jezus. Deze devotie betekende alles voor mij. Maar nu ik priester ben, moet ik alles voor deze devotie betekenen. Met hem komt en gaat, met hem tezamen blijft altijd mijn geest, deze die van hem vervuld is, zei Tasso over de ziel die van God vervuld is. Zo moet ook mijn leven zijn rond het Allerheiligste Sacrament. Het dagelijkse altaarbezoek zal ik nooit overslaan. Ik zal zelfs proberen, ook in de loop van de dag, dikwijls tot Jezus terug te keren, al was het alleen maar om hem te groeten. Ik moet tegenover Jezus die manieren in acht nemen die ik ook tegenover een vriend,
wiens gastheer ik zou zijn, zou betrachten. Mijn devotie tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart moet mijn gehele leven in beslag nemen, mijn gedachten, mijn genegenheden en mijn handelingen, zodat ik slechts voor en door mijn devotie leef. Ik zal veel aandacht besteden aan mijn voorbereiding voor en dankzegging na de Heilige Mis. Ik vestig ook de aandacht op mijn maandelijkse afzondering, die ik op de eerste zondag van iedere maand zal houden, of op de eerstvolgende geschikte dag, en op het gewetensonderzoek, dat ik nauwgezet zal houden in de namiddag na de vespers. 3. Een van mijn voornaamste gebreken is dat ik nog niet de juiste tijdsindeling heb gevonden. Ik moet de manier vinden om veel dingen te doen in weinig tijd. Daarom zal ik er bijzonder op letten geen enkele minuut verloren te laten gaan met nutloze zaken, zoals met doelloos praten. Direct na het ontbijt zal ik zorgen voor de aangelegenheden die mij krachtens mijn ambt zijn opgedragen, zoals de correspondentie. Alle verdere tijd blijft mij over voor het onderwijs, waarop ik mij altijd met grote ijver zal voorbereiden. De kranten zal ik lezen als ik erg moe ben, na de maaltijd, of bijvoorbeeld onder de wandeling, of tussendoor. Iedere dag zal ik, vooral 's avonds, alvorens te gaan slapen, een goed boek lezen dat voor mijn geestelijk leven van belang is. 4. Mijn taak als secretaris van de bisschop legt mij zware verplichtingen en uiterste nauwgezetheid op. Ik zal er voortdurend op bedacht zijn om mij zowel aan het een als aan het ander te houden. Verplichting tot de grootste eerbied tegenover de bisschop, en wel altijd, met het verstand, met het hart, bij het werk in privé en openbaar, de plicht tot de meest volledige gehoorzaamheid en geestesverbondenheid met hem, de plicht tot goed voorbeeld en werkelijk christelijk gedrag ten overstaan van allen, de plicht tot naastenliefde en zachtmoedigheid onder alle omstandigheden. Uiterste oplettendheid zal ik moeten betrachten in het spreken, weinig maar goed. Bovenal weten te zwijgen, zonder nadruk echter, zonder dat iemand van mij kan zeggen dat ik zwaarwichtig ben, met voortdurende inachtneming echter van de grootst mogelijke kalmte van geest en opgewektheid tegen allen en de grootste hoffelijkheid in manieren en woorden, zodat niemand zich beledigd kan voelen. Ik zal, om kort te gaan, de raad van de heilige Paulus aan Titus volgen. Wees in alles een voorbeeld van goed gedrag. En ik zal nooit vergeten hetgeen de heilige vader, paus Pius X, mij zei toen ik met de bisschop naar Bergamo ging. Dus, Don Angelo, trouwe en verstandige dienaar. Ja? Ook verstandig. Wat de op- en aanmerkingen van de buitenwereld betreft, blij zijn en het goede doen en de mensen maar laten praten.

Het jaar 1908. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 25 tot 31 oktober 1908. 1. Ik dank God nogmaals dat Hij tot nu toe geduld met mij gehad heeft en voor de nieuwe genade van deze heilige oefeningen. Het allereerste resultaat is een diep gevoel van mijn bijzonder grote erbarmelijkheid en de hernieuwing van het oude voornemen mij tot iedere prijs te willen heiligen en hier onmiddellijk mee te willen beginnen. Want de mooie en kostbare jaren gaan gauw voorbij. 2. Ik neem bij mezelf nog een gebrek aan kalmte en rust in mijn werken waar, ofschoon dit misschien niet uiterlijk blijkt. De veelvuldige plichten die mij toevertrouwd zijn, nemen mijn hoofd en hart voortdurend in beslag en zij staan mij niet toe om mij ernstig en geheel en al op één enkel ding toe te leggen, wat een zeer ernstig nadeel vormt voor mijn godsdienstig leven. 3. Ik voel een grote behoefte aan een grotere bezieling bij mijn gebed en aan een grotere innerlijke en vertrouwelijke verbondenheid met mijn Heer te midden van mijn bezigheden. Daarom heb ik het stellige voornemen gemaakt mij tot het uiterste toe te houden aan mijn godsdienstoefeningen. Ik zal steeds en zonder uitzondering om 5:30 opstaan, zodat de tijd voor de meditatie mij nooit ontbreekt. En na het avondmaal zal ik steeds de mette en de laude voor de volgende dag bidden. Het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament, thuis of elders, moet stipt plaatsvinden. Bovenal dring ik aan op de ingetogenheid en de aandacht gedurende het bidden van het brevier en de rozenkrans. In het algemeen zal ik mijn aandacht erop gericht houden steeds de geest van het gebed levend te houden. Iets dat zo belangrijk is voor het in stand houden van de voorgenomen ijver. 4. In deze dagen heeft het mijn goede Heer behaagd mij dieper te doen doordringen in het begrip dat ik mij moet vormen van het priesterschap en dat ik in mijn leven gestalte moet geven. Ik moet mijzelf steeds in de handen van God beschouwen, als ware ik een slachtoffer, gereed tot het offer van mijzelf, van mijn ideeën, van mijn geriefelijkheden, mijn eer, van alles wat ik heb, voor de eer van God, van mijn bisschop, voor het heil van mijn geliefd diocese. Een offer, rein, levend, heilig, aangenaam aan God. Ik zal er een gewoonte van maken altijd na te denken over de zeer diepe betekenis van deze woorden. Zo zal ik, zonder mijn toevlucht te zoeken tot buitenissigheden, de wijze vinden om mij altijd te vernederen, speciaal waar het mijn eigen liefde en mijn gemak betreft, om mij nooit te beklagen en om nooit de innerlijke opgewektheid te verliezen die ook naar buiten uit al mijn daden spreekt. In het bijzonder zal ik hieraan denken wanneer ik de heilige mis celebreer en mij met Jezus Christus, de hoge priester en het goddelijk offer voor de gehele wereld verenig. Wat is het heerlijk om vermoeibaar door te werken en in stilte de kleine bitterheden van de dag te ondergaan, zonder ooit van mijn stuk te geraken en het verlangen meer te willen leiden, steeds fris en levend te houden, om zodoende steeds beter tot het ware heil van de diocese bij te dragen en de goede meester Jezus Christus te behagen. 5. Ik heb de korte aantekeningen overgelezen die, geschreven op enige losse blaadjes papier,
nog in mijn bezit zijn als herinnering aan de geestelijke oefeningen die ik te Rome gehouden heb toen ik nog priesterstudent was en mij voorbereidde op de heilige wijdingen. O mijn Heer, laat mij de goede voornemens van die dagen niet vergeten. Ik blijf altijd dezelfde zondaar, onkundig van de diepere zin van uw naaste liefde. En toch heb ik nog steeds hetzelfde verlangen om te werken en mij te heiligen, om spoedig de kerk tot enig nut te zijn. Het voorbeeld van uw heilige, waarvan ik de levensbeschrijvingen lees, zet mij aan hen moedig na te volgen. O goede Jezus, steun mij bij mijn goede voornemens en help mij.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij, ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens, maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Wallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Wallner deed de volgende eigenaardige uitspraak. De evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Wallner bedoelde. Want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking, de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie. En dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn.
In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is nevens noodzakelijk. Ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablinks al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was om een zondige mensheid te redden.
Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem, opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus' bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus' bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus' bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal Hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange scherpe doornen drongen in zijn hoofd en dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen en nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat Hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als Hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken. Want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament.
Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12, 23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonde. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakkuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd en Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.

Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten. Namelijk al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen. Maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hoge priesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 s'nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om

succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernhardt. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten. Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn in de mate van het mogelijke helpen om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht
en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie. Dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, toch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels. En ze hebben een grote invloed op het volk. Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden. Maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed. Einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt, mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde, het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds, ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom. Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven.

0: Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Yahweh. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid, die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Yahweh had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Yahweh sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Yahweh rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Yahweh uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God dooreen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was, Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Yahweh sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalyps 12:11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria, met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en wij kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen, over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 30 juni, dinsdag in de 13e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 806. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen bij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht ontstaan uit licht, de lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heer zal de armen recht verschaffen. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de armen kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken. Er is geen God en denkt niet verder na. Al wat hij doet verloopt voorspoedig, uw oordeel komt niet bij hem op. Hij spot met tegenstand. Hij denkt, met mij kan niets gebeuren. Mijn leven lang treft mij geen ongeluk. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken, slaat heimelijk de schuldeloze neer en loert op het bezit der armen. Hij aast op buit, zoals een leeuw vanuit zijn hol, hij zoekt de weerloze te overvallen. Hij jaagt de zwakken op en vangt ze in zijn net. Hij kromt zich en hij springt naar voren en werpt zich op de armen met geweld. Hij zegt maar, God bekreunt zich daar niet om. God wendt zijn ogen af en ziet het niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal de armen recht verschaffen. Heer, gij ziet ons leed en onze ellende. Sta op, Heer God, reik ons uw hand. Wil toch de armen niet vergeten? Laat gij dan toe dat zondaars u verachten, die zeggen, God vergeldt het niet. Toch ziet gij het, ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Breek aan de kracht van booswichten en zondaars. Bestrijd het kwaad tot gij het niet meer vindt. De Heer is koning eeuwig en altijd. De heidenen zijn uit zijn land verdwenen. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Het recht gehandhaafd van de wees en de verdrukte. Geen mens op aarde die hen nog verschrikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij ziet ons leed en onze ellende. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Heer, sta mij bij, er zijn geen vromen meer. Verdwenen is de trouw onder de mensen. Ze spreken leugens ieder tot zijn naaste.
met sluwe lippen en gespleten hart. Verdelgen mogen God die valse lippen, die tongen met hun trotse taal, die zeggen: met de tong zijn wij almachtig. Ons wapen is de mond, wie kan ons aan? De nood van armen en het klagen van geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. Ik red wie erom vraagt. Het woord des Heeren is betrouwbaar. Gelouterd zilver, vrij van slijk. Gij, Heer, zult ons behoeden, ons steeds beschermen tegen hen. Al zijn wij door oneerlijkheid omgeven, al heerst alom gemeen bedrog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord des Heeren is betrouwbaar als gelouterd zilver. De Heer leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Uit het boek Nehemia. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, samen op het plein voor de waterpoort en verzochten Ezra, de schriftgeleerde, het boek te gaan halen van de wet die de Heer door Mozes aan Israël gegeven had. En Ezra, de priester, bracht het boek voor de vergadering van mannen en vrouwen en allen die de voorlezing konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op het plein voor de waterpoort ten aanhoren van de mannen en vrouwen en van allen die het konden volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan die voor die gelegenheid opgeslagen was. Ten aanschouwen van heel het volk, hij stak immers boven allen uit, opende Ezra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. En Ezra prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: Amen, Amen. Zij staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd, en zij aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. En de levieten verklaarden het volk daar ter plaatse de wet. Zij lazen uit het boek van Gods wet voor, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. Vervolgens zeide Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die uitleg gaven tot heel het volk: Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd. U mag dus niet treurig zijn en niet wenen. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorden. En ze zeiden tot het volk: Kom, ga lekker eten en drink er zoete drank bij en deel ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag is aan de Heer gewijd. Wees niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht. Zo kalmeerden de levieten het volk en ze zeiden: Wees nu stil. Dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. En het volk ging eten en drinken en deelde van zijn maaltijd aan anderen mee. Ze vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun was voorgehouden. De volgende dag kwamen de familiehoofden van het volk, de priesters en levieten, bij Ezra, de schriftgeleerde, samen om zich te verdiepen in de woorden van de wet. En zij bevonden dat er in de wet, die de Heer door Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen, en dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: Trek de bergen in, haal takken van olijf, oleaster, myrt, palm en loofboom
en vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. Het volk trok uit en haalde takken en ieder bouwde zijn loofhut op zijn dak, in zijn binnenhof, in de voorhoven van de tempel, op het plein voor de waterpoort of op het plein voor de Efraïmpoort. En heel de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen vierde het loofhuttenfeest en woonde in hutten. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag hadden de Israëlieten het zo niet meer gevierd. Er heerste een uitbundige vreugde. Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods wet. Het feest duurde 7 dagen lang en op de 8e dag vierde men, volgens voorschrift, het slotfeest.

De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Gods voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Liefde vervult de gehele wet. Gods voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Uit de geschriften van Gerard Zerbold van Zutphen, overleden in het jaar 1398. Als je profijt wilt hebben van wat je leest, moet je op verschillende dingen letten, namelijk wat je leest, wanneer je leest, hoe je leest en waarom je leest. Soms is een verhandeling te moeilijk of te spitsvondig of pikant. Als een boek te moeilijk is, kun je je aandacht er niet bij houden. Je kunt beter boeken lezen die leerzaam zijn, waardoor je een betere kijk krijgt op jezelf en op de dingen waar het eigenlijk op aankomt. Je moet niet te hooi en te gras lezen, maar je kunt beter een goed ogenblik daarvoor kiezen. En je moet er ook niet zo in opgaan dat je niet meer goed nadenkt over wat je leest. Sommige mensen lezen links en rechts in een boek, ze proeven van alles, maar ze worden er niet door gevoed. Lees jij een goed boek, helemaal van voren naar achteren, met interesse en met eerbied voor hetgeen daar staat. Lees niet om van alles te weten, ook niet om te pronken bij anderen, maar om er iets aan te hebben. Haal er enkele zaken uit en probeer die goed te begrijpen en te onthouden, zoals een edel dier ook de gewoonte heeft om te herkauwen. Je kunt ook nog een ander voordeel hebben van het lezen. Want lezen geeft ook afwisseling, bezorgt je plezier en houdt je soms overeind. Probeer bij alles wat je doet daarin enig genoegen te beleven, want vreugde in het werk houdt een werkman aan de gang. We kunnen spreken van mediteren als we hetgeen we gelezen of gehoord hebben in een zorgvuldig herkauwen door ons heen laten gaan, zodat we er zicht op krijgen en er geïnteresseerd in raken. Allereerst moet je zorgen dat er goede stof is om over na te denken. Zoals heiligen zeggen, het gemoed van de mens is als een molen die maalt wat erin terechtkomt. Is er niets te malen, dan vervalt de molen. Als je geen duidelijke interesse hebt, hou je je bezig met wat zich toevallig aandient en vaak niet de moeite waard is. Het is verstandig om met goede en belangrijke zaken bezig te zijn en daarin een beetje afwisseling te brengen. Ten tweede, het is natuurlijk goed om op ieder ogenblik van de dag goede gedachten te hebben, maar, zoals Hieronymus zegt, het is beter om een vaste tijd daarvoor te nemen, bij voorkeur aan het begin van de dag. Dan word je nog niet opgeslorpt door je bezigheden. En goede gedachten kunnen in de loop van de dag nog eens terugkomen. Een ander geschikt moment is de tijd kort voor het slapen gaan. Dan kunnen goede gedachten ook rust geven. Na het lezen volgt het mediteren. En daarop volgt het bidden. Bidden kan op zijn plaats zijn, waar je ook bent, onderweg of thuis. De waarde van het bidden hangt af van de gezindheid van degene die bidt. God luistert meer naar de verlangens van het hart dan naar de klanken van de mond. Als je vrij lang wilt bidden, moet je je goed voorbereiden, zoals bij het getijdengebed. Denk dan eens na over de goedheid van God, het lijden van Christus, over je eigen gebreken. Bij korte gebeden kun je denken aan hetgeen de heilige Augustinus spreukgebeden noemt. Zo'n spreukgebed kan even een onderbreking zijn bij je werk of als je leest. Je kunt ook bidden voor jezelf, maar dan wel voor dingen waar het op aankomt. Bid ook voor je vrienden, voor de zieken, voor mensen die het moeilijk hebben, mensen die onderweg zijn.
Maar vooral is het belangrijk dat je bij het bidden je aanwezig weet voor de aanwezige God en dan zegt wat je hart je ingeeft. Maar dit is gemakkelijker bij korte gebeden dan bij langere gebeden. Je kunt ook aan heiligen vragen dat ze voor je bidden. Heilige Maria, bid voor ons. In ieder geval, of je kort of lang bidt, stel de momenten ervoor vast. Een kort spreukgebed is vooral op zijn plaats als je het moeilijk hebt, het huis uitgaat of te maken hebt met het kwaad in jezelf of in anderen.

Men behoort te bidden met de geest, maar ook met het verstand. Gods lof te zingen met de geest, maar ook met het verstand. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. Gods lof te zingen met de geest, maar ook met het verstand. Laat ons bidden. God, het is uw wil dat wij met uw genade kinderen zijn van het licht. Verleen dat wij niet verdwalen in de duisternis, maar dat ons leven van de eenvoud mag getuigen die aan de waarheid glans en aanzien geeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tientje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde: waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben u samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor een laatste aflevering van Elke Dag Telt voor dit radiojaar, voor de zomerprogrammatie van Radio Maria.
1: Ook van mij, beste luisteraars, hartelijk welkom in deze laatste uitzending van Elke Dag Telt. We zijn vandaag al dinsdag 30 juni. Morgen begint de zomervakantie en dus de zomerprogrammatie op onze radio.
0: En ja hoor, daarom zijn we hier met z'n tweeën vanuit onze studio in Tiene, beste luisteraars. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wel, we gaan nog eigenlijk stilstaan, Marieke, bij het hoogfeest van gisteren.
1: Inderdaad, wij gaan het hebben over het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus apostelen.
0: We gaan ook iets aankondigen, een speciale openluchtspectakel in Gistel.
1: Over de heilige goddelieve van Gistel.
0: We vieren haar begin juli en op 2, 3, 4 en 5 juli, beste luisteraars. Dat wil zeggen vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kan u gaan kijken naar een openluchtspectakel. Meer daarover straks in onze uitzending. En we gaan natuurlijk, Marieke, ook nog het hebben over enkele uitzendingen dat de luisteraars kunnen beluisteren op Radio Maria deze week.
1: Maar zoals altijd gaan we beginnen met muziek. Wij luisteren naar het nummer Praise.

0: Gisteren, beste luisteraars, zoals reeds gezegd, hadden we het hoogfeest, hebben het hoogfeest gevierd van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Gisteren tijdens de uitzending van Elke Dag Telt vertelde priester Carlo dat we eigenlijk het feest vierden van de twee pilaren van de kerk.
1: Maar er zijn natuurlijk altijd verschillende hoeken van waaruit je zo'n feest kunt bekijken. En er zijn bepaalde christelijke geleerden die er erg van hielden om aan te tonen hoe Jezus de vervulling is van de oude mythes. Zoals bijvoorbeeld C.S. Lewis was daar een grote fan van om dat zo te verkondigen. En we kunnen eigenlijk ook uit die hoek het hebben over de heilige Paulus en Petrus.
0: Ja, vertel meer, Marieke.
1: Jullie kennen misschien, beste luisteraars, de mythe van de stichting van het oude Rome, het heidense Rome. Er waren twee tweelingbroers, Romulus en Remus, en zij waren geboren uit Rea Silvia. Zij werd door haar nonkel gedwongen om Vestaalse maagd te worden, maar werd zwanger gemaakt door Mars of Hercules of misschien wel een andere godheid. Waarna zij de tweeling Remus en Romulus baarde. Maar een Vestaalse maagd die werd gedwongen tot kuisheid. En wanneer dat zij zwanger bleek te zijn, dan werd zij normaal gezien gedood. Nu, ze wouden niet de goddelijke vader het riskeren om die godheid boos te maken. Dus hebben ze in de plaats haar opgesloten en haar kinderen op een mandje in de rivier de Tiber, aan de oever van de Tiber, achtergelaten, zodanig dat ze zo zouden sterven. Het liep echter een beetje anders uit. De riviergod Tiberinus heeft hen veilig aan land gebracht. En in een grot werden zij gezoogd door de wolvin Lupa en gevoed door een specht. En uiteindelijk werden zij opgenomen door de herder Faustulus, die hen als zijn eigen zonen opvoedde als herder. Na een conflict waar we niet graag op ingaan, besloten de broers een eigen stad te stichten. Maar daarover ontstond een meningsverschil. Zij wouden beide het gebied van de zeven heuvels, waar later Rome zou komen, kiezen, maar Romulus koos voor de Palatijn, terwijl Remus de Aventijn verkoos. Zo kwamen trouwens tot hun respectievelijke keuzes door middel van vogelwiegelarij. En zo begonnen beide broers met het bouwen van hun eigen nederzetting. Maar Remus bespotte de verdedigingsmuur van Romulus door eroverheen te springen en zo aan te tonen dat het dus helemaal nutteloos was, zijn muur. Romulus kon daar niet zo mee lachen en heeft het conflict beëindigd door zijn broer te doden. En zo gaat dus volgens de legende het heidense Rome, het oude Rome, gebouwd op broedermoord. En trouwens, de heilige Augustinus in zijn boek De Stad van God vergelijkt hij het verhaal van Romulus en Remus met dat van Kain en Abel. Maar dus de stichting van het oude Rome staat, de datum dat daarvoor genomen wordt is 21 april 753 voor Christus. En dat was voor de Romeinse jaartelling hun eerste jaar. En zij duiden dat zo aan, zij telden vanaf de stichting van de stad. Maar, en waarom vertellen we dit verhaal? Omdat de dood van Paulus en Petrus aanzien wordt als de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome. En dit christelijke Rome werd gesticht op het fundament van broederlijke liefde, in plaats van dus op broedermoord. En zij herstelden door hun marteldood de wonden van de broedermoord van het heidense Rome. Volgens de overlevering werden zij trouwens, sprekend genoeg, 9 maanden lang gevangen gehouden voor ze vermoord werden. En we halen deze vergelijking niet uit een hoed getoverd. Ook de heilige Leo de Grote, de paus Leo de Grote, maakte deze vergelijking al in een homilie, waar hij impliciet de link legde tussen de mythe over Remus en Romulus, en de vervulling van deze mythe door de heilige Petrus en Paulus, die hij de ware herders noemt en ware broeders. Want zoals jullie misschien herinneren, daarnet zeiden we dat Romulus en Remus opgevoed waren door Faustulus, een herder. En zij waren dus ook herders. Paulus en Petrus worden aanzien als eigenlijk het voorbeeld voor broederliefde. Je kunt dat ook zien in de iconografie, want zij worden samen afgebeeld in een cirkel, terwijl zij elkaar in een broederlijke omhelzing vasthouden. Terwijl Remus en Romulus, dus de mythische tweeling, meestal worden afgebeeld terwijl ze van elkaar staan afgewend. Nu, over Paulus en Petrus, we zeggen dat zij het voorbeeld zijn voor broederliefde, maar als er ooit twee mensen waren die aanvankelijk reden hadden tot verdeeldheid en vijandschap, dan waren het wel Petrus en Paulus. Want Paulus was de felste vervolger van de eerste christenen, die natuurlijk onder leiding stonden van Petrus. Aanvankelijk hadden zij dus niets gemeen met elkaar. Er was goddelijk ingrijpen nodig om van deze vijanden broeders te maken. En uiteindelijk werden Petrus en Paulus verbonden door een band die sterker was dan bloedverwantschap, de liefde tot Christus. Die liefde vormde het fundament van hun onderlinge relatie. Door Christus waren deze twee mannen nauwer met elkaar verbonden dan hun tweeling in de moederschoot. Ik denk niet dat wij dat vandaag nog ten volle beseffen. In de media wordt het gezin vaak voorgesteld als de hoogste vorm van liefde en loyaliteit. Toch is er iemand die een nog groter recht op ons heeft. Jezus zegt: wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waard. Uit het Matthäus-evangelie. God moet de eerste plaats innemen in ons leven, zoals dat ook het geval was bij Petrus en Paulus. Al onze andere relaties moeten vanuit die fundamentele relatie worden beleefd. Dat betekent niet dat natuurlijke menselijke relaties onbelangrijk of slecht zijn, integendeel. Die bloedverwantschap is een goed iets, maar zij moeten geordend zijn en geworteld blijven in de liefde tot Christus. Voor Petrus en Paulus was Jezus de bron van hun vriendschap. Petrus had Jezus persoonlijk gekend en was 3 jaar lang met hem opgetrokken voordat Christus hem zijn kudde toevertrouwde. Paulus, de vroegere Saulus, vervolgde Christus door diens volgelingen te vervolgen, totdat Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Later ontmoetten Petrus en Paulus elkaar en spraken zij over Gods werkzaamheid in hun leven en hun apostolische zending. En zij volgden beide in Jezus voetstappen, door hun liefde te belijden tot het uiterste toe. Zij stierven uit liefde. En het nieuwe Rome is gebouwd op die liefde, de liefde tussen broers. En zo, beste luisteraars, dat is ook een manier om te kijken naar het feest, het hoogfeest dat wij gisteren gevierd hebben. Het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus.

0: En ondertussen heeft u het gehoord, beste luisteraars. Gisteren hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. En natuurlijk hadden wij, zoals elke maandag, de Eucharistieviering bij ons in de kapel hier bij de Zusters Passionisten in Tiene. En graag luisteren we nog even naar de homilie van priester Carlo voor dit hoogfeest.
1: Het is een traditie in de kerk dat heiligen een feest krijgen. Een gedachtenis, een feest of zelfs een hoogfeest. En zo zijn er verschillende heiligen die op een bepaalde dag gevierd worden. We doen dat natuurlijk ook in de liturgie. Elke dag is er wel ergens een mogelijkheid om een heilige te gedenken. Vandaag vieren we zo twee heiligen, Petrus en Paulus. En we zouden misschien wel kunnen denken, waarom die twee samen vieren? Dit ontneemt eigenlijk de eer voor de een als voor de ander. Wij vieren niet de heilige Petrus alleen, we vieren niet de heilige Paulus alleen, we vieren ze samen. Maar het zou een vergissing zijn als we denken dat het dan maar 50% feest is voor Petrus en 50% voor Paulus. Nee, want wanneer we de heiligen gedenken, wanneer we heiligen vieren, dan is dit enkel en alleen maar omwille van Jezus Christus. Zeker, de heiligen hebben wel iets bereikt. Ze hebben een zekere verdienste aan hun heiligheid. Maar de verdienste ligt hem volledig in de genade die zij hebben beantwoord. Een genade komende van Jezus Christus. En die genade vandaag die we gedenken in de heiligen Petrus en Paulus is uitermate groot. Want die genade beleven wij vandaag nog altijd. Een genade van volledige zelfgave. Een genade om zich te tonen als een gelijke van Jezus Christus. Een genade voor de kerk die vandaag nog altijd vruchten brengt. En dat is ook de zin van het evangelie, wanneer Jezus aan Petrus zal zeggen, zalig zijt gij, Simon. Want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, het feit dus dat Petrus Jezus erkent als de Christus, de Zoon van God. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo geldt het ook voor ons. Het geloof dat wij hebben ontvangen is een geloof komende van God zelf. Het is een deugd die we niet zelf hebben volbracht in ons hart, maar die we hebben ontvangen en die wij moeten aanvaarden elke dag opnieuw. Want de Vader die in de hemel is, openbaart aan ons nog altijd hetzelfde geloof van Petrus, van Paulus, van de apostelen, van de heiligen. Zij hebben een geloof ontvangen, zij hebben daarmee geleefd en ze zijn uiteindelijk gekomen tot de ware ontmoeting met God. Wij ontvangen diezelfde genade. Een genade die komt door God zelf en door bemiddeling van zijn kerk. Gij zegt Petrus. Zo zegt Jezus, gij zijt Petrus. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De kerk fungeert werkelijk als bemiddeling. Een middel tussen aarde en hemel. Een middel die wij nodig hebben om tot bij God te komen. Het is niet voor niets dat de paus de pontifex wordt genoemd. De brug, een brug tussen hemel en aarde en tussen aarde en hemel. Zo komt God nog altijd met zijn genade naar ons. En zo kunnen wij aan die genade beantwoorden door die brug te nemen naar de hemel toe. Petrus en Paulus, we hebben het gelezen in de eerste en in de tweede lezing, hebben dit gedaan met vertrouwen. Petrus moest af en toe zelf werken, maar tegelijkertijd werd hij gestuurd. Zo lazen we in de eerste lezing dat de deuren zomaar open gingen. De kettingen vielen van zijn handen. Hij wordt volledig geleid. In vertrouwen geeft hij daar een antwoord op. Door te zeggen, ja, Heer, ik wil doen wat gij van mij vraagt, want ik bemin u. Hetzelfde geldt voor de heilige Paulus. De heilige Paulus die zeker heeft geleden omwille van Jezus Christus, maar die uiteindelijk zal zeggen, mijn leven is Christus. Broeders en zusters, laten wij een voorbeeld nemen vandaag aan die twee grote heiligen, de pilaren van de kerk, de heiligen Petrus en Paulus. Laten wij ook met geloof en met vertrouwen vooruitgaan. Laten we vandaag diep in ons hart zeggen, Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laten we vandaag ook vragen dat de Heer onze liefde voor de kerk zou vergroten. Want de kerk, die nog altijd die brug is tussen hemel en aarde, die moeten wij ook nemen. Die brug om zo te komen tot bij Jezus Christus, om zo te komen tot de ontmoeting, een ware ontmoeting voor de eeuwigheid. Amen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog een heel mooie zomerprogrammatie voor jullie op onze radio, beste luisteraars. En ook vanavond is er een programma dat, als ik dat zelf mag zeggen, zeker de moeite waard is om naar te luisteren. Dinsdagavond, dus vanavond om 20:00, brengen wij u het programma Quo Vadis.
1: En waar was jij naartoe geweest voor deze aflevering, Marieke?
0: Naar het mooie Limburgse Sint-Truiden.
1: En hoe was deze ervaring in het kort?
0: Goed. Eerst een klein beetje regen gehad, waar we een beetje gaat het blijven regenen, want ja, dan heb je bijna geen mensen op straat. Maar de eerste persoon hebben we geïnterviewd in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk in Sint-Truiden. En dan is het gestopt met regenen en hebben we heel vlot mensen gevonden.
1: En wel, ik stel voor dat we al naar een fragmentje gaan luisteren, beste luisteraars. Het programma Quo Vadis vanavond om 20:00. En als u niet kan wachten, zeker al te herbeluisteren op onze website.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
2: Oké, okay. Dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee? Nee. Bent u van Sint-Truiden? Of niet?
3: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Enig idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
3: Nee.
2: Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
2: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, Assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
2: Jesuiten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
2: ergens een. Ja.
0: De naam van het gebouw.
2: Het.
0: Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
2: Maar het komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
2: Hier, het seminarie. Nee. Hier is
4: de abdij
2: gezegd, ja.
5: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Ik kan hier niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch, als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
5: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
5: Vrede, wereldvrede.
0: Graag. Maar het is iets concreter dan dat.
5: Ah. Ja, Sint-Trudo, het was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
5: Ja, een gezin dan.
6: Ik weet dat een stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch, Sint?
0: Ja,
6: dat is toch...
0: Een Sint is een heilige die uitzonderlijk geleefd heeft.
6: Misschien is dat niet iemand die Sint... Niet Trudeau noemde, maar zo een beetje zoals Trudeau. Zoiets misschien.
0: Maar de heilige die... Waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudo. Hè? Mm-hmm. Trudo is zijn naam. En hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En daar rond is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of
6: is
0: jullie...
6: Misschien een... Nee, oh, sorry, de abdij misschien?
7: Nee, dat was toch net in het... Dat was in mijn hoofd, de abdij.
8: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
0: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
8: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
9: Was dat niet de plantages en zo?
0: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
9: Geen idee dan.
1: En En dus vanavond om 20:00, beste luisteraars, hier op Radio Maria. En morgen, woensdag, eerste dag van de zomervakantie, dan kan u om 20:15 luisteren naar een aflevering van Katovisie. En als ik het zelf zo mag zeggen, zeker de moeite waard. We bespreken een tweede deel van de lange film over het leven van Karol Wojtyla, namelijk de momenten voor hij paus werd en zijn pausbenoeming.
0: Waar hij de naam kiest, paus Johannes Paulus II. U kan het beluisteren, beste luisteraars, morgen woensdagavond om 20:15. Laten wij alvast luisteren naar een fragment.
10: En wanneer er plots, na enkele stemrondes, zijn naam wordt genoemd, kan Karol het niet geloven.
11: Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła.

0: De liefde legde me alles uit. De liefde loste alles voor me op. Daarom bewonder ik de liefde, waar die ook aangetroffen wordt. Als liefde even groot is als simpel, als het simpelste verlangen in nostalgie kan worden ontdekt, dan begrijp ik waarom God begroet wil worden door simpele mensen, door diegenen wier hart zuiver is en die geen woorden hebben om in liefde uit te drukken. God legde een lange weg af en hij stopte een kleine pas bij het niets vandaan, heel dicht bij onze ogen. Misschien is het leven een golf van verbazing, een golf hoger dan de dood. Koester nooit angst.
1: Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum sancte romane ecclesiae cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.

0: En wanneer Karol Wojtyla aan het balkon verschijnt op het Sint-Pietersplein, zegt hij: de meest verheven kardinalen hebben een nieuwe bisschop in Rome benoemd. Ze hebben hem geroepen uit een ver land, ver weg, maar altijd dichtbij, voor de eenheid in het christelijk geloof en de christelijke traditie. Het beangstigde mij aanvankelijk om tot paus benoemd te worden, maar ik aanvaarde het in de geest van gehoorzaamheid jegens onze Heer en een volledig vertrouwen in zijn moeder, de Heilige Maagd.
1: I bendissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
2: We have a Polish Pope!
1: Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
2: Magda! Magda!
3: He's my friend.
1: Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.

En zo, beste luisteraars, kon u een fragment horen uit het tweede deel over de film van het leven van Karel Wojtyla. Het eerste deel is reeds te beluisteren op onze website radiomaria.be onder het programma Katowizie.

0: Beste luisteraars, op 6 juli vieren we in de kerk, gedenken we in de kerk, de heilige Goddelieve van Gistel. En in het verleden was er een...
1: Goddelieve spel, een voorstelling dat het leven van de heilige Goddelieve voorstelde in Gistel.
0: En dat is zo'n 50 jaar geleden. En nu komt er zeg maar een remake, een update van deze Goddelieve spel, een openluchtspektakel over het leven van de heilige Goddelieve. En deze nieuwe voorstelling noemt Goddelieve leeft.
1: Deze zal u kunnen bekijken in de abdij van Gistel, abdij ten Putte. En dit het komend weekend, al voor het weekend eigenlijk, donderdag 2 juli om 20 uur, vrijdag 3 juli ook om 20 uur, op zaterdag 4 juli wordt het twee keer gebracht om 15 en 20 uur, en ook zondag kan u nog gaan kijken, zondag 5 juli om 15 uur. Maar waar gaat deze voorstelling eigenlijk over? Het brengt u het leven van de heilige Goddelieve van Gistel. Zij was een dochter van adel. En op een gegeven moment werd zij volgens de gewoonte van die tijd uitgehuwelijkt aan de heer Bertolf, die woonde bij Gistel in Vlaanderen.
0: Maar Goddelieve die viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Goddelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts een stukje brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegden eraan toe dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.
1: Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen al maar erger werden, vluchtte zij terug naar haar vader. Deze was woedend vanwege de schande die hem en zijn dochter was aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en tot bisschop Radboud van Doornik om hulp. En inderdaad, er kwam een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.
0: Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Landbert en Hakka, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooide zij haar in een put om de schijn te wekken dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit.
1: Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus genomen.
0: En al gauw zagen de mensen Goddelieve aan voor een heuse martelares. Zij begonnen haar als een heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden.
1: Tot de opzienbarende wonderen die aan haar bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf. En niet in het minst de bekering van Bertolf zelf.
0: Op latere leeftijd trok hij zich terug in de Benedictijnerabdij van de Sint-Winoxbergen. Daar zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van haar samenstellen. De Vita Goddelief.
1: Waarschijnlijk heeft hij zijn gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 1084 werden Goddelieve's relieken door de bisschop van Doornik verheven tot de eer der altaren. Dat stond in die tijd gelijk aan een heiligverklaring.
0: En op de plaats van haar dood verrees een abdij met de toepasselijke naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze pelgrims naartoe om er te drinken van het geneeskrachtige water en om Goddelieves graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag, na 5 juli, de Goddelieve-processie plaats. Een dag waarop Goddelievekoeken worden gebakken.
1: De heilige Goddelieve is patrones van Gistel en van Brugge, van kleermakers en naaisters, van leurders ook.
0: En haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn, koorts, ook tegen keel- en oogziekten, dat laatste vanwege de genezing van Edith, en daarnaast wordt zij ook aanroepen bij echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders.
1: Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand en bij een put met bronwater. Haar feest is dus op 6 juli en zij werd geboren rond het jaar 1045.
0: En beste luisteraars, dat is dus het levensverhaal dat helemaal in een openluchtspektakel is gebracht. Goddelieve leeft. En aarzel niet om daar de komende week naar gaan te kijken. Dat kan dus op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. Meer informatie vindt u terug op de website goddelievevangistel.be. Daar kan u ook de ingangstiketten aankopen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van Elke Dag Telt. We zullen terug zijn met nieuwe afleveringen, Marieke en ikzelf, op maandag 31 augustus. Ik moest even de kalender erbij halen, beste luisteraars. Maar op maandag 31 augustus zal de nieuwe programmatie van Radio Maria starten.
1: Vanaf morgen dus, op het uur gewoonlijk voor Elke Dag Telt, brengen wij u het programma Boekat. En hierin wordt het boek Schrijfster in Jeruzalem voorgelezen. Een boek van de geliefde schrijfster Tessa Afshar.
0: Die uitzendingen kan u achteraf zeker en vast ook nog herbeluisteren op onze website. Ja, beste luisteraars. Ja, Marieke. Dit was het dan voor EDT voor het jaar 2025-2026. We zijn uiteraard terug eind augustus, 31 augustus, voor een nieuwe aflevering. Ook een nieuwe programmatie.
1: Het wordt heel spannend. Er gaan veel mooie nieuwe programma's bijkomen. Wij kijken er alvast enorm naar uit.
0: We hebben 2 maanden, beste luisteraars, om dat allemaal voor te bereiden voor jullie. Samen met zoveel vrijwilligers die zich inzetten om, ja, samen met ons Radio Maria te doen groeien dankzij uw hulp en uw steun. Want vergeet zeker ook tijdens de zomermaanden uw Radio Maria niet. En dan tijdens de uitzending van 31 augustus zal priester Cardo zeker en vast de nieuwe programmatie komen toelichten.
1: En misschien moeten we ook nog even zeggen dat er 2 momenten zijn in de zomer dat wij een uitzending gaan doen van Elke Dag Telt, zodanig dat wij de mogelijkheid hebben om evenementen tijdens de zomer aan te kondigen. En dat zal zijn op 27 juli en 10 augustus. Dus dan, beste luisteraars, zullen wij voor die 2 dagen geen boekat brengen, maar wel Elke Dag Telt, zodanig dat jullie zeker op de hoogte blijven van de katholieke evenementen in ons

0: De dag komt uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Dit komt uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 12. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Zo, beste luisteraars, gaan we deze uitzending moeten stopzetten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Een zeer mooie zomer gewenst.
1: En we horen elkaar voor een nieuw radioseizoen op maandag 31 augustus.
0: En tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Nog eens een hele goede morgen gewenst, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Vandaag gedenken wij de eerste martelaren van Rome. Daarvoor kan u de hymne vinden op pagina 1596. De korte schriftlezing volgt daarop op de pagina daarna, pagina 1597. En de psalm.

Almen vindt u terug op pagina 809. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Koning, zetelend op uw troon, Gij die uw bloedgetuigen kroont en hen uit deze wereld leidt, naar het Rijk waar Gij hun vrede zijt. Uw geest gaf martelaren kracht, hun offer hebben zij gebracht. Als ranken aan uw wingerd groot, getuigen zij tot in de dood. Wees Gij de herder van uw volk, ga Gij ons voor in vuur en wolk. Spreek ons in deze wereldtijd uw woord dat reinigt en bevrijdt. Laat ons ook eenmaal binnengaan, waar Gij ons wacht aan het bruiloftsmaal, en waar uw Zoon in heerlijkheid voor ons een woning heeft bereid. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont, want Hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee, wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan, die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Zijn evenmens niet bedriegt, hij zal gezegend zijn door de Heer. Door God zijn heil gerechtvaardigd, zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Verheft hem de koning der eeuwen door al uw daden. Geprezen zij God die in eeuwigheid leeft, zijn heerschappij zij gezegend. Hij is het die slaat en die zich ontfermt. Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf. Geen mens kan zijn hand ontvluchten. Vereert hem dan, Israël, onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond. Verheft hem bij al wat op aarde leeft. Hij is onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig, al tuchtigt hij u om uw wangedrag. Toch zal hij zich over u allen ontfermen. Hij zal u verzamelen uit alle naties. Van overal waar ge verstrooid werd, zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem, van ganser harte, met heel uw ziel. Om hem waarachtig te dienen, dan zal ook de Heer zich keren tot u. Zijn aanschijn niet meer verbergen, bedenkt dus wat hij voorheen met u deed. En prijst hem zoveel ge maar kunt,
Ja, zegent de Heer die rechtvaardig is. Verheft hem, de koning der eeuwen. Ook ik prijs de Heer in mijn ballingsoord. Ik toon aan dit volk van zondaars zijn macht en zijn majesteit. Bekeert u dan zondaars tot hem en doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn. Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven. Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Rechtschapenen past een lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang. Huldigt de Heer met citerspel. En speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Begroet hem met luid gejubel. Oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regenbakken, heel de aarde vrezen de Heer. En al haar bewoners moeten hem duchten, want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Hij doet de plannen van naties teniet. Verijdelt wat volken beramen, maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat hij koos als zijn erfdeel. Hoog uit de hemel schouwt hij omlaag. Hij ziet ieder mensenkind voor zich. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont. Op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem. Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht. Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten. Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen. Die rekenen op zijn erbarming, dat hij hen ontrukken zal aan de dood. Bij hongersnood hen zal voeden. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Om hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen. Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen past een lofzang. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus,
maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting. De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. Zij vinden hun loon bij de Heer, voor altijd en eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. Een ontelbare menigte martelaren bleef trouw in broederlijke liefde, want zij waren één van geest en één in het geloof. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een ontelbare menigte martelaren bleef trouw in broederlijke liefde, want zij waren één van geest en één in het geloof. Laten wij onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren die omwille van het woord Gods zijn gedood, belijden wij. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid omwille van uw martelaren, die uit vrije wil de dood hebben aanvaard om te getuigen van hun geloof. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof omwille van uw martelaren, die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen omwille van uw martelaren, die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen omwille van uw martelaren, die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam. Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, ge hebt de kerk van Rome vanaf haar eerste dagen geheiligd en tot bloei gebracht door het bloed van vele martelaren. Laat hun kracht en sterkte in de strijd ons bemoedigen en hun overwinning ons blijvende vreugde schenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, ik ben nu verbonden met de Sint Mauriskerk te Holzebeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We herdenken vandaag in de kerk de eerste heilige martelaren van de Romeinse kerk. Het gaat om een grote groep christenen die rond het jaar 64 in Rome werden gedood tijdens de vervolgingen onder keizer Nero. Na een grote brand in Rome, waarbij honderden slachtoffers vielen, gaf Nero de christenen de schuld van de ramp, terwijl hij wellicht de brand zelf had laten aansteken. Vele christenen werden gearresteerd en op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Sommige christenen werden in dierenhuiden genaaid en aan wilde honden gevoerd, waardoor ze wreed werden verscheurd. Sommigen werden aan kruisen gespijkerd. En een derde groep werd ook in dierenhuiden genaaid, met pek en olie overgoten en werden in brand gestoken en moesten zo als fakkels dienen, nachtelijke verlichting voor de tuinen van de keizer. Hun namen zijn grotendeels onbekend, maar de kerk eert hen samen, omdat ze trouw bleven aan Christus, zelfs onder zware vervolging. Hun feestdag, daags na het feest van Petrus en Paulus, herinnert ons eraan dat het christelijk geloof vanaf het begin werd gedragen door mensen die bereid waren alles te geven voor hun liefde tot Christus. Het moedige voorbeeld van die eerste martelaren van de Romeinse kerk nodigt ons vandaag ook uit tot moed, tot trouw en tot volharding in het geloof. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
3: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt de kerk van Rome vanaf haar eerste dagen geheiligd en tot bloei gebracht door het bloed van vele martelaren. Laat hun kracht en sterkte in de strijd ons bemoedigen en hun overwinning ons blijvende vreugde schenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
4: De eerste lezing wordt genomen uit de profeet Amos. Hoort het woord dat de Heer spreekt over u, de zonen van Israël, over heel het geslacht dat hij uit Egypte heeft geleid. U alleen heb ik uitverkoren onder al de geslachten der aarde. Daarom roep ik u ook ter verantwoording voor al uw ongerechtigheden. Gaan er ooit twee mensen samen op weg zonder dat zij elkaar gevonden hebben? Brult ooit de leeuw in het woud zonder dat hij een prooi heeft? Of grondt er een leeuwenjong in zijn hol zonder dat het iets te pakken heeft gekregen? Schiet een vogel omhoog naar de knip op de grond zonder dat daar een lokkenaas ligt? Of wordt de knip van de grond opgenomen zonder dat er iets gevangen is? Wordt in een stad de bazuin gestoken zonder dat de bewoners beven? Gebeurt er ooit in een stad een ramp zonder dat de Heer daar de hand in heeft? Zo ook doet God, de Heer, nooit iets zonder dat hij zijn besluit onthult aan zijn dienaars en de profeten. De leeuw heeft gebruld. Wie zou er niet vrezen? God de Heer heeft gesproken. Wie zou er niet profiteren? En verder spreekt de Heer: ik heb u ondersteboven gekeerd, even geweldig als Sodom en Gomorra. Als een gebakerd stuk hout zijt ge geworden, dat aan de brand ontrukt is. Maar gij hebt u niet tot mij bekeerd. Daarom zal ik u zo met u handelen, Israël. En omdat ik zo met u zal handelen, moet gij, Israël, u gereed maken om voor uw God te verschijnen. Tot zover deze lezing.
3: Veel dank.
4: Als tussenzand bidden wij Psalm 5. Het keervers luidt als volgt: geleid mij, Heer, langs veilige wegen.
3: Geleid mij, Heer, langs veilige wegen.
4: Reeds vroeg in de morgen hoort ge mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Ge zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswicht vertoeven. Geleid mij, Heer, langs veilige wegen. Geen zondaar kan in u de ogen zien. Gij laat het die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken, vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en vreedheid. Geleid mij, Heer, langs veilige wegen. Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis. Ik werp mij neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn Heer. Geleid mij, Heer, langs veilige wegen. Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik. Alleluia.
2: Machtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen sterk mee om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u.
5: En met uw geest.
2: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
5: Lof zij u, Christus.
2: Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Jezus echter lag te slapen. Ze gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Hij sprak tot hen: waarom zijt gij bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee En het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie.
5: Wij danken.
2: Broeders en zusters, was een kort evangelie deze morgen. Maar in dat korte evangelie vinden we iets wat ons allemaal vroeg of laat raakt. Namelijk stormen in ons leven. Jezus stapt daar met zijn leerlingen in de boot om naar de overkant van het meer te varen. Alles lijkt rustig. Maar plotseling steekt daar een hevige storm op. En de golven slaan over de boot. En het water stroomt binnen. En de leerlingen zijn ervan overtuigd: wij gaan verdrinken. En Jezus, die ligt achter in de boot te slapen. En dat is misschien wel het meest verbazingwekkende van dat hele verhaal. Terwijl die leerlingen doodsangsten uitstaan, lijkt Jezus nergens last van te hebben en is hij een gezellig en leuk dutje aan het doen. Uiteindelijk maken ze hem wakker met een noodkreet die ook vandaag in de stormen van ons leven uit onze mond komt: Heer, red ons, wij vergaan. Marcus, die schrijft in zijn evangelie ook over dat, over die storm op het meer. En daar roepen de leerlingen uit: meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Ik denk dat we allemaal wel eens van die momenten gehad hebben. Elk in zijn leven maakt vroeg of laat stormen mee. Korte stormen. Maar soms ook lange, lange stormen. Stormen horen nu eenmaal bij het leven. Het kan rustig zijn in een leven, maar het kan ook stormen. In alle levensfases. Er zijn de stormen van jonge mensen in deze dagen, hè, die hun examen niet gehaald hebben. En die denken: mijn toekomst is voorgoed mislukt. Er zijn zo op het einde van een werkjaar, maar het kan ook door het jaar zijn, stormen van mensen die onverwacht hun werk verliezen. En die niet weten: hoe moet het nu verder? Met ons gezin, met onze leningen. Er zijn de stormen van kankerdiagnoses, diagnoses van andere ernstige ziekten, die van de ene dag op de andere dag alle zekerheden onderuit halen. Er zijn de stormen van huwelijken die stuk lopen, gezinnen die uiteenvallen, vriendschappen die eindigen, kinderen die verkeerde wegen inslaan. Er zijn ouders die afscheid moeten nemen van een kind, echtgenoten die alleen achterblijven, families die rouwen om een geliefde. Er zijn mensen die worstelen met eenzaamheid, met depressie, met angst, met schuldgevoelens. Er zijn zorgen om de toekomst van de kerk in onze streken. Om de oorlogen die blijven duren. Geweld en verdeeldheid in de wereld. Iedere mens krijgt vroeg of laat zijn storm. En elke keer, dan kan het lijken: slaapt God nu? Waarom moet mij dat nu overkomen? En we bidden, en we smeken, en we hopen, en er verandert niks. je storm. Dan klinkt het ook uit ons hart, zoals die leerlingen in die storm. Heer, red ons, want wij vergaan. Meester, raakt het u niet dat wij vergaan? Een mooi iets uit dat evangelie is eigenlijk ook. Dat Jezus de leerlingen niet verwijt dat ze wakker maken. Allee, en ik lag nu juist goed te slapen. Ik had een schone droom over de engelen in de hemel en u maakte gij mij wakker. Nee, integendeel. Ze doen precies wat ze moeten doen. Ze gaan naar hem toe. En wanneer Jezus opstaat, gebeurt er iets wonderlijks. Hij bestraft de wind en de zee. En er ontstaat een diepe stilte. Maar er is ook dingen wat Jezus niet doet. Jezus legt daar aan zijn apostelen niet uit waarom die storm er was. Jezus geeft geen verklaring voor het lijden. Hij vertelt niet waarom goede mensen soms zoveel verdriet moeten meemaken. Die vraag laat hij open. Maar hij geeft iets dat nog belangrijker is. Hij laat zien dat hij sterker is dan de storm. En dat is de boodschap van vandaag. Niet dat wij als gelovigen geen stormen zullen meemaken. Maar de boodschap is dat geen enkele storm sterker is dan Christus. Dat is ook het geloofsgetuigenis van die eerste heilige martelaren van de Romeinse kerk die wij vandaag vieren. Na die grote brand van Rome gaf Nero de christenen de schuld. En ik heb daar voorbeelden gegeven. Velen werden op de gruwelijkste manieren gedood. Menselijk gesproken leek het alsof hun levensboot zonk. Maar zij wisten dat Christus met hen in de boot was. Hun beulen konden hun lichaam doden, maar niet hun geloof. Ze hielden zich vast aan hem die sterker is dan de dood. Wanneer ik dit evangelie lees, moet ik ook altijd denken aan de Titanic. Dat enorme schip gold als onverwoestbaar. Men zei zelfs dat God de Titanic niet kon laten zinken. Maar tijdens zijn eerste reis in 1912 liep het op een ijsberg en verdween het in de diepte. En wat altijd is blijven spreken is het verhaal van de muzikanten. Terwijl de paniek toenam, bleven de muzikanten spelen om de mensen moed te geven. En al snel na de ramp werd verteld dat de laatste melodie van de muzikanten op de Titanic was de bekende hymne Nearer my God to thee. Nader mijn God tot u. Of dat historisch helemaal zeker is, weten we niet. Maar de symbool is prachtig. Juist wanneer alles lijkt weg te vallen, mag een christen weten dat God dichtbij is. In een van mijn vroegere parochies werd dat lied dikwijls gezongen tijdens uitvaarten. Het lied Nader mijn God tot u. En ook in zo'n begrafenis, als men dat lied zingt, dan klinken die indrukwekkende woorden. Kort is ons leven, Heer. Wij weten niet wie van ons morgen weer het licht nog ziet. Ja, iedere dag brengt mij u nader, naderbij. Dat is de hoop van een christen. Ik vertel u niks nieuws, maar onze levensboot zal ooit zinken. Ons lichaam is niet gemaakt voor deze aarde alleen. Eens komt voor elk van ons het ogenblik waarop wij de laatste overtocht maken. Maar ook dan zijn wij niet alleen. Christus zal in de boot zijn. En hij zal ons niet laten verdrinken, maar ons veilig brengen naar de overkant, naar het huis van de Vader. Dierbaren, wanneer de stormen van het leven over ons heen slaan, laten we dan niet wegvluchten van God, maar juist naar hem toe gaan. Durf te bidden, ook als je kwaad bent door die storm. En durf te roepen, gelijk als die apostelen, Heer, red ons, wij vergaan. En misschien krijg je geen antwoord op de vraag waarom. Maar je zult wel ervaren dat hij aanwezig is. En dat hij u vasthoudt. En dat hij u de kracht geeft om verder te gaan. En dat uiteindelijk geen enkele storm, zelfs de dood niet, het laatste woord heeft. Want Jezus Christus is de Heer van wind en water. Hij is ook de Heer van ons leven. En wie met hem in de boot blijft, zal de veilige haven bereiken.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Luc van der Talen. Voor al de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot offerheer van zijn naam, tot het welzijn van ons en van de hele zijn heilige kerk.
0: God, het is uw werk dat de heilige mysteriën vruchtbaar voor ons zijn. Wij vragen u, verleen dat de bijdrage van ons allen aan deze viering in overeenstemming is met uw goddelijke gaven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning en majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen u werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.

0: zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige martelaren van de Romeinse kerk en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed, voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gerecht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam God dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Vader, ik bid voor hen dat zij in ons mogen zijn, omdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wees mee kunnen u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid, door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt.

0: Laten we ons aanbidden naar de communie. Heer, laat het offer dat wij hebben opgedragen en de gaven die wij ontvangen hebben ons nieuw leven schenken. Verenig ons in uw liefde die nooit voorbij gaat. Geef dat wij vruchten dragen die blijvend zijn door Christus onze Heer. Ook in de stormen van ons leven, de Heer is er. De Heer zij met u.
1: En met u
0: wees. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Wij danken.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holzebeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Na te hebben gesproken over de zonde, gaan we nu spreken over de menselijke gemeenschap als een plaats waar de deugd ook moet worden beleefd. Soms hebben we te veel de neiging om te denken dat de zonde, het heil, de heiliging, dat die taken te maken hebben met het individu. Want inderdaad, het is in ons geweten dat veel van die dingen gebeuren en wij zullen persoonlijk dus verantwoordelijk worden geacht voor onze daden. Maar toch speelt de gemeenschap een heel grote rol in onze tocht om betere mensen te worden, ook omdat er een component is van het goede dat wij proberen na te streven, dat heet gemeenschappelijk welzijn. En dat is meer dan de som van het individuele welzijn van alle individuen, het is iets op zich. Laat ons dat een beetje bekijken, hoe de menselijke roeping een sociale dimensie heeft, een gemeenschapskarakter. Alle mensen zijn geroepen tot hetzelfde doel, namelijk God zelf, dat weten we. En omdat er in God een gemeenschap van personen is binnen de drie eenheid, bestaat er een zekere gelijkenis tussen die eenheid van de goddelijke personen en de broederlijkheid die wij als mensen onder elkaar moeten beleven. Met andere woorden, is de liefde tot de naaste niet te scheiden van de liefde tot God. Dat betekent dat wij geroepen zijn in navolging van God, die een gemeenschap van personen is binnen de drie eenheid, om ook als gezin, als gemeenschap, zelfs als staat, een gemeenschap te vormen. Wat is een gemeenschap? Dat is een groep personen die op organische wijze met elkaar verbonden zijn door een bepaald beginsel dat eenheid brengt onder hen. Dat eenheidsprincipe overstijgt elk van de individuen. Het situeert zich op het niveau van de hele groep. Door het feit dat een mens weldaden kan ondervinden van een bredere gemeenschap, betekent dat een mens ook geroepen wordt als om een soort erfgenaam te worden. We worden erfgenamen van onze ouders, van ons vaderland, maar ook van de kerk en van God zelf. We erven allerlei dingen van het verleden dat aangeboden worden voor onze toekomst. En in dat geheel aan goederen zijn er heel wat talenten die onze identiteit verrijken en waarvoor wij bepaalde vruchten moeten dragen. En die vruchten zijn niet alleen maar voor ons persoonlijk bedoeld, maar voor heel de gemeenschap. Hoe kunnen een welbepaalde gemeenschap omschrijven door te zien wat haar doel is? Elke gemeenschap heeft een bepaald doel en gehoorzaamt aan specifieke regels. Maar ook al is er een gemeenschap, we moeten nooit vergeten dat de menselijke persoon is en moet altijd het uitgangspunt blijven en het subject en het doel van alle sociale instellingen. Met andere woorden, de gemeenschap is er voor het individu en niet het individu voor de gemeenschap. De meest bekende gemeenschappen, en die beantwoorden aan de menselijke natuur, behoren bij het plan van Gods schepping, zijn het gezin en de staat. Er zijn natuurlijk ook veel andere gemeenschappen. En de mens wordt zeker in de christelijke cultuur aangemoedigd om lid te worden van verenigingen en instellingen ten dienste van economische, culturele, sociale, sportieve, recreatieve, beroepsmatige en politieke doelstellingen. Zowel binnen de nationaal politieke gemeenschappen als op wereldvlak. Dit noemt men socialisatie. Dat is de uitdrukking van de natuurlijke neiging die de mensen aanzicht om zich te verenigen, om samen de doelstellingen te verwezenlijken die zij steunt op hun individuele capaciteiten niet kunnen realiseren. Een mens alleen op een eilandje kan niet al zijn doelstellingen bereiken. Hij mist een gemeenschap, hij mist de hulp van mensen. Niemand leeft alleen op een eiland. Dus een mens is een sociaal iemand. We moeten ook opletten, want die socialisatie houdt gevaren in. Bijvoorbeeld alles willen overlaten aan de staat zou de persoonlijke vrijheid en het persoonlijke initiatief van het individu bedreigen. En daarom heeft de leer van de kerk zich altijd gekant tegen een totale inmenging van de staat in het leven van de individu. En het beginsel daarachter heet subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat een hogere instantie niet tussen beiden mag komen in het interne leven van een lagere instantie door haar bevoegdheden te ontzeggen. Ze moet haar tegen die zo nodig steunen en helpen haar optreden te coördineren met andere elementen die de samenleving vormen ten dienste van het algemene welzijn. Met andere woorden, wat de mensen in kleine groepen kunnen doen, moet een grotere groep, een bredere gemeenschap, aan die kleinere groepen niet ontnemen. Subsidiariteit betekent dat de mensen die op een hoger echelon staan, vrijheid laten aan de mensen die onder zich zijn, hun ondergeschikte, om hetgeen dat ze zelf en goed kunnen doen, laat ze dat maar doen. Het is altijd beter te delegeren dan bazen te hebben die alles zelf willen doen. En daarom is het interessant voor allerlei maatschappijen om zich te laten inspireren door de wijsheid waarmee God de wereld bestuurt. God wil niet alles zelf bepalen. God wil delegeren. God wil dat de mensen zelf bepaalde beslissingen nemen. Hij wil een zeker niveau van autonomie. Het is niet de staat die moet beslissen naar welke school ik mijn kinderen wil sturen, maar dat zijn de ouders. En als de kinderen al groot genoeg zijn, eventueel met hun tussenkomst ook, maar het is niet aan de hoogste instanties om alles te willen beslissen in de naam van weet ik veel wat, doeltreffendheid of besparing of een eenzijdige visie van het bestaan. De kerk dringt aan om aan de mensen die verantwoordelijkheden hebben ze te leren delegeren en het subsidiariteitsbeginsel toe te passen en zich verzetten tegen elke vorm van collectivisme, dictatuur en noem maar op. Dus het subsidiariteitsbeginsel bakent de grenzen van de inmenging van de staat af. Dus ik ben hier het individu aan het verdedigen tegenover een brede gemeenschap. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de gemeenschap onmisbaar is voor de verwerkelijking van de menselijke roeping. De hoogste gemeenschap is de staat, of de kerk, iedereen in zijn eigen orde. Maar er zijn ook tussenmogelijkheden, gemeenschappen die net breed genoeg zijn om hun doelen te bereiken en niet te groot zijn om niet de vrijheid en het initiatief van het individu dus te beperken op een onrechtvaardige manier. Wie zegt gemeenschap, zegt dat er een coördinatie moet bestaan tussen de mensen die samenwerken in die gemeenschap. Dat kan men herleiden tot de uitoefening van rechten en de vervulling van plichten. Er zijn geen enkele gemeenschappen die werken als er geen rechten zijn van de leden van die gemeenschap en plichten van die leden van deze gemeenschappen. Een gevaar dat altijd op de loer komt kijken is de verwisseling van de middelen en de doelen, die ertoe leidt dat men ofwel tot doel stelt wat slechts een middel is, ofwel dat personen gezien worden als middel om een doel te verwezenlijken. Dat allemaal doet onrechtvaardige structuur ontstaan. En het christelijk gedrag wil daar niks van weten. We moeten altijd weten wat het doel is. Het doel is altijd het individu. Daar moeten we altijd een beroep doen op geestelijke en morele vermogens van de personen en op de voortdurende eis tot innerlijke bekering. Laat ons niet naïef zijn. De mens zal wel eens fouten doen. Hij zal wel eens zondigen. Dus het is belangrijk dat we constant voorzichtig zijn en weten, het kan verkeerd lopen. Ik kan het verkeerd doen. Ik kan zondigen. Dus ik moet mij constant bekeren en terugkeren naar God. En dat, zo zullen we het later zien, kan niet zonder hulp van de genade. In het evangelie van Lucas zegt Jezus ons, wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen, en wie het verliest, zal het behouden. En met bestaan van een beginsel zoals de genade helpt ons om verder te gaan dan hetgeen dat wij zien. Soms moeten we bepaalde persoonlijke voordelen laten varen om in ruil daarvoor meer genade te krijgen, en die genade is het die ons helpen om ons doel te verwezenlijken.

Een delicaat punt van het sociaal leven is altijd de houding die we moeten hebben voor het gezag. Het is niet nieuw, maar de mens heeft altijd afkeer gehad voor gezag, want het gezag confronteert hem met wat hij soms verkeerd doet en vooral indien we hoogmoedig zijn, horen we dat niet graag. Dat betekent dus dat er iets bestaat zoals gezag. Leven in gemeenschap zou orde en vruchtbaarheid missen, ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk, zonder de aanwezigheid van mensen met gezag bekleed, die het behoud van de instellingen waarborgen en die in voldoende mate zorgen voor het algemeen welzijn. Gezag. Dat is de kwaliteit waardoor personen of instellingen wetten uitvaardigen en opdrachten geven aan de mensen. En die mensen die in gezag zijn aangesteld, verwachten in ruil gehoorzaamheid. Wel, dat kunnen we niet missen. Elke menselijke gemeenschap heeft een gezag nodig dat haar bestuurt. Dat zit geworteld in de menselijke natuur. We mogen op onze kop gaan staan, we kunnen niet onderuit, zo is het. De rol van het gezag bestaat erin zoveel mogelijk het algemeen welzijn van de gemeenschap te verzekeren. Het gezag is er dus niet om te profiteren voor persoonlijke doeleinden, maar ten dienste van de maatschappij. Nu iets dat we gaan stellen, maar ik wens het eerst uit te leggen voordat we haastige conclusies eruit kunnen trekken, maar het gezag dat door de morele orde vereist wordt, komt van God. God wil dat er gezag bestaat. Hij zegt in het vierde gebod, vader en moeder zult gij eren, en jezelf is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Dus God wil dat er bepaalde vormen van gezag ontstaan. Dat betekent dat elke vorm van gezag van goddelijke oorsprong is en dat iemand die in gezag is aangesteld kan doen wat hij wil. De eerste christenen, getuige daarvan Clemens van Rome, een van de eerste pausen, die baden voor de politieke leiders. Zelfs indien die politieke leiders niet perfect waren. Ik ga hier dat gebedje lezen dat de heilige paus Clemens van Rome aan ons heeft aangereikt. Zo baden de eerste christenen. Heer, geef hun gezondheid, vrede, eendracht en rust, opdat ze de door u gegeven macht onberispelijk uitvoeren. Heer, gij, de hemelse koning der eeuwen, geef de mensen en kinderen luister, eer en macht over al wat op aarde bestaat. Gij, Heer, leidt hun plannen naar wat schoon en welgevallig is voor u, opdat ze in vrede en in nederigheid de door u gegeven macht toegewijd uitoefenen en zo uw genade deelachtig worden. Het is dus nooit verkeerd als wij zoals de eerste christenen bidden voor een vorst, voor een politicus, voor iemand die in gezag is aangesteld, want het gebed kan nooit kwaad. Nu zegt de kerk ook iets anders. Dat is dat de nadere bepaling van bestuursvorm en het aanwijzen van de bestuurders mag aan de vrije wil van de burgers overgelaten worden. Met andere woorden, er is ruimte in de sociale visie van de kerk, de sociale leer van de kerk, voor iets dat heet democratie. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen in het kiezen en bepalen van de mensen die in gezag worden aangesteld. Niet elke vorm van gezag is automatisch goed, heb ik al gezegd. Het gezag ontleent, dat zeg ik met woorden van de catechisme van de katholieke kerk, zijn morele wettigheid niet aan zichzelf. Het mag zich niet op een heerszuchtige manier gedragen, maar moet voor het algemeen welzijn werken. Als een morele kracht die steunt op vrijheid en op het bewustzijn van de plicht en van de last die het op zich genomen heeft. De opperste norm moet de wet zijn en die wet moet overeenstemmen met de juiste reden. Dat betekent ook dat indien een wet onrechtvaardig zou worden uitgevaardigd worden of indruist tegen de morele orde, wel,
dat de burgers in geweten niet verplicht zijn om die wet te volgen. Dus niet omdat er een wet werd gestemd, ook al is het met meerderheid van stemmen, en dus met een schijn van democratie, dat ze automatisch goed is. Daarom is het ook goed dat de wetten en het gezag in evenwicht wordt gehouden. In onze recente geschiedenis zijn we op juridisch vlak gekomen tot een begrip dat de kerk naar zich toetrekt en eigen maakt, dat is het begrip van de rechtsstaat. Daarin worden bepaalde machten in evenwicht gehouden. En het hoogste gezag komt aan de wet toe en niet aan menselijke willekeur. De kerk is dus een voorstander van de rechtsstaat en dat we ons daaraan houden. En ik weet dat het soms wel lastig kan zijn voor de mensen die in de politiek zitten, want ze willen graag een beetje macht uitbreiden, maar dat mag niet gebeuren ten koste van dat evenwicht in de rechtsstaat. Ik heb nog maar weinig gesproken over het algemeen welzijn. Dat blijkt een beetje de norm te zijn van elke vorm van gemeenschapsleven. Wel, laat ons eerst beseffen dat het algemeen welzijn niet de som is van het individuele welzijn van de individu, maar dat het ook een waarde op zich heeft. Een mens is niet gemaakt om alleen en eenzaam te leven. Een christelijke schrijver van de eerste eeuw, een zeker Barnabas, van wie we maar een brief hebben bewaard, die zei tegen de eerste christen: u moet niet eenzaam voor uzelf gaan leven, alsof u al gerechtvaardigd bent, maar kom bij elkaar en zoek naar wat voor de gemeenschap nuttig is. Die beweging van bij elkaar te komen, die zo kenmerkend is voor de christen van de laatste eeuwen, wel was reeds aanwezig bij de eerste christenen. Met andere woorden, waren die christenen er zich van bewust niet alleen maar dat ze een persoonlijk heil moesten zoeken, maar ook dat ze moesten werken aan de verbetering van de maatschappij. Dat algemeen welzijn omvat drie essentiële elementen. Ik ga ze nu opsommen. Ten eerste, eerbied voor de persoon. Elke vorm van sociaal project moet altijd, als het overeen wil komen met de openbaring van de kerk, altijd het beginsel respecteren van eerbied voor de persoon. Ten tweede, het sociaal welzijn en de ontwikkeling van de groep zelf worden gevraagd door het algemeen welzijn. Ontwikkeling is de samenvatting van alle sociale plichten. Het komt aan het gezag toe in naam van het algemeen welzijn geschillen te beslechten bij uiteenlopend particuliere belangen. Dus het komt meer voor dat particuliere belangen met elkaar botsen. Het algemeen welzijn zoekt oplossingen om die geschillen te beslechten tussen particuliere belangen. Het tweede essentiële element van het algemene welzijn: 1. Eerbied voor de persoon. 2. Het sociale welzijn op niveau van de groep zelf. En dan tenslotte de vrede en de veiligheid. Die zijn ook gevraagd voor een rechtvaardige orde. Dat betekent dat al wie een verantwoordelijkheid heeft op dat gebied er de nodige middelen voor moet aanwenden om ervoor te zorgen dat er veiligheid is, dat er vrede is. Wel, als we dat zien, dan zien we dat een aantal van die dingen de staat moet toekomen. Dat is de hoogste menselijke instantie om een bepaalde gemeenschap te besturen. Een aantal gemeenschappen op een soevereine manier. En het doel van die politieke gemeenschap die een bepaalde gemeenschap bestuurt, wel, dat is het algemeen welzijn van die mensen te willen waarborgen en ontwikkelen. Wetend dat het algemeen welzijn altijd gericht is op de vooruitgang van de personen. Nooit gaat men een persoon opofferen voor de belangen van een groep. Het gaat altijd voor het belang van personen zijn dat het algemeen welzijn moet werken.

Een nieuw beginsel dat ik wil uitleggen is verantwoordelijkheid en participatie. Participatie is de vrijwillige en edelmoedige deelname van de persoon aan het sociale leven. De kerk zegt, het is nodig dat allen participeren, ieder volgens de plaats die hij inneemt en de rol die hij speelt, om het algemeen welzijn te bevorderen. Die plicht, legt de catechisme van de katholieke kerk uit, vloeit voort uit de waardigheid van de menselijke persoon. Participatie komt allereerst tot stand op de vlakken waar men persoonlijke verantwoordelijkheid heeft. Als iemand geen verantwoordelijkheid heeft en niet vrij is om bepaalde dingen te doen, kun je moeilijk vragen dat hij zijn participatie laat gelden, want hij voelt zich geen eigenaar van dat algemeen welzijn. Ik kan er niks aan doen. Dus de mensen moeten geplaatst worden tegenover hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Iedereen heeft de plicht, hè, en het recht om te werken aan die gemeenschappelijke waarden. De kerk moedigt ook de burgers aan om zoveel mogelijk actief deel te nemen aan het openbare leven. Dat betekent niet dat iedereen een politiek mandaat moet hebben, maar iedereen zal zien wat hij kan doen ten dienste van de maatschappij. Laat ons ook realistisch blijven. Niets gaat perfect functioneren zolang we niet voor ogen de plicht bewaren van een voortdurende en hernieuwde bekering van de sociale partners. We gaan altijd bedreigd worden, hoe volmaakt het systeem ook is dat wij tot stand brengen, met mensen die pogingen gaan doen om te frauderen of andere duistere praktijken dus te gebruiken om aan persoonlijke voordelen te komen. Nooit gaan we verlost worden van die slechte neiging. En dat is belangrijk dat we ons constant willen bekeren op alle niveaus, het individu, maar ook collectief gezien, hè, moeten we ook een voortdurende neiging hebben van ons te willen bekeren. Om te eindigen op een hoopvolle nota zal ik citeren uit Gaudium et Spes, een pastorale constitutie van het Tweede Vaticaanse Concilie. Waarin wordt gezegd, terecht kunnen we ervan overtuigd zijn dat het toekomstige lot van de mensheid gelegen is in de handen van hen die erin slagen aan de komende generaties motieven te geven om te leven en om te hopen. Christenen zijn altijd heel goed geweest om de mensen te motiveren en te doen hopen. Daarom ligt een hele grote toekomst voor ons. Een begrip waarover ik nog niet gesproken heb, is de sociale rechtvaardigheid. Wel, de gemeenschap verzekert de sociale rechtvaardigheid wanneer ze voorwaarden schept voor verenigingen en voor afzonderlijke personen om datgene te ontvangen waar wat hun toekomt, volgens hun natuur en hun roeping. Sociale rechtvaardigheid is daarom verbonden met het algemeen welzijn en met de uitoefening van het gezag. Willen we sociale rechtvaardigheid beleven, dan moeten we ten eerste eerbied hebben voor de menselijke persoon. Dat is geen verrassing. Telkens dat wij spreken over de sociale leer van de kerk, komen we altijd tot de conclusie dat de persoon een transcendente waardigheid heeft. Die moet gerespecteerd worden en dat dat de sleutel is van een heel stabiele sociale orde. De persoon is het einddoel van de gemeenschap en de gemeenschap is op de persoon geordend. Een heel goed systeem om ervoor te zorgen dat er sociale rechtvaardigheid is, dat is het beginsel van de empathie. Iedereen moet zijn naaste zonder uitzondering als een ander ik beschouwen. En daarbij vooral zorg dragen voor diens leven en voor de noodzakelijke middelen voor een menswaardig bestaan. Je moet altijd de vraag stellen, wat zou ik graag hebben? Nu zitten we met de problematiek van de vluchtelingen. Dan moest iedereen van ons zeggen, moest ik een vluchteling zijn, wat zou ik verlangen? En als dat gewettigd is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen aan zo'n gewichtigde eis kunnen komen? Iedereen moet voor zijn naaste zorgen, dat is een christelijke plicht. En dat wordt nog dringender wanneer die naaste hulpbehoevend is. In welk opzicht dan ook. Laat ons die woorden van Jezus niet vergeten in het hoofdstuk 25 van Matthäus vers 40. Al wat gij gedaan hebt voor een dieser geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan, zegt Jezus. Dus we dienen God door behoeftigen te helpen. En de kerk verwittigt ons ook, ze zegt,
Deze plicht strekt zich ook uit tot degenen die anders denken of handelen dan wij. De plicht tot de naaste liefde moet gaan tot en met het beminnen van de vijanden. Dus dat iemand anders denkend is, geeft ons niet het recht, het fanatieke recht, het fundamentalistische recht, om die persoon dus gewoon opzij te duwen van die hulp die ze aan ons zou mogen vragen. Daarom zegt de kerk, en ik citeer nu opnieuw uit de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie: elke vorm van discriminatie die de fundamentele recht van de persoon raakt, het zij in de maatschappij, het zij in cultureel opzicht, vanwege geslacht, ras, huidkleur, maatschappelijke situatie, taal of godsdienst, moet overwonden en afgeschaft worden als zijnde strijdig met Gods bedoelingen. God wil niet dat wij discrimineren. Zo simpel is dat. Nog een andere beschouwing. Wanneer iemand geboren wordt, beschikt hij niet over alles wat hij nodig heeft voor zijn ontplooiing. Een mens moet, dankzij de steun van zijn ouders en later van de maatschappij, heel wat goederen krijgen. De mens heeft de andere nodig. En een andere manier om het te bekijken, dat is te kijken naar de talenten die we hebben. Wij hebben talenten die wij ten dienste van de ander kunnen stellen. Niet alleen maar egoïstisch aanwenden voor onszelf en ons eigen voordeel, maar ook ten dienste van de anderen. De talenten zijn niet gelijk verdeeld. Sommigen hebben er veel, anderen weinig, maar dat betekent dat in de mate dat wij kunnen bijdragen tot de noden van de anderen, dan moeten we het ook doen. Want dat is het plan van God. God heeft niet iedereen gelijk gemaakt, akkoord. Maar er zijn onrechtvaardige ongelijkheden die miljoenen mannen en vrouwen treffen, die in opene tegenspraak zijn met het evangelie, die ongelijkheden moeten wij bestrijden. En dit brengt ons bij het laatste beginsel van de sociale leer van de kerk, en dat is het beginsel van de solidariteit. Solidariteit is een kwaliteit van mensen die elkaar steunen. Het solidariteitsbeginsel, dat men soms ook vriendschap noemt of sociale naastenliefde, is een directe eis van de menselijke en christelijke broederlijkheid. Solidariteit uit zich allereerst in de verdeling van de goederen en voor het loon, voor de arbeid. Een zekere herverdeling is niet slecht. Zonder te vervallen in de excessen van het collectivisme, moet je toch weten dat er iets is dat de kerk altijd aangemoedigd heeft in haar sociale leer, dat is de billijke verdeling van goederen en van loon. Er zijn verschillende groepen die solidair kunnen zijn met elkaar. Bijvoorbeeld de armen onderling, de armen en de rijken, arbeiders onderling, ofwel werkgevers en werknemers. Waarom moet in een onderneming altijd vertrokken worden van het feit dat de bazen, de werkgevers, de vijanden zijn van de werknemers en de werknemers de vijanden van de werkgevers? Eigenlijk werken ze samen aan eenzelfde doel. Waarom moeten ze op oorlogsvoet leven? Laat ons ook niet vergeten dat de solidariteit niet alleen maar een kwestie is van geld, van materiële zaken. Er zijn ook geestelijke waarden die moeten verdedigd worden en beschermd. Dus het is ook belangrijk dat wij beseffen dat de solidariteit ook als doel heeft bepaalde geestelijke goederen te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld ook de kennis van de leer en de drang naar heiligheid. Het apostolaat, de catechese, de vorming die de christenen kunnen geven en ontvangen op een heel solidaire manier.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om uw hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten. Een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintobin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naaste. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
1: Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
2: Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt en nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
1: Ja, inderdaad. Dus een guest influencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren zeg maar hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een andere levenspad dat je bewandelde.
2: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar. Ja, ik had daar nul kennis van. En ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover

0: geloof. Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis, en dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom-vraag. Waarom geloven mensen als ik er zoveel, ja, als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven? Waarom is er dan een God? Ja, en dan toch voor de eerste keer gaan bidden. En dat voelde toch eigenlijk wel goed. Dus in die zin ben ik gelovig geworden. En heb ik zelf ook mijn bekering dus een beetje meegemaakt door het internet. En later ben ik hier zelf ook over gaan plaatsen.
1: Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dan hetgene wat jou het sterkste heeft beïnvloed op het internet om uiteindelijk een relatie met Jezus te ontwikkelen?
0: Ja, dus in eerste instantie was dat een video van een vrouw die plaatste fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen. Mm-hmm. Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar, dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had, die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zo maar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
1: Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank. Maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
0: Zeker, het grappige is TikTok. En natuurlijk van de dansjes dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat erop gebeurt.
1: Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof? Of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
0: Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is. Een beetje voor zwakke mensen is. Voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit. Mm-hmm. En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun, het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
1: Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de Leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
0: Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven, omdat ik heel erg merkte dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden, naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten, naar, ja, de minder leuke en minder oplistende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen, dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werd, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje opstaan.
1: Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan, maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
0: Dat is zoiets, dankbaarheid enerzijds, denk ik. Het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven. Mm-hmm. Ja, en ik denk gewoon dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit, dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld. Eigenlijk gewoon het dankbaar zijn in het gewone.
1: Ja, Misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
0: Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken. Dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen, en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden. Is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan. En je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid dat God goed voor mij is, ondanks dat ik niet perfect ben.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is, iedere keer weer opnieuw, is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
0: Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
1: We zien de eerste week, God is goed voor mij. 2, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week. Namelijk voluit leven met Jezus.
0: Ja, voluit leven met Jezus, dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, ja, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergreden vertelt, dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois, om daarmee te bidden, om echt met het leven van Jezus te bidden, om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus en ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
1: Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben. Wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste drie thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retreiten? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
0: Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite aan en die doorloop je helemaal. En ook zo'n dag, het is een boek dat je leest en tegelijkertijd heb je langer nodig voor de tekst. Want het is ook de bedoeling dat je zelf in gebed gaat. Dus zoals gebruikelijk in de geestelijke oefeningen vraag je eerst naar wat je verlangt. Je vraagt om dat God ook in jouw hart wil kijken en de genade vragen als het ware. Je hebt dan ook een bijbelcitaat volgens de geestelijke oefeningen. Dus je zou soms kunnen denken die bijbelcitaten hebben eigenlijk niks te maken met dankbaarheid. Maar het is juist leuk om daarin de dankbaarheid te zoeken in alle dingen. Er is een danktip daarna, waarbij Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes op een vriendschappelijke manier met God mag zijn, even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is, dat daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus. En dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon bemoedigende stukjes. Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
1: Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met het vierde thema is, zoals je al zei, het moeilijke, geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis, de passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week die, waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop, dan kan je alsnog als het ware dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
1: Mm-hmm. Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis. De vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II. We are Easter people and hallelujah is our song. We moeten niet blijven zitten in het kruis, maar de Heer is verrezen. En dat is natuurlijk het ultieme om dankbaar voor te zijn. Dat de dood niet overwint. Dat God sterker is. En voor mij is dat ook echt een oproep voor vreugde, voor dankbaarheid. Dat we altijd mogen kijken naar de kracht van het geloof. Dat we altijd mogen kijken naar het goede. En waar we God kunnen eren als het ware. En niet moeten zitten, blijven neerzitten bij de pakken. Ja.
1: Ja, want zo gaan we dan eigenlijk naar de laatste dagen van deze dankretraite. En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan, in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven. In alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
0: Ja, dat is iets. Dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dat, waarom ga je God als het ware loven? Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation en dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat dat de vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over, als het ware, om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
1: Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretreiten. Dat is voor zo dadelijk.

0: En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretreit, de 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
1: Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
0: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
1: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik me onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
0: En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
1: Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete Bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete Bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de Bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
0: Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretreiten, het boek dat verscheen, En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sint-Tobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
1: Jullie enorm bedankt. Ik vind het supermooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
0: Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
2: Welkom bij Radio Maria.
0: En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026... dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard. Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinalen, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
3: Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. En ik moet u zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquin heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. Een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde, die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Het is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen. Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En een deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de katholieke kerk, en eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding, een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede, hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben, naar onze stichter toe, heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkenmale zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de Heiligverklaring Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de corrigatie of discasterie van de Heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
0: Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen. Een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Philippe de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur, waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Philippe de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden, enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ja, ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op een bepaald moment moet Paulus waarschijnlijk toenadering gezocht hebben tot de apostelen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd en hoe hebben de apostelen daarop gereageerd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dus natuurlijk, onze gegevens zijn beperkt. Maar het is hoe dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ook het Nieuwe Testament vermeldt duidelijk dat men aanvankelijk wantrouwig stond. Maar dan zijn er goed, iemand ontfermt zich over hem. Paulus trekt zich ook een tijd terug om zich te verdiepen dan in het geloof. Een periode in zijn leven dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelf, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja kijk, als het hem dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
0: Nee.
4: Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde verrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we de communie gaan. Dan komt met diezelfde kracht waarmee de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons, ja, die ons doopt. Hè. Die ons door het doopsel opneemt in zijn verrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof en voor Petrus en Johannes. Wij kunnen en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten, ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
0: Bent u in een meer filosofische bui? Wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop. En werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme. Zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
5: Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè?
0: Mm-hmm.
5: Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren. En de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk, de Heilige Mis. Hè. Kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot. Hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. Dus de Eucharistie, de liturgie met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel en natuurlijk ook de andere sacramenten hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie en met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn waarin Christus aanwezig is, mogen dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet, dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze goesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat de Roomse ritus ook tot en met na Vaticaan II nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
0: En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren? Wel, dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
6: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keer dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en ermee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
0: Ja.
6: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten na elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
0: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
6: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en dat ze zeggen, uit welke soera komt dit?
0: Ja, ja.
6: Dus een moslim dan vraagt, waar staat dat? Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
0: Mm-hmm.
6: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglicaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
0: Bestaat er een gevaar dat, als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
6: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
0: Mm-hmm.
6: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
0: Ja.
6: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor word ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
0: Ja.
6: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaren op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
0: En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken. Ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. De passage die we vandaag bespreken is er een uit het Oude Testament. We gaan naar de profeet Jesaja en nemen in het boek van Jesaja hoofdstuk 62. We lezen versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.

0: De mooie passage die we hebben gelezen in de profeet Jesaja spreekt over het huwelijk. Het huwelijk is eigenlijk het meest natuurlijke sacrament. Van alle 7 sacramenten is het huwelijk iets dat komt vanuit de natuur. Dat wil eigenlijk zeggen dat het zijn betrekking heeft op de schepping. Wanneer God de mens schept, dan staat er geschreven, hij heeft ze geschapen man en vrouw. Man en vrouw geschapen naar het beeld van God. En daarin is het huwelijk natuurlijk van groot belang. En we zien in die schepping dan ook de verschillen. Het gaat hier niet over een waardeoordeel, maar het gaat wel degelijk over een verschil. Man en vrouw, die geschapen zijn naar het beeld van God, elkeen natuurlijk als persoon, maar ook gezamenlijk, als een project dat binnen de natuur van de mensheid hoort. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan een andere passage in het begin van het boek Genesis, waar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En natuurlijk, die eenzaamheid van in het begin, die kan volwaardig weggaan als men zich verenigt met God. Het is ook daarom dat de alliantie met God heel vaak vergeleken wordt met het huwelijk. En zeker de profeten zullen dit doen. In de Heilige Schrift gaat het huwelijk dus een heel groot belang hebben, omdat het een teken is, zeg maar een beeld, van de alliantie tussen God en de gehele mensheid die hij heeft geschapen. En zo geldt het vandaag nog. Een huwelijk als sacrament is een beeld van de alliantie van God met de mensen. En in de passage, het 62e hoofdstuk van de profeet Jesaja, versen 1 tot en met 5, zien we heel duidelijk die huwelijksband tussen de mensheid en God. Over wat gaat het hier echt? Wel, in het begin van de passage die we lazen stond er, uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Het is hier de profeet die spreekt in naam van God. Het zijn dus eigenlijk de woorden van God gericht aan de mensheid. De mensheid, in dit geval in het Oude Testament, voornamelijk dus de gelovigen van het volk van Israël, het uitverkoren volk. Maar ook al zijn ze uitverkoren in de ogen van God, in de ogen van de andere mensen, hetgeen we vaak de heidenen noemen, werd het volk van Israël gezien als een verstoten volk. En zo staat het er ook. Men gaat u niet langer noemen verstotene of verlatene. Hoe komt dat wel? Er gaat een verhaal de ronde bij de traditie van het volk van Israël, dat wanneer God de mensheid wenste te redden van het kwade, om ze terug te brengen, al de mensen, naar God zelf toe, dat hij in zijn manier van denken, in zijn opvoeding die hij wilde meegeven aan de mensen, had besloten om van één volk een vertegenwoordiger te maken van hem te midden van alle volkeren op aarde. En hij is bij alle volkeren langs geweest, maar hij heeft niet één iemand gevonden die geloof hechtte aan zijn woord, behalve bij Abraham. En zo is het volk van Israël ontstaan vanuit het geloof van Abraham, die zijn land moest verlaten voor een beloofde land. God heeft dus dat volk, en het was de laatste in de reeks van volkeren die God had aangesproken, dat volk is dan de vertegenwoordiger geworden van die goddelijke tegenwoordigheid midden onder de mensen. Als voorbereiding op de komst van een verlosser die voor iedereen zou gelden. En wij, als christenen, geloven dat in Jezus Christus deze belofte werkelijkheid is geworden. En dat staat er eigenlijk in het begin. Uit liefde voor Sion, uit liefde voor Jeruzalem, kan ik niet zwijgen, ken ik geen rust. Wat is het woord Sion? Wel, Sion is in de eerste plaats een geografische plaats. Het is een berg, Sion, in de buurt van Jeruzalem. Maar Sion wordt ook op een mystieke manier gebruikt om het volk van God te benadrukken. Zij die zegen krijgen van God. Zij die uitverkoren zijn door God. Maar die uitverkiezing is niet, laat ons zeggen, uniek, maar is voor iedereen. Iedereen die zich in de richting van God wil sturen. Die God wil aannemen. Die God wil erkennen. Iedereen daarvan behoort eigenlijk tot de Sion. En dus de geografische plaats dat Sion is, is eigenlijk ook het gehele volk. En hopelijk zelfs de gehele mensheid. Het is dus niet voor niets dat in de passage van Jesaja staat dat het land van Jeruzalem, het land dat het volk van Israël bezat, in die tijd, dat die zal huwen met God. Het is natuurlijk een beeldspraak. Huwen gebeurt tussen mensen. Maar op een mystieke manier gebeurt dat ook tussen God en de mensheid. En nu wordt het zelfs beschreven als tussen God en een land. Uw land zal heten gehuwde. Uw land zal heten mijn welbehagen. Uw land wordt gehuwd. Tot driemaal toe staat dat er zo. God huwt het land. Maar natuurlijk niet beperkt op geografisch gebied, maar een land waar iedereen kan wonen die gelooft in God. En dat is die Sion. Het mystieke land waar het volk van God vertoeft. Het hemelse Jeruzalem. Allemaal beeldspraak voor dezelfde realiteit. Een verzameling van mensen, geschapen door God, die geloven in God en die zich willen keren naar Hem. Zie daar de Sion. Zie daar het hemelse Jeruzalem. Zie daar het land gehuwd met God. En eigenlijk zien we hier ook al een voorafbeeldenis van hetgeen dat de kerk is. Niet alleen de zichtbare kerk, met het kerkgebouw als een parochie, maar de kerk als mystieke geheel, als mystiek lichaam. En zo kan de kerk werkelijk vandaag nog zeggen dat zij het volk van God is. Want behorend tot de kerk is men als het ware gehuwd met God die een alliantie aangaat met de gehele mensheid. En het is aan de mens zelf om te kiezen voor die alliantie. Zoals in een huwelijk zowel man als vrouw vrij zijn. Dat is zelfs heel belangrijk in een huwelijk. Die vrijheid van elke persoon. De een is niet heerser over de ander. Maar elke persoon is vrij om die alliantie, dat huwelijk, aan te gaan. Zo is het ook tussen God en de mens. Maar God, die trouw is aan zijn belofte, wel zegt dat hij vreugde vindt in die band met zijn schepsels. In die band met de mensen die voor hem kiezen. En zo staat er op het einde van die passage, zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. En dat mogen we heel persoonlijk nemen. Wij zijn verbonden met God, God vindt zijn vreugde in ons, het is nu aan ons om onze vreugde te vinden in God. En hoe kunnen we die vreugde vinden? Wel, door te geloven in zijn woord, door te geloven in zijn belofte, die werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Want het is in Jezus Christus dat wij onze redding gevonden hebben. Het is Jezus Christus die de verlosser is, zoals het werd aangekondigd door de profeet Jesaja. Nee, wij zijn als mensen niet langer verstoten door God, niet langer verlaten door God, maar wij zijn nu zijn welbehagen. En zie daar een referentie naar de roep van de duif die neerdaalde over Jezus Christus. Die stem die klonk uit de hemel: Gij zijt mijn zoon in wie ik mijn welbehagen vind. En dit is eigenlijk de realiteit nadat de profeet Jesaja deze woorden heeft geschreven. U zult heten mijn welbehagen. En dat geldt voor in ieder van ons, in ieder die zich wil richten naar God en naar zijn belofte van eeuwig leven. Laten we tot slot deze mooie versen van de profeet Jesaja nog eens herlezen. Hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. Op deze dinsdag 30 juni, vandaag gedenken we de heilige eerste martelaar van Rome. Nadat in het jaar 64 de stad Rome door brand was geteisterd, ontketende keizer Nero een kerkvervolging, waarin vele christenen de dood vonden, te gevolgen van verschrikkelijke martelingen. Hiervan getuigen de heidense schrijver Tacitus in zijn Annalen 15, verse 44. En bisschop Clemens van Rome in zijn brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5 en 6. En laten we dus op deze dag, beste luisteraars, het middaggebed samen bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758, de psalmen op pagina 814 en de korte schriftlezing op pagina 816. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan. Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt. Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let. Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald. Aan uw beschikkingen zal ik mij houden, laat Gij mij dan niet alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Maak mij door uw bijstand blij van hart. Hoe lang nog, Heer, vergeet gij mij geheel? Hoe lang nog blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren, mijn hart verdrietig zijn, dag in, dag uit? Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God. Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijders niet dat hij het wint. Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade. Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart, dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maak mij door uw bijstand blij van hart. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde om alles in te sluiten in zijn ontferming.
De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood? Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome. Zij kanten zich tegen de armen, maar die vindt zijn toevlucht bij God. Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verrucht zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. Uit het boek Spreuken. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Heer, gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Laat ons bidden. O God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods,

0: Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees

0: groet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyadi van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gave van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyadi.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon. Een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders. Pas daarna, toen ik in het klooster was ingetreden, heb ik Franciscus echt leren kennen. Toen ik zijn spiritualiteit van binnenuit ontdekte, raakte dat mij diep. Ik had het gevoel dat ik eindelijk vond waarnaar ik al zo lang zocht in de kerk. Eenvoud, vreugde en nabijheid tot de mensen. Spontaan, echt, zonder masker. Toen de heilige vader, paus Leo XIV, dit jaar van de heilige Franciscus aankondigde, was ik eerst verrast. Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte, want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
2: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van Kerk in Nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart liefhad. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan Kerk in Nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerkenoot een voertuig voor de pastorale activiteiten van de zusters van de goddelijke wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenken. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Abbas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Papa's enkel boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders is dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat 425 euro voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt 480 Amerikaanse dollar. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch-Katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het Onbevlekt Hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van hun werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunde Kerk in Nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden. De mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft. Omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is, zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van 40.000 euro. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt Kerkenoot het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende de ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En we doen dat op de laatste dagen van de maand juni, begin van de maand juli, betekent ook dat de Heilige Vader langzamerhand naar de maand zal gaan waar hij ook vakantie zal nemen. Een periode waar hij normaal gezien in Castel Gandolfo zal doorbrengen in het buitenverblijf van de pausen, waar hij trouwens iedere dinsdag reeds naartoe ging. Tijdens het eerste jaar van zijn pontificaat is dat een gewoonte geworden om één dag in de week, ja, als het ware, er even tussenuit te gaan. Zoals wij allemaal rust nodig hebben, heeft de paus dat ook nodig, zei hij. En dan is dat de mogelijkheid om aan een beetje sport te kunnen doen, een beetje te kunnen lezen en dergelijke meer. Dat gebeurt dus in Castel Gandolfo. We verwachten ook dat hij in de eerste dagen van de maand juli daar naartoe zal gaan. Als we kijken naar zijn kalender, dan zien we dat het Angelus wel zal blijven doorgaan, ook in de maand juli, maar dat er geen generale audienties zullen gehouden worden. Geen catecheses dus in de maand juli. De eerste staat gepland voor de eerste woensdag van de augustusmaand. Nu, wij volgen het voor u op de voet en zeer recent is er toch wel een bijzonder gebeuren geweest in het Vaticaan waar we vandaag uitgebreid willen blijven bij stilstaan. Namelijk het buitengewoon consistorie. Wat is een consistorie? Het is eigenlijk de paus die de kardinalen samenroept. Bij een gewoon consistorie, dan kan het bijvoorbeeld gaan over de aankondiging van een kardinaalscreatie of kardinaalscreaties. Het kan gaan over een heiligverklaring bijvoorbeeld die wordt afgeroepen en besproken wordt met de kardinalen. Maar in een buitengewoon consistorie zijn de thema's die besproken worden in de ogen van de Heilige Vader zo dringend dat ze dus zulk een uitzonderlijke vorm van consistorie waardig zijn. En op deze wijze moeten beantwoord worden en het hoofd worden geboden. Wel, dat buitengewoon consistorie roept dan ook niet enkel de stemgerechtigde kardinalen naar Rome, maar ook de niet-stemgerechtigde kardinalen, zij die dus de leeftijd van 80 jaar hebben overschreden. Zij zijn allen samengekomen in de Paulus de Zesde Hal. U weet, dat is de hal waar ook de generale audiëntie onder andere doorgaat. Wanneer het minder weer is of kouder, dan gaat deze binnendoor in die grote zaal. Maar het is ook de zaal waar toen de bisschoppensynode rond de synodaliteit is gehouden door paus Franciscus. Misschien heeft u daar beelden van gezien, dan weet u ook onmiddellijk waar die Paulus de Zesde Hal, hoe dat eruit ziet en hoe je dat moet situeren. Dit buitengewoon consistorie heeft plaatsgevonden van vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 juni en eindigde eigenlijk met de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Om 7:30 op vrijdag celebreerde de Heilige Vader de Heilige Mis om het buitengewoon consistorie te openen. Dat gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. En dit was echt een privaat gebeuren. De paus verzamelde zich met zijn kardinalen. Het Vaticaan heeft wel de tekst van de homilie gepubliceerd en die kunnen we ook met u delen. De paus zei het volgende. Dierbare broeders, we zijn bijeengekomen rond het altaar van de Heer, bij het graf van de heilige Petrus, om het consistorie te openen. We zijn vanuit alle hoeken van de wereld hierheen gekomen om deze Eucharistie bij te wonen. Samen met ons leven offeren wij God dan ook de gemeenschappen en volkeren die wij in ons hart dragen, evenals de pastorale projecten en ervaringen, zowel de vreugdevolle als de zware. Deze verscheidenheid aan gevoelens en gedachten komen nu samen. Ze vindt namelijk dat stralende middelpunt dat Christus is. Hij zelf spreekt ons persoonlijk toe en zegt: ik ben de ware wijnstok. Door Jezus stromen genade en waarheid in ons leven en vernieuwen ons van binnenuit. Deze goddelijke gaven zijn ook de vruchtbare levensader van het consistorie dat wij vandaag beginnen. Het is het evangelie zelf dat de voorwaarden schept opdat het vruchtbaar mogen zijn. Blijf in mij en ik in jullie. Enerzijds waarschuwt de Meester ons zo dat zonder mij kunt gij niets doen. Anderzijds wil hij dat zijn discipelen veel vrucht dragen. Ja, veel. De genade van God brengt bij wie haar aanneemt geen schrale groei voort, maar een weelderige ontwikkeling. Het eeuwige woord is immers mens geworden, opdat allen het leven mogen hebben en wel in overvloed. Dit leven, dat in het geloof is begonnen, wordt zelfs versterkt door de beproeving van het snoeien, omdat het wordt verzorgd door de zorg van de Vader. Terwijl wij God dus vragen ons kracht en wijsheid te schenken, is het veelzeggend dat ons consistorie plaatsvindt aan de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Laten wij samen stilstaan bij deze herdenking, die herinnert aan de steunpilaren van de katholieke, van de Rooms-Katholieke Kerk, de twee martelaren en missionarissen wier prediking zo verweven was met hun leven dat deze onderdeel is geworden van de Heilige Schrift. Als we vandaag luisteren naar de woorden van de heilige Paulus aan de Korintiërs, kunnen we de mooie overeenstemming met die van het evangelie opmerken. De verschillende charisma's, de ambten en de kerkelijke activiteiten zijn immers als de ranken van de ene wijnstok, dat wil zeggen van de enige Heer die de Heilige Geest in zijn kerk uitstort. Aan deze organische eenheid beantwoordt het criterium dat al die kerkelijke diensten goed en waardevol maakt. Het criterium van het algemeen welzijn. Dierbaren, uit het woord van God dat wij hebben gehoord, wil ik enkele aanwijzingen putten voor ons onderscheidingsproces van deze dagen. In de eerste plaats moedigt het voorbeeld van de heiligen Petrus en Paulus ons aan om in het geloof de ware vrijheid te delen. Het is namelijk juist de relatie met de Heer Jezus die ons bevrijdt van zonde en angst. Terwijl Hij ons roept om Hem te volgen, zendt Hij onszelf de wereld in als opvolgers van de apostelen. Het verkondigen van het evangelie, het vieren van de sacramenten en het ons toewijden aan de kudde van de Heer worden verwezenlijkt en dragen vrucht in de mate waarin wij in Hem, de goede herder, geloven. Het geloof is die deugd die nooit vanzelfsprekend is, die de kerk tot leven brengt, omdat zij overeenkomt met de genade die de ranken van de ene wijnstok voedt. De levende kerk is de kerk die gelooft, door de gave van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Deze kerk draagt veel vrucht. zoals de goddelijke genade dus voorafgaat aan de menselijke vrijheid, zo gaat het geloof van de kerk vooraf aan het onze en vraagt het erom met vurigheid te worden getuigd. Deze zending heeft Christus als begin en einde, met de woorden van de psalmist: verkondig dag na dag zijn heil, vertel onder de volken van zijn glorie. Ten tweede, vragen wij om de gave van vrede in eenheid, terwijl wij alle volkeren uitnodigen tot het geloof waarin wij werkelijk vrij zijn, brengen internationale spanningen en conflicten de menselijke familie ernstige schade toe. Toch ontbreken er in de kerk en in de wereld geen initiatieven en ervaringen die oproepen tot eerbied voor de menselijke waardigheid, voor gerechtigheid, voor het recht, kortom, voor het menselijke. Integendeel, ze nemen toe. En dit is een bron van hoop, want het getuigt van de schoonheid van het werk van God, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, als teken van zijn glorie in de wereld. Wanneer dit teken wordt gekwetst, worden wij allen gekwetst. Wanneer het wordt gecorrumpeerd, lijden wij er allemaal onder. Wanneer het wordt gedood, voelen wij ons allemaal verscheurd. En daarom is oorlog nooit de mens waardig en wordt hij nooit door God gezegend. Want de Schepper heeft ons begiftigd met verstand en wil om conflicten op te lossen als mensen en niet als beesten, ook al zijn we misschien uitgerust met hypertechnologische wapens. De eenheid van de menselijke familie gaat vooraf aan de afzonderlijke volkeren en staten. Dit is niet alleen een biologisch gegeven. Het is een ethisch principe. Vrede is een plicht van gerechtigheid, omdat wij één menselijke familie zijn. Een prachtige humanitas, die in Christus haar hoofd en verlosser vindt. Als we nadenken over de encycliek die ik op 15 mei jongstleden heb afgekondigd, moeten we daarom de weg verder zetten die door de heilige paus Paulus VI is uitgestippeld, toen hij de uitdrukking beschaving van de liefde introduceerde, werd de wereld gekenmerkt door de Koude Oorlog, de wapenwedloop en grote economische onevenwichtigheden. In die context wees de kerk een alternatieve weg aan voor de ideologische tegenstelling tussen systemen, door een sociale orde voor te stellen waarin gerechtigheid en naastenliefde met elkaar verweven zijn. Zo wordt het christelijk getuigenis inderdaad een profetie van een nieuwe wereld, evangelisatie en dienstbaarheid, een cultureel en sociaal project dat de menselijke ontwikkeling in haar geheel bevordert. Terwijl zij het evangelie verkondigt, te midden van vreugde en vervolging, kiest de kerk nooit partij. Zij is er voor iedereen. En tot ieder richt zij hetzelfde woord van bekering en verlossing. Ten derde, genieten we vandaag en altijd van de eendracht in gehoorzaamheid, dat we zeggen in het luisteren dat de gave van het woord erkent, dat voor ons vlees is geworden. Door deze oefening leidt de Heilige Geest ons, waarbij hij zelf pastorale problemen en kansen aangeeft, onze intentie zuivert en datgene corrigeert wat van de gemeenschappelijke weg afwijkt. De uitvoering van de synode, waarvoor wij ons inzetten, nodigt iedereen uit om verder te gaan in de eenheid van het geloof, in het bevorderen van de vrede, in gehoorzaamheid aan het levende woord dat Jezus is. In dit licht vereisen de enorme en snelle culturele veranderingen dat wij voortdurend aandacht schenken aan het zoeken naar manieren om de eeuwige waarheden uit te drukken in een taal die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te erkennen. het enige woord dat mens is geworden, drukt zich inderdaad in alle talen uit. De gestorven en verrezen Christus is de ware wijnstok die vrucht draagt door alle culturen die de christenen van binnenuit transformeren. Zo laat de Heilige Geest, terwijl de ideologieën van de wereld verwelken, in de kerk de broederlijke verbondenheid, de naastenliefde en de missionaire ijver tot bloei komen. Door samen te werken belichaamt onze collegialiteit de synodaliteit waaraan alle gedoopten deelnemen in de eenheid van het volk van God. Synodaliteit en collegialiteit zijn immers vormen van christelijke broederschap die ons als gedoopten en als bisschoppen met elkaar verbindt. Daarom vindt de hulp die u mij kunt bieden bij de uitoefening van het Petrusambt in mij iemand die vraagt, niet iemand die beveelt. Het gezag van het primaat is immers eigen aan degene die luistert en alleen daarom leidt, aan degene die leert en alleen daarom onderwijst, altijd in navolging van de enige meester. Mogen de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus ons begeleiden op deze boeiende weg. De woorden van paus Leo XIV in de homilie tijdens de heilige mis die diende als de opening van het buitengewoon consistorie. Daarna volgde het eerste deel

0: heel, ja, vief is, zoals men dat zegt. En dat uitte zich ook in een grappig gebeuren, waarbij de kardinaal zich eigenlijk eerst vergiste van microfoon. En met een grapje zei de paus: nee, nee, eminentie, het is daar te doen, de andere microfoon. En plots zagen we kardinaal Rey als het ware bijna rennen door de Paulus VI hal richting de juiste microfoon, waarop de paus een opmerking maakte over de vitaliteit van een van de oudste kardinalen van het kardinaalscollege. En daar zagen we ook opnieuw, ook in de begroeting en ook in zijn openingswoord, de innige band die er is tussen deze éminence gris, zoals men dat zegt, van het kardinaalscollege, de deken van het college en de Heilige Vader. Daarna volgde een interventie door de Heilige Vader gegeven, bij wijze ook van officiële opening, zeg maar, van het werk dat die dag zou moeten verricht worden. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij de opening van de eerste sessie van het buitengewoon consistorie.
1: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito.
0: Dierbare broeders, kardinalen, ik heet u van harte welkom en dank u oprecht dat u opnieuw op mijn uitnodiging bent ingegaan. Uw aanwezigheid getuigt van de zorg voor de gehele kerk die wij delen in de dienst aan het volk van God en aan de missie die de Heer ons heeft toevertrouwd. Tijdens het consistorie van afgelopen januari had ik een eenvoudige wens uitgesproken. Dat deze bijeenkomsten ons zouden helpen om steeds meer te leren samen te werken in dienst van de kerk. En om een dialoog verder te zetten die mij helpt bij de dienst aan de missie van de gehele kerk. En dat waren niet enkel inleidende woorden. Ik blijf van mening dat dit een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is die aan het college der kardinalen is toevertrouwd. Ook wij, net als de hele kerk, leren aldoende. Gemeenschap is nooit een resultaat dat voor eens en altijd verworven is. Het blijft een dagelijkse bekering die vorm krijgt in het gebed en door concrete houdingen, vertrouwensrelaties en de bereidheid om naar elkaar te luisteren. In de afgelopen maanden heb ik er herhaaldelijk op gewezen dat wij geroepen zijn om bouwers te zijn van de communio van Christus, een gemeenschap die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde zending, ieder volgens zijn eigen charisma en ambt. Zoals ik het aan de Romeinse curie zei, wordt deze gemeenschap niet zozeer door woorden en documenten uitgebouwd, maar door concrete gebaren en houdingen die tot de uiting moeten komen in ons dagelijks leven, ook op het werk. Wij zijn geen hoeders van particuliere belangen, maar leerlingen en getuigen van het Rijk Gods, geroepen om in Christus het zuurdeesem van de universele broederschap te zijn. Om deze reden heb ik gewild dat ons werk zich zou concentreren op vier thema's die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Allereerst worden wij uitgenodigd om stil te staan bij de wereld waarin de kerk geroepen is het evangelie te verkondigen. Voordat wij ons afvragen wat we moeten doen, moeten we even stilstaan bij de werkelijkheid. Ernaar kijken met de ogen van het geloof en ons laten ondervragen door te luisteren naar onze broeders en zusters. Zoals ik enkele weken geleden heb gezegd, Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig.

0: aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven als de nabije God die met zijn volk meegaat, als de Heer van de geschiedenis. En ook vandaag gaat de Heer ons voor in de geschiedenis. En de kerk is in de eerste plaats geroepen om zijn aanwezigheid te herkennen. Vervolgens zullen we samen nadenken over de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Velen van jullie komen uit gebieden die getekend zijn door oorlog, geweld, sociale of religieuze polarisatie. Maar niemand van ons is vreemd aan de vele vormen van conflict, onderdrukking en verdeeldheid die onze samenlevingen vandaag de dag doorkruisen. Daarom betreft het onderscheidingsvermogen dat wij moeten aan de dag leggen ons allemaal en daagt het de missie van de kerk in elke context uit. De encycliek Magnifica Humanitas biedt ons enkele waardevolle sleutels om deze tijd te begrijpen. Het interesseert mij vooral om te horen hoe deze pagina's weerklank vinden in jullie kerken, welke vragen ze oproepen, welke perspectieven zij openen en welke stappen zij suggereren. Een encycliek zet immers haar weg verder wanneer ze wordt aanvaard, geïnterpreteerd en belichaamd in het concrete leven van de kerken. Tijdens de derde sessie zal dieper worden ingegaan op de encycliek Magnifica Humanitas, waarbij wordt nagedacht over de bijdrage die de kerk kan leveren aan de opbouw van het algemeen welzijn. We leven in een tijd waarin de verleiding tot versnippering toeneemt en particuliere belangen gemakkelijk de overhand krijgen. De sociale leer van de kerk herinnert ons eraan dat het algemeen welzijn niet vanzelf ontstaat, maar gedeelde verantwoordelijkheid vereist. Voor de kerk krijgt dit een heel concrete vorm, een synodale stijl, ten dienste van de missie van het Koninkrijk. De encycliek Magnifica Humanitas herinnert hieraan in nummer 86 en voegt eraan toe dat dit aandacht vereist voor de manier waarop beslissingen worden genomen en verantwoordelijkheden worden uitgeoefend in transparantie, evaluatie en medeverantwoordelijkheid. En tot slot zullen we een sessie wijden aan het implementatietraject van de synode. Deze laatste sessie introduceert geen nieuw thema, maar brengt samen en legt verbanden tussen wat we in de voorgaande sessies hebben gedeeld. Geconfronteerd met de wonden van de wereld, de opbouw van het algemeen welzijn en de missie van de kerk, wijst synodaliteit een manier van handelen aan. Luisteren, onderscheiden en samen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de keuzes die de Heer ons heeft toevertrouwd. Synodaliteit is niet in de eerste plaats een reeks procedures. Zoals ik al meerdere malen heb gezegd, is synodaliteit een houding, een openheid, een bereidheid om te begrijpen. Soms is het geïnterpreteerd als een vermindering van het gezag. In werkelijkheid helpt het ons om de betekenis van het gezag zelf dieper te begrijpen. Dat bestaat om de gemeenschap te bewaren, de deelname van iedereen te bevorderen en de gezamenlijke weg van de kerk te sturen. Deze vier zittingen vinden hun samenhang in het missionaire perspectief dat we tijdens het laatste consistorie hebben gedeeld en waarnaar ik in de brief van afgelopen april heb verwezen. We zijn hier niet in de eerste plaats om na te denken over het interne leven van de kerk. Alle thema's die wij zullen behandelen, de blik op de wereld, vrede, het algemeen welzijn, synodaliteit, komen samen in één vraag. Hoe kunnen wij onze kerken vandaag helpen om het evangelie met meer trouw, vrijheid en geloofwaardigheid te verkondigen? De zending is niet zomaar een van de vele taken van de kerk. Het is haar bestaansreden. En juist daarom wordt het ook het criterium dat ons onderscheidingsvermogen stuurt. Wanneer we leren naar elkaar te luisteren, samen verantwoordelijkheid te dragen en het werk van de Heilige Geest in de verschillende kerken te herkennen, verbeteren we niet enkel onze manier van werken, we worden een kerk die beter in staat is om de mannen en vrouwen van onze tijd tegemoet te treden en hen de vreugde van het evangelie te getuigen. En zo gaan wij zometeen verder luisteren naar deze openingstoespraak van Paus Leo XIV voor het buitengewoon consistorie dat plaatsvond op vrijdag en zaterdag. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak. Bidden wij samen.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog verder met de toespraak, het tweede deel, dat de Heilige Vader heeft gegeven, gericht aan de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. En in dit tweede deel richtte hij zich tot de kardinalen met een vraag om bijzondere hulp. We luisteren naar Paus Leo XIV.
4: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
0: Daarom wil ik u om een bijzondere hulp vragen. De bediening die de Heer mij heeft toevertrouwd, kan niet in mijn eentje worden vervuld. Zij heeft uw ervaring nodig, uw pastorale wijsheid, uw kennis van de kerken en de volkeren die u zijn toevertrouwd. Ik reken op u om mij te helpen onderscheiden wat de Heilige Geest vandaag aan de kerk zegt. Ik heb uw steun nodig, krachtig, uitgesproken en openbaar. Ik heb behoefte om mij door u gesteund te voelen, als door broeders. Ik vraag u dan ook om mij niet alleen tijdens deze werkdagen te begeleiden, maar ook in de dagelijkse dienst aan de gemeenschap van de Universele Kerk. Help mij te luisteren naar wat er in de kerken naar voren komt, de tekenen van hoop te herkennen die vaak in de stilte groeien, maar ook de inspanningen, de misverstanden en de weerstanden niet te negeren die de weg kunnen vertragen. Ik heb uw vrijheid, uw openhartigheid en uw loyaliteit nodig. Oprecht advies is altijd een daad van gemeenschap. Ik vraag u bovendien om ieder in zijn eigen kerk en in zijn eigen ambt deze stijl van kerkelijk onderscheidingsvermogen te ondersteunen. Ik weet dat dit geduld vereist en soms vragen oproept. Toch ben ik ervan overtuigd dat de Heer ons een meer evangelische manier leert om samen de verantwoordelijkheid te dragen die Hij ons heeft toevertrouwd. Ook hiervan hangt de geloofwaardigheid van ons getuigenis en de vruchtbaarheid van onze zending af. Ik wil u daarom aanmoedigen om het werk in de groepen met overtuiging te beleven. Ik weet heel goed dat dit voor velen van ons niet de gebruikelijke manier is om een consistorie te houden. Toch maakt ook dit deel uit van de weg waarlangs de Heer ons leidt. Uiteraard blijft er ook ruimte voor persoonlijke bijdragen en zoals altijd kan iedereen mij vrijelijk vertrouwelijke opmerkingen of overwegingen doen toekomen. Maar ik vraag u om vol vertrouwen aan deze kerkelijke oefening deel te nemen. Ook wij leren synodaliteit door deze in praktijk te brengen. We leren samen te groeien in gemeenschap. Ik dank u nu reeds voor uw bereidwilligheid, voor uw innerlijke vrijheid en voor uw liefde voor de kerk. Laten wij deze dagen toevertrouwen aan de Heilige Geest, opdat Hij ons ontvankelijk maakt voor zijn stem en ons de genade schenkt om samen te zoeken naar wat het evangelie en het welzijn van het volk van God het beste dient. Ik dank u.
1: Grazie.
0: En zo kon de eerste sessie van start gaan. Zoals u kon horen was ook de Vaticaanse media daar helemaal bij. Werd ook live uitgezonden en becommentarieerd. Daarbij werd dus het werkschema voorgesteld. De eerste sessie ging van start. In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? Om 10:00 was er een bijbelmeditatie die gegeven werd door kardinaal Grzegorz Rysz, de aartsbisschop van Krakau in Polen, gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 uitwisseling in de 20 groepen die waren gemaakt aan de hand van 2 vragen. Welk lijden, spanningen en vragen raken vandaag de dag de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd het sterkst? En ten tweede, welke tekenen van hoop, van trouw aan het evangelie en van mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken. Gevolgd door een pauze. En dan om 12:00 was er een soort van verslaggeving in de plenaire vergadering, dus verzamelden alle kardinalen opnieuw samen. En alle groepen konden dan ook hun bijdragen per e-mail doorsturen. Om 12:45 werd het Angelus gebeden. De tweede sessie, die vond eveneens plaats in de Paulus de zesde zaal en begon met gebeden voor de pijnlijke situatie in Venezuela en voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving. Daarna werden de sessies verder gezet. De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Dat stond in het teken van een bezinning op hoofdstuk 5 van de encycliek Magnifica Humanitas. Het was kardinaal Pablo Virgilio Sionco David die de zitting begon en vervolgens kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, die de inleidende toespraak mocht houden. De paus woonde de opening van de zitting bij en keerde dan later terug voor de plenaire vergadering. Dan was er terug ruimte voor groepswerk, om 4:20 dus, aan de hand van opnieuw 2 vragen. Op welke manier beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? En ten tweede, welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede? En vervolgens gingen de discussies van start. 11 groepen brachten verslag uit aan de vergadering, 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. En alle groepen gingen zo in op de uitdagingen van deze tijd en benadrukten de ontmenselijkende kracht van de machtscultuur, haar universele rijkwijde, de verleiding om zich aan te passen aan de logica van de machtigen en de normalisering van oorlog en polarisatie, die de tolerantie van de samenleving voor geweld vergroten en gevaarlijk simplistische benaderingen voor het oplossen van conflicten aanmoedigen. Tegen deze achtergrond benadrukten de deelnemers de verantwoordelijkheid om vrede en een beschaving van liefde op te bouwen. Ze benadrukten ook het belang van het geven van een geloofwaardig getuigenis, te beginnen binnen de kerk zelf, door middel van een taal waarin de mens centraal staat. Een taal van luisteren, vergeving, verzoening, herstelrecht en concrete gebaren. Een dergelijke taal is in staat de harten te raken van degenen die in een conflict verwikkeld zijn. De door oorlog veroorzaakte wonden te erkennen en het streven naar eenheid binnen de kerk te bevorderen. Tijdens de discussie werd ook benadrukt dat eenheid binnen de kerk essentieel is voor haar geloofwaardigheid, evenals de dialoog met andere geloofsovertuigingen en religies, met name de islam. In een tijd waarin de globalisering van de onverschilligheid mensen steeds ongevoeliger maakt voor het lijden van anderen, wordt ieder individu opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de vrede. En in deze context bevestigden alle groepen opnieuw de centrale rol van het geloof in Christus en van het evangelie, dat de kracht heeft om de wereld te veranderen wanneer het wordt beleefd in plaats van als louter theorie te worden behandeld. Zij benadrukten ook de oorspronkelijke roeping van de kerk en merkten op dat sommige situaties alleen door Gods tussenkomst kunnen worden aangepakt. Verschillende groepen noemden het werk van de kerk in het Heilige Land en Oost-Europa als voorbeelden. De zitting werd besloten met verschillende persoonlijke bijdragen over de behandelende thema's. Grote dankbaarheid ook voor de encycliek die de paus heeft gepubliceerd in de maand mei. En de bevestiging van het belang van de samenwerking met leiders van andere religies om een beschaving van liefde te bevorderen. Om 6:00 was er dan een pauze en om 6:30 volgde opnieuw de plenaire vergadering met om 19:30 afsluitend gebed. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, zullen wij stilstaan bij de tweede dag van het buitengewoon consistorie en hoort u ook de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor een laatste aflevering van Elke Dag Telt voor dit radiojaar, voor de zomerprogrammatie van Radio Maria.
1: Ook van mij, beste luisteraars, hartelijk welkom in deze laatste uitzending van Elke Dag Telt. We zijn vandaag al dinsdag 30 juni. Morgen begint de zomervakantie en dus de zomerprogrammatie op onze radio.
0: En ja hoor, daarom zijn we hier met z'n tweeën vanuit onze studio in Tiene, beste luisteraars. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wel, we gaan nog eigenlijk stilstaan, Marieke, bij het hoogfeest van gisteren.
1: Inderdaad, wij gaan het hebben over het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus apostelen.
0: We gaan ook iets aankondigen, een speciale openluchtspektakel in Gistel.
1: Over de heilige goddelieve van Gistel.
0: We vieren haar begin juli en op 2, 3, 4 en 5 juli, beste luisteraars. Dat wil zeggen vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, kan u gaan kijken naar een openluchtspektakel. Meer daarover straks in onze uitzending. En we gaan natuurlijk, Marieke, ook nog het hebben over enkele uitzendingen dat de luisteraars kunnen beluisteren op Radio Maria deze week.
1: Maar zoals altijd gaan we beginnen met muziek. Wij luisteren naar het nummer Praise.

0: Gisteren, beste luisteraars, zoals reeds gezegd, hadden we het hoogfeest, hebben het hoogfeest gevierd van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Gisteren tijdens de uitzending van Elke Dag Telt vertelde priester Carlo dat we eigenlijk het feest vierden van de twee pilaren van de kerk.
1: Maar er zijn natuurlijk altijd verschillende hoeken van waaruit je zo'n feest kunt bekijken. En er zijn bepaalde christelijke geleerden die er erg van hielden om aan te tonen hoe Jezus de vervulling is van de oude mythes. Zoals bijvoorbeeld C.S. Lewis was daar een grote fan van om dat zo te verkondigen. En we kunnen eigenlijk ook uit die hoek het hebben over de heilige Paulus en Petrus.
0: Ja, vertel meer, Marieke.
1: Jullie kennen misschien, beste luisteraars, de mythe van de stichting van het oude Rome, het heidense Rome. Er waren twee tweelingbroers, Romulus en Remus, en zij waren geboren uit Rea Silvia. Zij werd door haar nonkel gedwongen om Vestaalse maagd te worden, maar werd zwanger gemaakt door Mars of Hercules of misschien wel een andere godheid. Waarna zij de tweeling Remus en Romulus baarde. Maar een Vestaalse maagd die werd gedwongen tot kuisheid. En wanneer dat zij zwanger bleek te zijn, dan werd zij normaal gezien gedood. Nu, ze wouden niet de goddelijke vader het riskeren om die godheid boos te maken. Dus hebben ze in de plaats haar opgesloten en haar kinderen op een mandje in de rivier de Tiber, aan de oever van de Tiber, achtergelaten, zodanig dat ze zo zouden sterven. Het liep echter een beetje anders uit. De riviergod Tiberinus heeft hen veilig aan land gebracht. En in een grot werden zij gezoogd door de wolvin Lupa en gevoed door een specht. En uiteindelijk werden zij opgenomen door de herder Faustulus, die hen als zijn eigen zonen opvoedde als herder. Na een conflict waar we niet graag op ingaan, besloten de broers een eigen stad te stichten. Maar daarover ontstond een meningsverschil. Zij wouden beide het gebied van de zeven heuvels, waar later Rome zou komen, kiezen, maar Romulus koos voor de Palatijn, terwijl Remus de Aventijn verkoos. Zo kwamen trouwens tot hun respectievelijke keuzes door middel van vogelwichelarij. En zo begonnen beide broers met het bouwen van hun eigen nederzetting. Maar Remus bespotte de verdedigingsmuur van Romulus door eroverheen te springen en zo aan te tonen dat het dus helemaal nutteloos was, zijn muur. Romulus kon daar niet zo mee lachen en heeft het conflict beëindigd door zijn broer te doden. En zo gaat dus volgens de legende het heidense Rome, het oude Rome, gebouwd op broedermoord. En trouwens, de heilige Augustinus in zijn boek De Stad van God vergelijkt hij het verhaal van Romulus en Remus met dat van Kain en Abel. Maar dus de stichting van het oude Rome staat, de datum dat daarvoor genomen wordt is 21 april 753 voor Christus. En dat was voor de Romeinse jaartelling hun eerste jaar. En zij duiden dat zo aan, zij telden vanaf de stichting van de stad. Maar, en waarom vertellen we dit verhaal? Omdat de dood van Paulus en Petrus aanzien wordt als de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome. En dit christelijke Rome werd gesticht op het fundament van broederlijke liefde, in plaats van dus op broedermoord. En zij herstelden door hun marteldood de wonden van de broedermoord van het heidense Rome. Volgens de overlevering werden zij trouwens, sprekend genoeg, 9 maanden lang gevangen gehouden voor ze vermoord werden. En we halen deze vergelijking niet uit een hoed getoverd. Ook de heilige Leo de Grote, de paus Leo de Grote, maakte deze vergelijking al in een homilie, waar hij impliciet de link legde tussen de mythe over Remus en Romulus, en de vervulling van deze mythe door de heilige Petrus en Paulus, die hij de ware herders noemt en ware broeders. Want zoals jullie misschien herinneren, daarnet zeiden we dat Romulus en Remus opgevoed waren door Faustulus, een herder. En zij waren dus ook herders. Paulus en Petrus worden aanzien als eigenlijk het voorbeeld voor broederliefde. Je kunt dat ook zien in de iconografie, want zij worden samen afgebeeld in een cirkel, terwijl zij elkaar in een broederlijke omhelzing vasthouden. Terwijl Remus en Romulus, dus de mythische tweeling, meestal worden afgebeeld terwijl ze van elkaar staan afgewend. Nu over Paulus en Petrus, we zeggen dat zij het voorbeeld zijn voor broederliefde, maar als er ooit twee mensen waren die aanvankelijk reden hadden tot verdeeldheid en vijandschap, dan waren het wel Petrus en Paulus. Want Paulus was de felste vervolger van de eerste christenen, die natuurlijk onder leiding stonden van Petrus. Aanvankelijk hadden zij dus niets gemeen met elkaar. Er was goddelijk ingrijpen nodig om van deze vijanden broeders te maken. En uiteindelijk werden Petrus en Paulus verbonden door een band die sterker was dan bloedverwantschap, de liefde tot Christus. Die liefde vormde het fundament van een onderlinge relatie. Door Christus waren deze twee mannen nauwer met elkaar verbonden dan een tweeling in de moederschoot. Ik denk niet dat wij dat vandaag nog ten volle beseffen. In de media wordt het gezin vaak voorgesteld als de hoogste vorm van liefde en loyaliteit. Toch is er iemand die een nog groter recht op ons heeft. Jezus zegt: wie vader of moeder meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waard. Uit het Matthäus-evangelie. God moet de eerste plaats innemen in ons leven, zoals dat ook het geval was bij Petrus en Paulus. Al onze andere relaties moeten vanuit die fundamentele relatie worden beleefd. Dat betekent niet dat natuurlijke menselijke relaties onbelangrijk of slecht zijn, integendeel. Die bloedverwantschap is een goed iets, maar zij moeten geordend zijn en geworteld blijven in de liefde tot Christus. Voor Petrus en Paulus was Jezus de bron van hun vriendschap. Petrus had Jezus persoonlijk gekend en was 3 jaar lang met hem opgetrokken, voordat Christus hem zijn kudde toevertrouwde. Paulus, de vroegere Saulus, vervolgde Christus door diens volgelingen te vervolgen, totdat Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus. Later ontmoetten Petrus en Paulus elkaar en spraken zij over Gods werkzaamheid in hun leven en hun apostolische zending. En zij volgden beide in Jezus' voetstappen door hun liefde te belijden tot het uiterste toe. Zij stierven uit liefde. En het nieuwe Rome is gebouwd op die liefde, de liefde tussen broers. En zo, beste luisteraars, dat is ook een manier om te kijken naar het feest, het hoogfeest dat wij gisteren gevierd hebben. Het hoogfeest van de heilige Paulus en Petrus.

0: En ondertussen heeft u het gehoord, beste luisteraars. Gisteren hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. En natuurlijk hadden wij, zoals elke maandag, de eucharistieviering bij ons in de kapel hier bij de zusters Passionisten in Tiena. En graag luisteren we nog even naar de homilie van priester Carlo voor dit hoogfeest.
1: Het is een traditie in de kerk dat heiligen een feest krijgen. Een gedachtenis, een feest of zelfs een hoogfeest. En zo zijn er verschillende heiligen die op een bepaalde dag gevierd worden. We doen dat natuurlijk ook in de liturgie. Elke dag is er wel ergens een mogelijkheid om een heilige te gedenken. Vandaag vieren we zo twee heiligen, Petrus en Paulus. En we zouden misschien wel kunnen denken, waarom die twee samen vieren? Dit ontneemt eigenlijk de eer voor de een als voor de ander. Wij vieren niet de heilige Petrus alleen, we vieren niet de heilige Paulus alleen, we vieren ze samen. Maar het zou een vergissing zijn als we denken dat het dan maar 50% feest is voor Petrus en 50% voor Paulus. Nee, want wanneer we de heiligen gedenken, wanneer we heiligen vieren, dan is dit enkel en alleen maar omwille van Jezus Christus. Zeker, de heiligen hebben wel iets bereikt. Ze hebben een zekere verdienste aan hun heiligheid. Maar de verdienste ligt hem volledig in de genade die zij hebben beantwoord. Een genade komende van Jezus Christus. En die genade vandaag die we gedenken in de heiligen Petrus en Paulus is uitermate groot. Want die genade beleven wij vandaag nog altijd. Een genade van volledige zelfgave. Een genade om zich te tonen als een gelijke van Jezus Christus. Een genade voor de kerk die vandaag nog altijd vruchten brengt. En dat is ook de zin van het evangelie, wanneer Jezus aan Petrus zal zeggen, zalig zijt gij, Simon. Want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, het feit dus dat Petrus Jezus erkent als de Christus, de Zoon van God. Niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Zo geldt het ook voor ons. Het geloof dat wij hebben ontvangen is een geloof komende van God zelf. Het is een deugd die we niet zelf hebben volbracht in ons hart, maar die we hebben ontvangen en die wij moeten aanvaarden elke dag opnieuw. Want de Vader die in de hemel is, openbaart aan ons nog altijd hetzelfde geloof van Petrus, van Paulus, van de apostelen, van de heiligen. Zij hebben een geloof ontvangen, zij hebben daarmee geleefd en ze zijn uiteindelijk gekomen tot de ware ontmoeting met God. Wij ontvangen diezelfde genade. Een genade die komt door God zelf en door bemiddeling van zijn kerk. Gij zegt Petrus. Zo zegt Jezus, gij zijt Petrus. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De kerk fungeert werkelijk als bemiddeling. Een middel tussen aarde en hemel. Een middel die wij nodig hebben om tot bij God te komen. Het is niet voor niets dat de paus de pontifex wordt genoemd. De brug, een brug tussen hemel en aarde en tussen aarde en hemel. Zo komt God nog altijd met zijn genade naar ons. En zo kunnen wij aan die genade beantwoorden door die brug te nemen naar de hemel toe. Petrus en Paulus, we hebben het gelezen in de eerste en in de tweede lezing, hebben dit gedaan met vertrouwen. Petrus moest af en toe zelf werken, maar tegelijkertijd werd hij gestuurd. Zo lazen we in de eerste lezing dat de deuren zomaar opengingen. De kettingen vielen van zijn handen. Hij wordt volledig geleid. In vertrouwen geeft hij daar een antwoord op. Door te zeggen, ja, Heer, ik wil doen wat gij van mij vraagt, want ik bemin u. Hetzelfde geldt voor de heilige Paulus. De heilige Paulus die zeker heeft geleden omwille van Jezus Christus, maar die uiteindelijk zal zeggen, mijn leven is Christus. Broeders en zusters, laten wij een voorbeeld nemen vandaag aan die twee grote heiligen, de pilaren van de kerk, de heiligen Petrus en Paulus. Laten wij ook met geloof en met vertrouwen vooruitgaan. Laten we vandaag diep in ons hart zeggen, Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laten we vandaag ook vragen dat de Heer onze liefde voor de kerk zou vergroten. Want de kerk, die nog altijd die brug is tussen hemel en aarde, die moeten wij ook nemen. Die brug om zo te komen tot bij Jezus Christus, om zo te komen tot de ontmoeting, een ware ontmoeting voor de eeuwigheid. Amen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog een heel mooie zomerprogrammatie voor jullie op onze radio, beste luisteraars. En ook vanavond is er een programma dat, als ik dat zelf mag zeggen, zeker de moeite waard is om daar te luisteren. Dinsdagavond, dus vanavond om 20 uur, brengen wij u het programma Quo Vadis.
1: En waar was jij naartoe geweest voor deze aflevering, Marieke?
0: Naar het mooie Limburgse Sint-Truiden.
1: En hoe was deze ervaring in het kort?
0: Goed. Eerst een klein beetje regen gehad, waarom een beetje gaat het blijven regenen, want ja, dan heb je bijna geen mensen op straat. Maar de eerste persoon hebben we geïnterviewd in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk in Sint-Truiden. En dan is het gestopt met regenen en hebben we heel vlot mensen gevonden.
1: En wel, ik stel voor dat we al naar een fragmentje gaan luisteren, beste luisteraars. Het programma Quo Vadis vanavond om 20 uur. En als u niet kan wachten, zeker al te herbeluisteren op onze website.
0: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
2: Oké, dat kunnen we.
0: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee. Nee. Bent u van Sint-Truiden?
3: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
0: Enig idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
3: Nee.
2: Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
0: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
2: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, Assumptionisten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
2: Jesuiten.
0: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
2: ergens een,
0: de naam van het gebouw. Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
2: Maar komt niet.
0: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
2: Hier, het seminarie, nee. Hier is de abdij.
4: Een abdij.
2: De abdij gezegd, ja.
5: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar
0: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch, als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
5: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
0: Of een...
5: Vrede, wereldvrede.
0: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
5: Ah. Ja, Sint-Trudo. Dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
0: Het is iets heel typisch christelijk. Een manier van samenleven.
5: Ja, een gezin dan.
6: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch door... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dan? Belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint,

0: Dat was in mijn hoofd, dat opding.
1: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
2: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
1: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
3: Was dat niet de plantages en zo?
2: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
3: Geen idee dan.
4: En dus vanavond om 20:00, beste luisteraars, hier op Radio Maria. En morgen, woensdag, eerste dag van de zomervakantie, dan kan u om 20:15 luisteren naar een aflevering van Katovisie. En als ik het zelf zo mag zeggen, zeker de moeite waard. We bespreken een tweede deel van de lange film over het leven van Karol Wojtyla, namelijk de momenten voor hij paus werd en zijn pausbenoeming.
5: Waar hij de naam kiest, paus Johannes Paulus II. U kan het beluisteren, beste luisteraars, morgen woensdagavond om 20:15. Laten wij alvast luisteren naar een fragment.
6: En wanneer er plots, na enkele stemrondes, zijn naam wordt genoemd, kan Karol het niet geloven.
7: Wojtyła.

0: De liefde legde me alles uit. De liefde loste alles voor me op. Daarom bewonder ik de liefde, waar die ook aangetroffen wordt. Als liefde even groot is als simpel. Als het simpelste verlangen in nostalgie kan worden ontdekt. Dan begrijp ik waarom God begroet wil worden door simpele mensen. Door diegenen wier hart zuiver is en die geen woorden hebben om in liefde uit te drukken. God legde een lange weg af en hij stopte een kleine pas bij het niets vandaan, heel dicht bij onze ogen. Misschien is het leven een golf van verbazing, een golf hoger dan de dood. Koester nooit angst.
1: Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.

0: En wanneer Karol Wojtyla aan het balkon verschijnt op het Sint-Pietersplein, zegt hij: de meest verheven kardinalen hebben een nieuwe bisschop in Rome benoemd. Ze hebben hem geroepen uit een ver land, ver weg, maar altijd dichtbij, voor de eenheid in het christelijk geloof en de christelijke traditie. Het beangstigde mij aanvankelijk om tot paus benoemd te worden. Maar ik aanvaarde het in de geest van gehoorzaamheid jegens onze Heer en een volledig vertrouwen in zijn moeder, de Heilige Maagd.
1: I ventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione

0: Beste luisteraars, op 6 juli vieren we in de kerk, gedenken we in de kerk, de heilige Goddelieve van Gistel. En in het verleden was er een
1: Goddelieve spel, een voorstelling dat het leven van de heilige Goddelieve voorstelde in Gistel.
0: En dat is zo'n 50 jaar geleden. En nu komt er zeg maar een remake, een update van deze Goddelieve spel, een openluchtspektakel over het leven van de heilige Goddelieve. En deze nieuwe voorstelling noemt Goddelieve leeft.
1: Deze zal u kunnen bekijken in de abdij van Gistel, abdij ten Putte. En dit het komend weekend, al voor het weekend eigenlijk, donderdag 2 juli om 20 uur, vrijdag 3 juli ook om 20 uur, op zaterdag 4 juli wordt het 2 keer gebracht om 15 en 20 uur, en ook zondag kan u nog gaan kijken, zondag 5 juli om 15 uur. Maar waar gaat deze voorstelling eigenlijk over? Het brengt u het leven van de heilige Goddelieve van Gistel. Zij was een dochter van adel. En op een gegeven moment werd zij volgens de gewoonte van die tijd uitgehuwelijkt aan de heer Bertolf, die woonde bij Gistel in Vlaanderen.
0: Maar Goddelieve die viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, vrouw Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn moeder in. Goddelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij zwaar werk moest doen en slechts een stukje brood te eten kreeg. Latere gelovigen voegden eraan toe dat de helft van haar voedsel nog naar de armen ging.
1: Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen al maar erger werden, vluchtte zij terug naar haar vader. Deze was woedend vanwege de schande die hem en zijn dochter was aangedaan. Hij wendde zich tot graaf Boudewijn van Vlaanderen en tot bisschop Radboud van Doornik om hulp. En inderdaad, er kwam een verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap.
0: Maar in de nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Landbert en Hakka, naar buiten gelokt en met een doek gewurgd. Vervolgens gooide zij haar in een put om de schijn te wekken dat zij verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit.
1: Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn omgeving serieus genomen.
0: En al gauw zagen de mensen Goddelieve aan voor een heuse martelares. Zij begonnen haar als een heilige te vereren en riepen haar hulp in bij hun noden.
1: Tot de opzienbarende wonderen die aan haar bemiddeling worden toegeschreven, behoort de genezing van het blinde meisje Edith, dochter uit het tweede huwelijk van haar voormalige echtgenoot Bertolf. En niet in het minst de bekering van Bertolf zelf.
0: Op latere leeftijd trok hij zich terug in de Benedictijnerabdij van de Sint-Winoxbergen. Daar zou een van zijn medebroeders, Drogo, een levensbeschrijving van haar samenstellen. De Vita Goddelief.
1: Waarschijnlijk heeft hij zijn gegevens nog uit de mond van Bertolf zelf opgetekend. Op 30 juli 1084 werden Goddelieve's relieken door de bisschop van Doornik verheven tot de eer der altaren. Dat stond in die tijd gelijk aan een heiligverklaring.
0: En op de plaats van haar dood verrees een abdij met de toepasselijke naam Ten Putte. Tot op de dag van vandaag trekken er talloze pelgrims naartoe om er te drinken van het geneeskrachtige water en om Goddelieves graf te bezoeken in de parochiekerk van Gistel. Sinds 1458 vindt hier op de eerste zondag, na 5 juli, de Goddelieve-processie plaats. Een dag waarop Goddelievekoeken worden gebakken.
1: De heilige Goddelieve is patrones van Gistel en van Brugge. Van kleermakers en naaisters. Van leurders ook.
0: En haar voorspraak wordt ingeroepen bij keelpijn, koorts, ook tegen keel- en oogziekten, dat laatste vanwege de genezing van Edith. En daarnaast wordt zij ook aanroepen bij echtelijke ruzies en last van boze schoonmoeders.
1: Zij wordt afgebeeld als maagd met een koord, strop of sjaal om de hals of in de hand en bij een put met bronwater. Haar feest is dus op 6 juli en zij werd geboren rond het jaar 1045.
0: En beste luisteraars, dat is dus het levensverhaal dat helemaal in een openluchtspektakel is gebracht. Goddelieve leeft. En aarzel niet om daar de komende week naar gaan te kijken. Dat kan dus op donderdag 2 juli, vrijdag 3 juli, zaterdag 4 juli en zondag 5 juli. Meer informatie vindt u terug op de website goddelievevangistel.be. Daar kan u ook de ingangstiketten aankopen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze laatste aflevering van Elke Dag Telt. We zullen terug zijn met nieuwe afleveringen, Marieke en ikzelf, op maandag 31 augustus. Ik moest even de kalender erbij halen, beste luisteraars. Maar op maandag 31 augustus zal de nieuwe programmatie van Radio Maria starten.
1: Vanaf morgen dus, op het uur gewoonlijk voor Elke Dag Telt, brengen wij u het programma Boekad. En hierin wordt het boek Schrijfster in Jeruzalem voorgelezen. Een boek van de geliefde schrijfster Tessa Afshar.
0: Die uitzendingen kan u achteraf zeker en vast ook nog herbeluisteren op onze website. Ja, beste luisteraars. Ja, Marieke. Dit was het dan voor EDT voor het jaar 2025-2026. We zijn uiteraard terug eind augustus, 31 augustus, voor een nieuwe aflevering. Ook een nieuwe programmatie.
1: Het wordt heel spannend. Er gaan veel mooie nieuwe programma's bijkomen. Wij kijken er alvast enorm naar uit.
0: We hebben 2 maanden, beste luisteraars, om dat allemaal voor te bereiden voor jullie. Samen met zoveel vrijwilligers die zich inzetten om, ja, samen met ons Radio Maria te doen groeien dankzij uw hulp en uw steun. Want vergeet zeker ook tijdens de zomermaanden uw Radio Maria niet. En dan tijdens de uitzending van 31 augustus zal priester Carlo zeker en vast de nieuwe programmatie komen toelichten.
1: En misschien moeten we ook nog even zeggen dat er 2 momenten zijn in de zomer dat wij een uitzending gaan doen van Elke Dag Telt, zodanig dat wij de mogelijkheid hebben om evenementen tijdens de zomer aan te kondigen. En dat zal zijn op 27 juli en 10 augustus. Dus dan, beste luisteraars, zullen wij voor die 2 dagen geen boekad brengen, maar wel Elke Dag Telt, zodanig dat jullie zeker op de hoogte blijven van de katholieke evenementen in ons land.
0: Luister dus zeker gedurende deze zomer naar Radio Maria. En vergeet ook niet om onze website in de gaten te houden, radiomaria.be. Ja, Marieke, dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. En dan moeten we een Bijbelvers trekken. Aan jou de eer.
1: Dank u.
0: Kom, Heilige Geest, moeten we wel nog zeggen, natuurlijk.
1: Dat was ik nog van plan, hoor. We hebben hier het mandje bij ons. Kom, Heilige Geest. Het Bijbelvers van de dag komt uit de 2e brief van de heilige apostel Petrus. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Dit komt uit de 2e brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 12. Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Zo, beste luisteraars, gaan we deze uitzending moeten stopzetten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Een zeer mooie zomer gewenst.
0: En we horen elkaar voor een nieuw radioseizoen op maandag 31 augustus.
1: En tot binnenkort.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om op deze dinsdagavond 30 juni de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Vandaag is er een gedachtenis voor de heiligen eerste martelaren van Rome. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 817. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die daar wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid. Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. De Heer verhore u op onheilsdagen. De naam van Jacobs God beschermen u. Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel. Vanaf de Sion zei hij u tot steun. Hij zei indachtig al uw offers. Uw brandoffer behagen hem. Hij geven u wat gij verlangt. Hij laten al uw plannen slagen, dat wij uw overwinning mogen vieren, het vaandel heffen in de naam van onze God. De Heer vervulle al uw wensen, wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde, dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand, de een heeft wagens en de ander paarden, maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand. Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar. Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Je hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, ge hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ge hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd, en wij zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, blijft gelden voor eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. De martelaren hebben Christus bemind in dit leven. Ze zijn hem gevolgd in de dood. Daarom heersen zij met hem voor eeuwig. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De martelaren hebben Christus bemind in dit leven. Ze zijn hem gevolgd in de dood. Daarom heersen zij met hem voor eeuwig. Christus de Heer leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten wij hem prijzen en met aandrang vragen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Heer, die alle mensen leidt, kom de volken te hulp, sta de gezagdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord en eensgezind het algemeen welzijn behartigen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam of geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen. Laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. God, Gij hebt de kerk van Rome vanaf haar eerste dagen geheiligd en tot bloei gebracht door het bloed van vele martelaren. Laat hun kracht en sterkte in de strijd ons bemoedigen en hun overwinning ons blijvende vreugde schenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Asha Savio Handula, Asha Keldani, Gaud Abrashid Erbil, Gaud Irak, Shimad al-Irak. قاشا من مونتريال بوخو سري قريان قاود روما وتي ماتشستر وحاليا مدير برنامج راديو مريم وخوري كاتدرائية مريوسف الكلدانية بعنكاوة
0: Zijn naam is Pater Savio, vertaalt Pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: من إيمان إثنى راديو مريم
2: من تريل بشواس راديو مريم أستاذتي لقاوة عراق وقمي قاش إثوى بس بث مختجري بيها بس تريل بشواس رسمي في خوار
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مرحبا انا نينو من مؤسسين قاود راديو ماريا لانه قاود راديو ماريا بتخلق قاود اربل انا قاود روما طالبين وقارنوا بس انا راديو ماريا معروفين الا من قاود طالبين وقاود روما في قسم العربيه في فطامه الكبيره جاي حاكو

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, verbid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,

0: Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet.

0: Roet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. De passage die we vandaag bespreken is er een uit het Oude Testament. We gaan naar de profeet Jesaja en nemen in het boek van Jesaja hoofdstuk 62. We lezen versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.

De mooie passage die we hebben gelezen in de profeet Jesaja spreekt over het huwelijk. Het huwelijk is eigenlijk het meest natuurlijke sacrament. Van alle 7 sacramenten is het huwelijk iets dat komt vanuit de natuur. Dat wil eigenlijk zeggen dat het zijn betrekking heeft op de schepping. Wanneer God de mens schept, dan staat er geschreven, hij heeft ze geschapen man en vrouw. Man en vrouw geschapen naar het beeld van God. En daarin is het huwelijk natuurlijk van groot belang. En we zien in die schepping dan ook de verschillen. Het gaat hier niet over een waardeoordeel, maar het gaat wel degelijk over een verschil. Man en vrouw, die geschapen zijn naar het beeld van God, elkeen natuurlijk als persoon, maar ook gezamenlijk, als een project dat binnen de natuur van de mensheid hoort. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan een andere passage in het begin van het boek Genesis, waar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. En natuurlijk, die eenzaamheid van in het begin, die kan volwaardig weggaan als men zich verenigt met God. Het is ook daarom dat de alliantie met God heel vaak vergeleken wordt met het huwelijk. En zeker de profeten zullen dit doen. In de Heilige Schrift gaat het huwelijk dus een heel groot belang hebben, omdat het een teken is, zeg maar een beeld, van de alliantie tussen God en de gehele mensheid die hij heeft geschapen. En zo geldt het vandaag nog. Een huwelijk als sacrament is een beeld van de alliantie van God met de mensen. En in de passage, het 62e hoofdstuk van de profeet Jesaja, versen 1 tot en met 5, zien we heel duidelijk die huwelijksband tussen de mensheid en God. Over wat gaat het hier echt? Wel, in het begin van de passage die we lazen stond er, uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Het is hier de profeet die spreekt in naam van God. Het zijn dus eigenlijk de woorden van God gericht aan de mensheid. De mensheid, in dit geval in het Oude Testament, voornamelijk dus de gelovigen van het volk van Israël, het uitverkoren volk. Maar ook al zijn ze uitverkoren in de ogen van God, in de ogen van de andere mensen, hetgeen we vaak de heidenen noemen, werd het volk van Israël gezien als een verstoten volk. En zo staat het er ook. Men gaat u niet langer noemen verstotene of verlatene. Hoe komt dat wel? Er gaat een verhaal de ronde bij de traditie van het volk van Israël, dat wanneer God de mensheid wenste te redden van het kwade, om ze terug te brengen, al de mensen, naar God zelf toe, dat hij in zijn manier van denken, in zijn opvoeding die hij wilde meegeven aan de mensen, had besloten om van één volk een vertegenwoordiger te maken van hem te midden van alle volkeren op aarde. En hij is bij alle volkeren langs geweest, maar hij heeft niet één iemand gevonden die geloof hechtte aan zijn woord, behalve bij Abraham. En zo is het volk van Israël ontstaan vanuit het geloof van Abraham die zijn land moest verlaten voor een beloofde land. God heeft dus dat volk, en het was de laatste in de reeks van volkeren die God had aangesproken, dat volk is dan de vertegenwoordiger geworden van die goddelijke tegenwoordigheid midden onder de mensen. Als voorbereiding op de komst van een verlosser die voor iedereen zou gelden. En wij, als christenen,
geloven dat in Jezus Christus deze belofte werkelijkheid is geworden. En dat staat er eigenlijk in het begin. Uit liefde voor Sion, uit liefde voor Jeruzalem, kan ik niet zwijgen, ken ik geen rust. Wat is het woord Sion? Wel, Sion is in de eerste plaats een geografische plaats. Het is een berg, Sion, in de buurt van Jeruzalem. Maar Sion wordt ook op een mystieke manier gebruikt om het volk van God te benadrukken. Zij die zegen krijgen van God. Zij die uitverkoren zijn door God. Maar die uitverkiezing is niet, laat ons zeggen, uniek, maar is voor iedereen. Iedereen die zich in de richting van God wil sturen, die God wil aannemen, die God wil erkennen. Iedereen daarvan behoort eigenlijk tot de Sion. En dus de geografische plaats dat Sion is, is eigenlijk ook het gehele volk. En hopelijk zelfs de gehele mensheid. Het is dus niet voor niets dat in de passage van Jesaja staat dat het land van Jeruzalem, het land dat het volk van Israël bezat, in die tijd, dat die zal huwen met God. Het is natuurlijk een beeldspraak. Huwen gebeurt tussen mensen. Maar op een mystieke manier gebeurt dat ook tussen God en de mensheid. En nu wordt het zelfs beschreven als tussen God en een land. Uw land zal heten gehuwde. Uw land zal heten mijn welbehagen. Uw land wordt gehuwd. Tot driemaal toe staat dat er zo. God huwt het land. Maar natuurlijk niet beperkt op geografisch gebied. Maar een land waar iedereen kan wonen die gelooft in God. En dat is die Sion. Het mystieke land waar het volk van God vertoeft. Het hemelse Jeruzalem. Allemaal beeldspraak voor dezelfde realiteit. Een verzameling van mensen, geschapen door God, die geloven in God en die zich willen keren naar Hem. Zie daar de Sion. Zie daar het hemelse Jeruzalem. Zie daar het land gehuwd met God. En eigenlijk zien we hier ook al een voorafbeeldenis van hetgeen dat de kerk is. Niet alleen de zichtbare kerk, met het kerkgebouw als een parochie, maar de kerk als mystieke geheel, als mystiek lichaam. En zo kan de kerk werkelijk vandaag nog zeggen dat zij het volk van God is. Want behorend tot de kerk is men als het ware gehuwd met God die een alliantie aangaat met de gehele mensheid. En het is aan de mens zelf om te kiezen voor die alliantie, zoals in een huwelijk zowel man als vrouw vrij zijn. Dat is zelfs heel belangrijk in een huwelijk. Die vrijheid van elke persoon. De een is niet heerser over de ander. Maar elke persoon is vrij om die alliantie, dat huwelijk, aan te gaan. Zo is het ook tussen God en de mens. Maar God, die trouw is aan zijn belofte, wel zegt dat hij vreugde vindt in die band met zijn schepsels. In die band met de mensen die voor hem kiezen. En zo staat er op het einde van die passage, zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u. En dat mogen we heel persoonlijk nemen. Wij zijn verbonden met God. God vindt zijn vreugde in ons. Het is nu aan ons om onze vreugde te vinden in God. En hoe kunnen we die vreugde vinden? Wel, door te geloven in zijn woord, door te geloven in zijn belofte, die werkelijkheid is geworden in Jezus Christus. Want het is in Jezus Christus dat wij onze redding gevonden hebben. Het is Jezus Christus die de verlosser is, zoals het werd aangekondigd door de profeet Jesaja. Nee, wij zijn als mensen niet langer verstoten door God, niet langer verlaten door God, maar wij zijn nu
zijn welbehagen. En zie daar een referentie naar de roep van de duif die neerdaalde over Jezus Christus. Die stem die klonk uit de hemel: Gij zijt mijn zoon in wie ik mijn welbehagen vind. En dit is eigenlijk de realiteit nadat de profeet Jesaja deze woorden heeft geschreven. U zult heten mijn welbehagen. En dat geldt voor in ieder van ons, in ieder die zich wil richten naar God en naar zijn belofte van eeuwig leven. Laten we tot slot deze mooie versen van de profeet Jesaja nog eens herlezen. Hoofdstuk 62, versen 1 tot en met 5. Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust. Totdat zijn heil als een gloed en zijn redding als een brandende toorts stralen. De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer verstotene en uw land niet langer verlatene, maar u zult heten mijn welbehagen en uw land gehuwde. Want de Heer heeft welbehagen in u. En uw land wordt gehuwd. Zoals een jonge man een meisje huwt, zo zal hij die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand naar de stad Sint-Truiden getrokken om de mensen daar aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben hier Pieter in de studio bij ons zitten. Welkom, Pieter.
3: Dank je, Marike. Fijn om hier te zijn.
2: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Zeker. Ik ben Pieter. Ik kom uit Bilzen. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was dan ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Zeer leuk. Dan stel ik voor, beste luisteraars, dat wij onmiddellijk invliegen. We gaan een eerste fragmentje laten horen. Dit is het fragmentje waarbij de mensen die we gesproken hebben hun naam zeggen en waarbij we ook een paar van hun antwoorden of andere dingen hebben uitgelegd om aan jullie te laten luisteren en jullie een beeld te geven van met wie we gesproken hebben. Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis op stap in Sint-Truiden om de mensen aan te spreken en enkele vragen te stellen. En we hebben een mevrouw gevonden die wil meedoen. Dankjewel daarvoor. Zou ik je voornaam mogen weten?
4: Marie-Claire.
2: Marie-Claire, aangenaam. Ik ben Marieke.
4: Ah.
2: En dit is Pieter.
4: Ah, ja. Allee, goed begonnen.
2: Ja, mooi begin, mooi begin. Het heidense Rome, heb je de mythen van Romulus en Remus. Waar dat Romulus Remus vermoordt. En dat is dan de stichting van de stad. En op dezelfde wijze heb je Paulus en Petrus. Eigenlijk de stichting van het nieuwe Rome, het christelijke Rome. Waar dat niet de ene de andere vermoordt, maar dat ze beide uit liefde sterven. Twee broers in het geloof die sterven. Dat is een beetje de... Het is de abdij van Sint-Truiden.
4: Oh, daar zo.
2: Dat zal u beter weten dan ik waar het precies is.
4: Als je hier naar rechts gaat, daar is de abdij. Ja.
2: Okay.
4: Ja, ik zeg Onze Lieve Vrouwkerk. Is dat de goede naam?
2: Ja, dat is helemaal juist. Dat is de naam van de kerk.
4: Oh.
2: Ja. Onder haar portaal mogen wij schuilen van de regen. Dat is heel sympathiek.
4: Ja.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier voor het programma Quo Vadis in Sint-Truiden. En wij hebben een koppel gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
4: Ik ben Lili.
5: En ik ben Wim.
4: We hebben toch nog iets onthouden tot nu toe.
2: Ja, dat is mooi.
4: Het is lang geleden allemaal.
6: Ja, Peter.
2: Is dat weer in de weg?
6: Een beetje. Oh ja, ja, ja.
2: De naam zegt
6: maar ik ben nog volop bezig. Ik ben pas sinds een jaar terug naar de kerk aan het gaan. Ik moet even snel bijlezen. Zo, hè.
2: Ja,
6: iedereen geeft me bijbels. Hè. Wat is het allemaal?
7: Kom iedereen één keer.
8: Laat me die vastmodden. Ik voel me show dan.
7: Pak samen.
2: Nee, laat me die vastmodden. Ik ben klein, boys. Ik pak die vast. Beste luisteraars, we zijn er nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En we hebben een groepje jongeren gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
9: Ik ben Naomi.
10: Mimoun, Pierre, Maxime, Scar.
2: We zijn het grootste internationaal radionetwerk ter wereld.
4: Wow.
2: Ja. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben drie jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
11: Matthias. Ahmed.
12: Jad.
13: Maite.
14: En Jana.
2: Dan nog twee vragen over Sint-Truiden. Zijn jullie van Sint-Truiden of niet?
13: Ja, dat wel. Maar...
2: Ja. Maar niet enthousiast.
13: Nee.
2: Meestal is er enige opluchting als mensen dat horen. Dan zijn ze van oké, dan gaan we ook een antwoord.
13: Nee, sorry.
2: Wij staan hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben twee jonge mannen gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
15: Mijn naam is Milan.
16: En mijn naam is Erdi.
4: Allee, we zijn er geraakt.
2: Dat was even denken, man.
17: Ik dacht dat te voor de hand liggend was.
15: Dat was niet moeilijk, man. We zijn gewoon dom. Dat was echt niet moeilijk. Hè.
2: Soms kun je gewoon niet opkomen.
15: Ja,
2: dat is heel oké. Zou jij je voornaam mogen weten?
18: Jana.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier op de Grote Markt in Sint-Truiden. En wij hebben een gezin gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
5: David.
13: Kiana.
8: Hilair.
2: Aangenaam, Hilair. Ik ben Marieke. Okay. En dit is Pieter. Dankjewel.
8: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Dank. Jullie ook. Enorm bedankt.
8: Moedig, moedig.
2: Dank je. Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een beeld gekregen van met wie we allemaal gesproken hebben deze maand. En misschien ook al, als jullie goed hebben opgelet, een beetje welke vragen we gesteld hebben. Pieter, zou je aan onze luisteraars ook een beetje willen schetsen waar we precies naartoe gegaan zijn en hoe het daar was op dat moment?
3: Zeker. We waren in Sint-Truiden op het Grote Marktplein voor de Onze Lieve Vrouwenkerk, die we nog veel gaan horen in deze aflevering. Het was redelijk laat, hè? 6 uur of zo. Niet meer zo heel veel volk, maar de mensen die er waren, die stonden wel open voor een interview en een paar vragen.
2: Ja, inderdaad. Het was een vrijdagavond.
3: Ja.
2: En ja, er was zeker geen massavolk, maar genoeg mensen die passeerden, dat we genoeg volk hadden om te kunnen vragen.
3: Inderdaad, om de paar minuten kwam al iemand langs.
2: Ja, inderdaad. En in het begin heeft het even geregend. Het eerste interview hebben we gedaan in het portaal van de Onze Lieve Vrouwkerk. Ja. Maar eigenlijk daarna is de regen gestopt ook. Dus
3: zeker, we hebben allebei al veel goed mee. En Onze Lieve Vrouw heeft ons droog gehouden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dan gaan wij naar de eerste 4 vragen luisteren. De eerste 2 vragen gaan, zoals altijd, over Radio Maria. En de 3e en 4e vraag gaan ook, zoals altijd overigens, over het Oude Testament. Onze eerste vraag is, kennen jullie Radio Maria?
9: Nee. Nee.
11: Ik ook niet.
2: Allebei nog nooit van gehoord?
9: Nee.
6: Nee, nee. Is dat hier een centraal?
9: Nee.
11: Nee, nee.
2: Naam? Niemand?
9: Nee.
2: Van naam wel, of niet?
9: Nee. Nee. Ook niet. Nee. Nee, ik ook niet.
15: Ik heb er nog nooit van gehoord, eigenlijk nee.
14: Ik ook eigenlijk niet.
9: Ik heb je gehoord.
2: Oké. En weet je waar dat je ervan gehoord hebt?
9: Mijn tante lost er soms. Nee.
11: Nee.
2: Ook nog nooit van gehoord?
9: Nee.
18: Van gehoord wel, maar.
2: Ah ja, en enig idee van waar dan dat je ervan gehoord hebt?
18: Nee.
2: Gewoon van naam, zegt iets.
18: Nee, nooit van gehoord.
2: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in België. Maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, heeft u enig idee in hoeveel landen Radio Maria's bestaan? En we gaan u een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
9: Oh, dat is veel. 90. Ik gok op 60.
6: Dat is over heel de wereld bekend, hè?
2: Ja.
6: Ik denk toch wel 1 miljard of zo.
2: Een miljard luisteraars dan?
6: Ja.
2: 1 miljard landen, want dat wordt moeilijk.
6: Heel de wereld bedoel ik.
2: Goeie vraag, ik weet eigenlijk niet wat het bereik is. Maar de vraag is in hoeveel landen we actief zijn. Maar we gaan die opties geven. Rond...
6: Ja, wacht. 20-tal? 20?
2: Het is meer dan dat. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
6: Ja, 60 landen.
19: Oké, jij eerst.
9: Ik denk rond 90.
2: Wil je wat iets anders gok?
11: Ik denk 30 of zo toch. Want anders staan we al zo populair, dan hadden we het toch wel van gehoord of zo toch.
9: Ja, dat is wel waar. Dat is
19: ik denk 60.
15: Ja, ik denk ook 60.
11: Ik denk 30.
9: Okay. Ik denk 60 landen. 90. Rond 60. Ik denk rond 60 landen. Ja.
15: Oh. Ik denk... Waarschijnlijk 30 landen.
14: Ik ga voor de 60 landen.
9: 60?
18: 60.
9: Ik denk ook 60.
18: Ik heb er geen idee van.
2: Gewoon een gokje wagen dan.
18: 60.
2: Dan gaan we naar onze vraag over het Oude Testament.
9: Oh.
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament werd gebouwd om de hemel te bereiken?
4: Dat weet ik niet.
2: Nee. Het is, dus in het Oude Testament is een verhaal dat de volken hoogmoedig worden en ze willen op hun eigen krachten God bereiken door een heel hoge toren te bouwen. De toren van... Het is een plaats...
4: De toren van Babel. Babylon?
5: De van Babylon.
4: Ja. De toren van Babylon, ja.
6: Dat weet ik niet meer.
2: Het is de toren...
6: Van Babel? Van Babel.
2: Of de wat? Om de hemel te bereiken.
4: Wauw.
2: Iemand enig idee?
10: Kun je nog zeggen?
2: Hoe wordt de toren genoemd die in het begin van het Oude Testament wordt gebouwd om de hemel te bereiken? Het is de toren van...
10: Is dat niet hemeltoren?
2: Dat vind ik een goede gok, maar dat is niet wat we zeggen.
5: Het
2: is een plaatsnaam. De toren van...
10: Is dat niet zo... Is het van België?
4: Nee.
10: Is dat niet van Israël of zoiets, zo daar rond?
2: Het is in Irak, ja. Als ik mij... Ja, Irak,
5: Pyramide.
2: Denk ik.
5: Pyramide.
2: In is dat niet Egypte?
5: Oh la la.
10: Oh ja.
5: Pyramide.
10: Ja.
6: Nee, ik weet het niet.
2: Nu het enige idee. Het begint met een B.
4: Oh.
10: Burj Khalifa.
4: Hey, bo.
2: Dat bestond toch niet? Hey, dat is lang geleden, hè? Heel, heel lang geleden. Eeuwen en eeuwen.
4: Dat is heel lang geleden.
2: Ja, ja, ja.
10: Weet het niet, man. Weet jullie het?
5: Kunnen we joggen?
2: Het heeft iets met taal te maken. Taal. Niet, we zullen zien of jullie dat verhaal ooit gehoord hebben. Dus heel vroeger, zowat de vroegste mensen, spraken allemaal één taal.
4: Latijn.
2: Mooie gok, want niet Latijn. Nee. Ik denk niet dat het gespecifieerd wordt welke taal het is. Een taal die al lang verloren gegaan is. En ze bundelen hun krachten, omdat ze allemaal één taal spreken, gaat dat makkelijk. En ze willen eigenlijk op eigen krachten de hemel bereiken en God eruit laten. En dus ze beginnen een heel hoge toren te bouwen. En God ziet dat en God zegt, kijk wat dat ze nu proberen in hoogmoed. Daar gaan we een stokje voor steken. En hij zorgt ervoor dat ze allemaal andere talen spreken. En sinds dan kan de mensheid niet meer één hoge toren bouwen, want we komen niet overeen, want we verstaan elkaar niet.
5: Maar gebaren taal. Ah, wie stulpje.
2: Enig idee hoe die toren genoemd wordt. De toren van... Nog nooit gehoord van dit verhaal?
11: Wola, ik heb dat gehoord bij godsdienst toen ik in het 6e leerjaar zat. Maar ik weet dat niet meer.
5: Nee. Dat is nooit aan het luisteren, dus ja.
11: Ja, jij moet hier het niet.
4: Oh, dat weet ik niet meer. Ahmed. Daar kan ik niet op antwoorden. Geen idee.
2: Kennen jullie dit verhaal of helemaal niet?
4: Nee.
2: Oké, dan wordt het moeilijk. Het is een stad. Het begint met een B. Als jullie denken aan oude rijken die heel machtig waren. Een van de rijken heeft ook diezelfde naam eigenlijk. Hmm. Nog voor de Romeinen.
4: Mogen we weten welk land? Of is dat een landnaam of is het een steednaam?
2: Momenteel bestaat het land niet meer. Het is in het huidige Irak, als ik het goed heb.
4: Ach, maar je moet het weten. Je bent dichtst bij Irak. Ik heb geen idee.
2: Geen idee.
4: Maar het ook niet.
2: Het is een stad waar dat ze die toren hebben proberen bouwen. Heb je enig idee? Zeg?
4: Nee, geen idee.
2: Dit verhaal zegt jullie helemaal niets. Nee.
15: Weet je?
14: Wij zijn eigenlijk niet katholiek, maar ook al als we katholiek waren, zou ik het nog steeds niet kunnen beantwoorden.
15: Ja, ik heb geen idee.
2: Ja. Zegt het verhaal jullie iets of niet?
15: Nee, ik heb nog nooit gehoord van dit verhaal.
4: Ik weet niet.
2: Heb je enig idee waar ik het over heb of helemaal niet?
4: Ja, ja, wel. Maar die Oude Testament ken je zo goed.
5: Dat weet ik niet.
2: Hebben jullie enig idee waar we het over hebben of niet? Oké, dus... heel, heel, heel lang geleden spraken alle mensen dezelfde taal. En daardoor konden ze heel goed samenwerken. En dan komen ze op het idee om een heel hoge toren te bereiken. Te bouwen. Om zo eigenlijk de hemel te bereiken zonder dat ze God nodig hebben. Ze denken, oh God, whatever. We kunnen dat zelf. En ja, God ziet dat en is daar niet heel erg blij mee. En dan zorgt hij ervoor dat ze allemaal verschillende talen beginnen spreken. En dus we zoeken de naam van die toren. Dat is de toren van... En dan een plaats.
5: Dat weet ik niet.
2: Nee, geen flauw idee. Het is ook wel een begrip dat wel gebruikt wordt om op spraakverwarring en dat soort dingen te duiden. Nee, het is de toren van... En dan met een B begint het.
19: Ik weet het niet.
18: Van Babel.
2: De volgende vraag is: Esau was de oudste zoon van Isaac, dat is de zoon van Abraham. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Enig idee hoe die broer heet? Geen flauw idee. Het is eigenlijk dus vanuit de jongere broer dat dan de stammen van Israël voortkomen. Hij krijgt op een gegeven moment in het Oude Testament de naam Israël, maar dat is niet zijn geboortenaam. Nee?
20: Nee. Ismaël?
2: Mooie gok, dat is de oudste zoon van Abraham.
20: Oh.
2: Dus niet wie we zoeken.
20: Ja. Geen idee. Dan gaan we er niet geraken, denk ik, deze.
2: Het is uit dus de jongere zoon dat de 12 stammen van Israël voortkomen. Hij heeft 12 zonen. En dat is dan het begin van de stammen van Israël. Nee?
6: Nee, dat weet ik echt niet.
2: Flauw idee.
6: Ik ken het niet, maar nee, ik zou het niet weten.
2: Een gokje, een naam uit het Oude Testament?
6: Hij was er al sprake van de Messias of zo, toen?
2: Er was zeker al sprake van de Messias, maar hij was er nog niet.
6: Oh, ja. Nee, ik weet het echt niet.
2: Dus uit deze man dat de 12 stammen van Israël voortkomen, hij heeft 12 zonen.
6: Isaac of... Nee, ik weet het niet.
2: Ja, dus Isaac is de zoon van Abraham.
6: Ja, ja.
2: Wij zoeken de zoon van Isaac.
6: Nee.
20: Oké, wacht, laat me denken, ja.
21: Wat was de vraag?
20: Dus wat was de...
2: Je moet een beetje opletten,
21: ja,
2: hè, mensen.
21: Ja, wel.
2: De vraag is, Esau was de oudste zoon van Isaac. Isaac is de zoon van Abraham. Aha. Maar hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet de jongere broer? Het is uit de jongere broer dat de stammen van Israël voortkomen.
20: Mozes.
2: Mooie gok. Dat is iets later in het Oude Testament. Het is er nog voor.
20: Oké, wacht. Wacht. Ik ken deze zorger.
22: Ze heeft veel over te geloof.
21: Volgens mij kent hij.
20: Jawel, boy. Ik ben echt gelovig, man. Oh la la.
2: De naam begint met een J, als dat kan helpen.
20: Jula.
21: James.
20: Julas. Jake.
2: Ja, eigenlijk moet ik zeggen, James is eigenlijk wel de Engelstalige naam. We zoeken de Nederlandstalige naam.
21: Jams.
2: Enige idee wat James is in het Nederlands?
21: James.
2: We kunnen het misschien goed rekenen, James. Ik wil dat wel goed rekenen, maar...
20: James? Ik denk Jonathan. Ik weet dat gewoon niet. Geen idee.
2: Jonathan was geen slechte gok. Het is de juiste eerste letter alvast. We hebben hier in Vlaanderen een kinderliedje. En ze delen dezelfde naam.
20: Is mijn J. Ik weet het niet.
2: Nee. Enig idee hoe die jongere broer heet. Dus we zoeken dus...
23: Wacht. Ik ben aan het denken.
2: Ja, denk maar let op.
23: Denken is moeilijk tegenwoordig. Nee, ik weet het niet. Weet jij het, Marty?
2: Nee. Nee. Je hebt dus Abraham, zijn zoon Isaac. Isaac heeft 2 zonen, Esau, en begint met een J.
23: Nee, geen idee.
2: Dat is een moeilijkere vraag, hoor. Ja. Enig idee. Zeggen deze namen jullie ook maar iets, of niet?
15: Isaac dus... ja, ik weet niet.
2: Zeggen de namen Abraham en Isaac jullie iets, of ook niet?
15: Ja, Abraham, okay.
2: Zijn naam begint met een J.
24: Nee, niet echt.
2: Hebben jullie enig idee? Er is een heiligdom in Spanje, Santiago. Dat is aan een heilige gewijd. De heilige... Dat is dezelfde naam.
15: Oh, ik heb gehoord van dat. Nee.
2: Ik ga maar proberen, misschien kennen jullie dat.
15: Santiago, ah.
24: De heilige...
2: Ja, Santiago is de Spaanse variant van de naam. Dat is op zich juist, eigenlijk.
15: Maar je zei dat net. Maar ik
2: heb ik Santiago zelf gezegd? Ja. Okay. Never mind.
15: Ah, is dat een naam?
2: Dat is de Spaanse naam, ja. De Spaanse versie.
20: Ik heb geen idee.
2: Dus het is de jongere broer, dus die dan 12 zonen heeft. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël. Hij krijgt ook de naam Israël van God.
0: Maar we zoeken zijn eerste naam. Begint met een J.
20: Met een J.
0: Er zijn ook twee apostelen die dezelfde naam hadden. Met een J. Jacob.
1: Kiana. Ai. Dat is dochter. Dus, zou het nou weten?
0: Dat is al iets moeilijker.
1: Isaac.
0: Isaac is de naam van de vader.
1: Ja.
0: Dus het gaat over zijn twee zonen. Je hebt Esau en... Dat is nog vroeger. Dat zijn de zonen van Adam en Eva. Dit is al iets later. Het is dus de persoon die we zoeken. Hij krijgt 12 zonen. En dat zijn dan de 12 stammen van Israël die daaruit voortkomen. Enig idee? Hij krijgt van God de naam Israël, maar dat is niet waarmee hij geboren is. Nee?
1: Hilaire.
0: Er zijn ook apostelen die zo noemen. Het begint met een J.
1: Judas.
0: Er zijn inderdaad twee...
1: Johannes.
0: Het is nog een andere naam bij J.
1: Oh.
20: Jeremia?
0: Dat is geen apostel, dat is een profeet. Uit het Oude Testament.
20: Jacob.
2: Welkom terug, beste luisteraars in het programma Quo Vadis. Wij zijn er nog altijd vandaag in de studio met Pieter om het te hebben over de gesprekken die we gehad hebben deze maand toen we naar Sint-Truiden zijn getrokken en natuurlijk om jullie de antwoorden van de mensen te laten beluisteren. Pieter, toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
3: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
3: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: Ja, de fragmenten die we nu geluisterd hebben, zijn niet de beste antwoorden die we gehad hebben. Er zijn vragen die echt wel goed geantwoord zijn. En ook hier, de tweede vraag uit het Oude Testament was echt gewoon een moeilijke vraag. Dat vind ik vrij logisch dat mensen dat eigenlijk niet wisten. Dat lag eerder aan de vraag dan aan de mensen, denk ik.
3: Ja.
2: En ook wel opvallend vond ik dat in Sint-Truiden blijkbaar de radio niet zo heel veel gekend is. Want andere steden die we al gedaan hebben, hebben we veel meer antwoord gehad van ah ja, ik ken deze persoon die luistert. Of ik heb het al gezien in de lijst van radio's. Maar dat was hier eigenlijk echt heel weinig.
3: Nee, maar 1 of 2.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat was wel ook een verschil. Dan gaan wij nog luisteren naar de 5e en de 6e vraag. Over het Nieuwe Testament. 2 vragen over Jezus. Maar wij gaan eerst luisteren naar muziek.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
1: Oh.
0: Jezus vertelt de parabel van het zaad over zaad dat op 4 verschillende soorten bodems valt.
1: Oh, ja.
0: Zouden jullie 2 van deze soorten bodems kunnen benoemen?
2: Nee.
0: Het is een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En eerst valt er wat zaad op de weg zelf, is een van de antwoorden. Enig idee wat de andere antwoorden zijn? Nee?
2: Nee.
0: Zegt het verhaal u iets of helemaal niet?
2: Nee.
0: Oké, dan ga ik het gewoon vertellen. Nu moet ik zelf even nadenken over de derde. Dat ik zeker juist ben.
2: Over het op het vruchtbare gedeelte.
3: De aarde.
4: Rots.
3: Rots, ja. Woestijn, zand. Ja, dat hoort bij aarde misschien. Maar
5: water,
3: toch.
5: Water.
3: Ja, ik zat ook met water, maar ik dacht, dat lijkt me, daar kun je toch niet iets op zaaien, hè?
5: Nee.
0: Heeft
5: zand, vuur, elementen.
0: Nee, het zijn geen elementen. Heeft u al eens van deze parabel gehoord, of niet?
5: Nee, nog niet.
0: Oké,
5: okay.
0: Dus het is een parabel over een zaaier die vertrekt om te zaaien. En zijn zaad valt een beetje op verschillende soorten bodems. Mm. Maar het is dus gewoon, het is niet vuur en water of dat soort dingen.
5: Nee.
0: Het is gewoon een soort bodem dat je kunt tegenkomen. Enig idee?
5: Petrus, ook niet.
0: Petrus is
5: daarop de rots. Heeft hij zijn kerk gebouwd, toch? Ja, Petrus dacht
0: dat. Dat is absoluut waar.
5: Ja.
0: Dus eigenlijk, een van de juiste antwoorden is wel rotsige bodem.
5: Ah,
0: dat is een zekere zin.
5: Ja, zo had ik het ook wel begrepen. Ja, echt waar. Nee, dat is echt.
0: Maar misschien is de laatste bodem eentje dat je zou kunnen raden. Dat is eigenlijk waar dat je zou op moeten zaaien.
5: Ja, vruchtbare grond. Misschien moerast. Had gekund.
0: Ja, dat had gekund, ja. Dat is niet, zijn parabels hebben altijd te maken met de streek waar hij woont. Ik denk niet dat ze veel moeras hadden in het Midden-Oosten.
5: Nee.
0: Oppervlak.
6: Woestijn toch?
0: Woestijn, goede gok, maar geen van de opties.
6: Savanne.
0: Had ook gekund, maar nee. We zoeken geen bodemtypes in die zin.
6: Ah, bodem. Oei.
0: Dus,
6: niet.
0: Nee.
1: Kijk, daarvoor moet ik echt goed nadenken. Ik haat denken.
0: Dus de zaaier vertrekt met zijn zaad. En het eerste wat we zoeken is eigenlijk, terwijl hij nog op weg is naar zijn veld, valt er zaad op. Waar je op wandelt.
7: Aarde.
0: Ja, dat is een van de juiste antwoorden.
1: Wauw.
7: Wauw, zo smart.
1: Je bent echt slim, man.
6: We zitten hier niet, moslim.
0: Meer specifiek, goede aarde is een van de juiste antwoorden. Maar waar wandel je op als je ergens naartoe bent?
1: Ah, de grond. Grond.
7: Beton.
0: Ja, wij op beton. Maar dit is natuurlijk veel voor het beton.
1: Grond, toch?
0: Gewoon, maar hoe heet dat gewoon?
1: Een steen.
0: Waar je op wandelt.
6: Ah.
0: Zoals een straat of een.
6: Je moet echt denken over dit ding aan.
0: Ja, inderdaad. Dus een van de dingen is op het pad.
1: Ah,
0: op het pad waar je op wandelt. Dus het eerste waar zaad op valt.
1: Ah.
0: En dan zoeken we nog 2 oppervlakten die niet ideaal is om op te zaaien. Om op te zaaien, ja. Waar je zaad niet goed gaat vergaan. Toch geen gokje? Nee.
6: Een plaats.
0: We hebben dus al op het pad en in de goede aarde.
1: Ze zijn echt zo dom, boys.
6: Ja, dat is echt dom, hè.
1: Ze zijn echt dom.
0: Een soort slechte aarde. Wat is, maakt aarde slecht om in te zaaien?
6: Slechte mensen.
1: Ah, en daarvoor zijn we onder de grond.
6: Misschien modder, niet? Modder.
0: Modder, ja. Te vochtig zou een optie kunnen zijn. Dat is niet wat we zoeken, nee.
1: De hel.
0: Dat is waarschijnlijk niet goed zaaien, nee. Het is dus een verhaal van een zaaier die op pad gaat om te zaaien. En er zijn 4 verschillende soorten bodems waarin het zaad valt.
1: Bedoelt u zoals een natte bodem, een droge bodem, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad.
1: Ah, een natte bodem en een droge bodem, denk ik dan.
0: Dat had gekund, maar dat is niet de antwoorden die we zoeken.
1: Ik weet gewoon
8: niet. Ik weet het ook niet.
0: Misschien een. Wat zou de goede optie zijn?
1: Ik weet het niet.
0: Waar wil je je zaad zaaien?
1: Ja, nat meestal. Of ja, eigenlijk gewoon nat wil je toch zaaien, dat dan beter groeit.
0: Je moet in ieder geval genoeg vocht krijgen, ja, dat is helemaal waar. De goede optie is vruchtbare grond of goede grond. Ik moet zeggen, ik kan misschien je droge grond ook wel goedkeuren, want een van de juiste antwoorden is rotsige grond. Dan zoeken we nog twee opties. Het eerste zaad valt eigenlijk gewoon wanneer hij nog onderweg is. Op wat valt het dan?
1: Normale grond.
0: Als je nog onderweg bent naar je veld te wandelen, dan valt het op.
1: Ja, mis op steen.
0: Dit is lang geleden, hè. De paden waren meestal nog niet geplaveid. Dus dat is nog het juiste antwoord. En dan nog het vierde laatste antwoord. Is iets waar alle personen, alle boeren mee te kampen hebben. Het is een soort onkruid. Dat je planten doet sterven, omdat het verstikt.
1: Oh, ik ken niks van planten.
0: Je kunt altijd een gokje wagen.
4: Ik snap de vraag niet.
0: Ah, wel, dus,
4: sorry.
0: Nee, dat is oké, hoor. Jezus vertelt dus een verhaal.
4: Ja.
0: Van een zaaier. En hij is op stap met zijn zaad om te proberen graan of iets te zaaien. En het zaad valt op vier verschillende soorten oppervlakken. Oh, sorry. Vier verschillende soorten oppervlakken. We zoeken dus de vier, maar twee is goed. Van de gronden waarop het zaad valt.
4: Ik heb oprecht geen idee. Ik ook niet.
0: Wel, een van de juiste antwoorden is wanneer hij nog onderweg is naar het veld, valt er zaad op. Wat is dat als je aan het wandelen bent naar ergens?
4: Op de grond?
0: Ja, en meer specifiek, grond is alles natuurlijk, hè?
4: Op gras.
7: Dus twee bodems.
0: Ja.
9: Zo aarde bodems.
10: Zou dat in een stad kunnen zijn, ergens? Of?
0: Het is niet specifiek in een stad, nee.
9: Klei.
0: Ah, wel, maar aarde is eigenlijk een juiste antwoord. Een van de juiste antwoorden is goede grond, vruchtbare grond. En we zoeken nog drie andere plaatsen waar het niet zo goed is om te zaaien. Een van de juiste antwoorden... Wat zei je?
10: Rotsen, hij zei rotsen. Bij de rotsen ergens.
0: Ken je het verhaal of niet?
4: Ja, ik ken het verhaal, maar dat is heel lang geleden.
0: Je kunt altijd een gokje wagen, hè? Misschien het makkelijkste antwoord is het goede, waar dat het in zou moeten vallen. Enig idee wat dat is?
4: Oh.
0: Het is een simpel antwoord, hè. Je moet het niet te ver zoeken.
4: Ik weet niet de naam in Nederlands. Ja, ik weet het niet.
0: Kan je het in Portugees zeggen? Misschien dat we het eruit kunnen oppakken.
4: Terra.
0: Is dat aarde?
4: Zo, ja.
11: Zo, nog uit.
0: Je mag een gokje wagen, hè. Een van de antwoorden die we zoeken is een goed iets waar dat je wil dat je zaad opvalt.
11: Op de grond.
0: Ja, en wat voor grond dan?
11: Vruchtbare grond.
0: De andere drie bodems zijn niet goed. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
11: Zand.
12: Zeg je

0: enige idee. Hij bidt op de Olijfberg. Bidt hij tot God de Vader. En hij heeft zoveel angst dat het een fysiek verschijnsel is dat je kon zien. Enig idee wat het is? Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
1: Nee, ik weet het niet. Zweette hij, dacht ik.
0: Ja, en er is iets specifiek met het zweet.
2: Bloed bij, nee.
0: Kan u het in de micro zeggen?
2: Er was bloed bij en tranen.
0: En welk fysiek verschijnsel? Mm-hmm. Dus kon het...
3: Bij de Heer, bij Jezus. Ja,
0: inderdaad. Dus je kon het aan hem zien dat hij doodsangsten doorstond.
3: Ik dacht juist dat hij zijn lot aanvaard heeft zonder probleem.
0: Hij heeft zijn lot aanvaard, absoluut. Maar dus juist voordat hij wordt verraden door Judas, gaat hij gaan bidden op de Olijfberg.
3: Ja.
0: Hij neemt zijn leerlingen mee. En dan gaat hij een beetje afgezonderd bidden.
3: Ja.
0: En daar bidt hij in doodsangst tot de Hemelse Vader. Dus hij zegt, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar u wil geschieden en niet
3: alleen.
0: Dus hij aanvaardt zijn lot.
3: Ja.
0: Maar hij is wel angstig. Hij doorstaat echt doodsangst.
3: Mm-hmm.
0: En er is een bepaald fysiek verschijnsel waaraan je dat kunt zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
3: Nee, echt niet. Ik zou het niet weten met zijn zweet te maken.
0: Ja.
3: Nee.
4: Zei je niet aan tafel zo, ja, het is mijn laatste... Oh nee, wacht, die had ik.
0: Wacht, wil je zijn micro even...
4: Ja, hij zit er aan tafel. Het is mijn laatste maaltijd met jullie. Ik deel mijn brood en mijn wijn met jullie. En de wijn is het teken van mijn bloed. En de brood is het teken van mijn huid of zoiets.
0: Van mijn lichaam, dat van u gebroken wordt. Exact, dat is helemaal juist. Maar daarna gaan ze weg uit dat gebouw. Mm-hmm. En gaan ze naar de Olijfberg. Waarop Jezus... gaat bidden in zijn eentje. En het is eigenlijk daar dat we het over hebben. Ja. Dus hij bidt tot zijn hemelse vader.
3: Mm-hmm.
0: Hij is doodsbang. En je kunt zien dat hij bang is aan zijn gezicht. Eén idee hoe?
4: Dat hij wist dat iemand had hem verraden, denk ik.
0: Ja, dat wist hij al. Ja. Daarom dat hij zo bang was. Hij wist dat hij ging sterven. En op de meest gruwelijke wijze dat hij ging sterven.
3: Mm-hmm.
0: Maar je kunt zien dat hij bang is. Als je naar hem gekeken had, je zou het fysiek kunnen zien. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
4: Hij had meer zweet dan normaal misschien, zoiets.
0: Maar het is nog veel uitzonderlijker dan dat.
4: Meer.
5: Gaan bidden in de Olijvenwijk.
0: Ja, exact. Hij gaat bidden op de Olijfberg. Dat is waar we het over hebben. Maar terwijl hij bidt, zegt hij aan God dat hij, als het kan, dat hij dit niet wil doorstaan, want hij weet dat hij gaat sterven. Maar dat God zijn wil moet geschieden en niet zijn eigen wil. Maar terwijl dat hij dat bidt, is hij zo bang dat je dat fysiek kon zien. Enig idee hoe je dat kon zien?
5: Ik weet niet.
0: Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Met druppels van zijn zweet op de grond laten vallen, dat hem het ziet door in het water. Geen idee.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
5: Werd dat bloed of zo?
6: Zijn handen. Zo een gat aan zijn hand.
0: Dat is nadat hij verraden wordt. Ah. Omdat hij aan het kruis genageld wordt. Dan komen er gaten in zijn handen. We zoeken voordat hij...
6: aan zijn
0: voordat
6: ogen?
0: Hij gekruist
6: aan zijn ogen misschien?
0: Ja, is geen slecht antwoord.
6: Dus
0: Jezus, hij weet dat hij gaat sterven.
3: Ja.
0: Hij weet dat hij gaat verraden worden. En hij is aan het bidden. Omdat hij mega bang is. Want hij weet dat het mega veel pijn gaat doen. En terwijl dat hij bidt, kun je eigenlijk zien aan hem dat hij mega bang is. Hoe zou je dat kunnen zien?
2: Ja, trillingen. Dat hij trilt. Zo.
0: Ja, het is iets wat heel uitzonderlijk is. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
6: Zweet. Wacht, hoe kan het? Ja, hij zweet veel.
0: Ja, en er gebeurt iets specifiek met zijn zweet.
6: Die zweet wordt bloed.
3: Wat?
6: Wat?
5: Oh, nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Het heeft iets met zijn zweet te maken.
5: Ruilen of zo? Ruilen?
0: Wat van je?
5: Cry? Wienen, ja.
7: Nee, weten.
0: Het heeft met zijn zweet te maken.
2: Zweet?
5: Bloed, zweet en tranen.
7: Ja. Dat is lang geleden. Ik word
0: benieuwd. Zegt u maar...
8: De kerk wil hij op de bodem liggen. Nu, hij moest
0: proberen
8: op de bodem.
1: Maar fysiek

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. We hebben zo net naar de vijfde en de zesde vraag geluisterd die wij hebben gesteld in Sint-Truiden deze maand. Dat waren de vragen over Jezus, over het Nieuwe Testament. Wat vond je, Pieter, over het algemeen? Vond je dat de mensen reageerden op het onderwerp waar we het eigenlijk over hadden?
1: Ja, toch wel. Zeker bij de tweede vraag, over het lijden van Jezus, daar wisten mensen toch wel wat van. Dat leek hen wel te pakken. Veel mensen wisten dat hij ging bidden bij de Olijfberg en zo.
0: Ja, inderdaad. En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm, om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
1: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. En het ook af en toe wel goed gedaan hebben.
0: Ja, ik vond... Ze hebben allemaal hun best gedaan. Mm-hmm. En veel mooie antwoorden ook gegeven, vind ik. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
1: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was, die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook echt wel. Dat die is op zoek gegaan in de Bijbel naar de onderwerpen waar we het over gehad hebben. Mm-hmm. Om eens te gaan kijken wat het eigenlijk echt is.
1: Ja.
0: Ja, en ik denk ook enkele van de jongeren die we gesproken hebben, dat die ook wel... Ook heel aantal van hen waren gelovig. De meeste waren moslims, maar we hebben ook enkele christenen, mm-hmm, gesproken. Die dan ook allemaal zeiden dat het geloof belangrijk is voor hen. Dat gaan we straks nog horen. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat we hen ertoe hebben aangezet om meer naar de Bijbel te grijpen dan ze misschien nu doen.
1: Ja, absoluut. We zullen toch nog eens aan gedacht hebben die avond.
0: Dan is het nog tijd om naar fragmentjes te luisteren. We gaan luisteren naar de zevende en de achtste vraag. Die gingen over meer specifiek katholieke vragen waren. En dan ook naar de negende en de tiende vraag. En die gingen over Sint-Truiden. Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
2: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
2: Juni?
0: Ja. Geen idee?
2: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Ja. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag? Maar deze keer is het de maand juni.
2: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
2: Nee.
3: Is dat Maria maand?
4: Nee, dat is mij.
3: Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
3: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus... Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
3: Och.
0: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
3: nee,
0: dat is misschien een
3: hint. We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
0: wel,
3: komen.
0: Ja, iets van reclame of zo, nee.
3: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
3: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
3: Verlos ons uit ons lijden, ja.
5: Oogst?
0: Dat zou gekund hebben.
5: Ja, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
5: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet. Maar
0: je moet dus geen zorgen maken.
5: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
5: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgebeeld
5: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe.
0: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
6: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
4: Is dat ja, misschien LGBT, een tafel?
6: LGBT,
4: misschien dat je maakt, misschien dat je terug op de wereld is gekomen. Of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is...
7: Ja, je bent wel slim, hè?
4: Ik weet dat, ja.
7: Precies, is het eerste.
8: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn, waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
9: Maand juli.
8: Juni, ja.
9: Juli of juni?
8: Onze huidige maand, juni.
9: Die pas begonnen, juni.
8: Ja.
9: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet.
8: Ik ook niet.
9: De maand juli. Dat is deze maand.
8: Ja, juni, deze maand.
9: Ik weet het niet.
8: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
10: Is het iets relevant met Jezus? Of?
8: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
10: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
8: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
10: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
8: Heb ik dat gezegd, dat hij een vrouw had?
10: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw. Het heeft dat niet.
8: Heb ik
10: gezegd? Gewoon iets met liefde.
4: Ah, met liefde.
8: Ah, oké, ik snap het. Ah. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
10: Met zijn liefde voor wat?
8: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
10: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
9: Nee. Geen idee.
8: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
9: In juni.
8: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor
9: hart.
11: De maand juni.
8: Ja.
11: Dat ik verjaar, dus dat weet ik.
8: Proficiat. Ja.
11: En dat we vandaag 27 jaar getrouwd zijn vandaag.
8: Echt? Ah, mega leuk,
11: dus,
8: proficiat.
11: Dus.
8: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
11: Ja.
8: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
11: Wat? Het hart.
9: Het hart.
2: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Juno. Juno. Nee.
8: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
2: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
8: Pinksteren is voorbij, ja.
2: Is voorbij.
12: Moeilijke vraag.
8: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
2: Een roos.
8: Had je gekund?
2: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè.
8: Ah, is dat zo?
2: Ja, het heilig hartplein.
8: Ah, ja, inderdaad. In welke stad stierven de heiligen Petrus en Paulus de marteldood? Het is voor...
2: Welke stad? Jeruzalem. Nee.
8: Dat is een goede gok. Een andere heel belangrijke stad voor katholieken?
2: Rome. Daar gaat Rome toch niet meer geweest zijn, hè?
5: Rechts in de buurt van Israël, hè, denk ik.
8: Dat zou... goed gekund hebben, maar we moeten het iets westelijker zoeken.
5: Westelijker? Die kan ik niet zeggen, echt niet. Ik weet het nog niet.
8: Een van de belangrijkste steden voor katholieken?
5: Ah ja, natuurlijk. Ja, in Italië. Hè, Vaticaanstad, hè.
4: En wacht, ik weet dat het is in Israël, maar wacht.
8: Het is niet Israël.
4: Oh.
8: Het is...
4: Jeruzalem.
8: Jeruzalem had gekund... We zoeken een andere, heel belangrijke stad voor katholieken.
4: Bethlehem.
8: Het is niet in het Heilig Land.
2: Nee. Wacht, laat me denken.
8: Als je denkt aan de paus, waar denk je dan aan?
9: België.
4: De paus die...
8: Denk je aan België als je aan de paus denkt?
4: Ja, ik denk aan Italië. Die van Italië, toch?
8: Ja.
9: Italië?
4: Italië.
8: We zoeken een plaats in Italië.
4: Rome.
9: Die weet ik niet.
8: Heb je het al eens gehoord van Paulus en Petrus?
9: Nee.
8: Nee?
9: Ik ook niet.
6: Het zijn eigenlijk de twee, nadat Jezus in de hemel is opgenomen, de twee belangrijkste figuren. En zij zijn alle twee gemarteld. Dus ze hebben hen vermoord omwille van hun geloof. In dezelfde stad. Het is een van de belangrijkste steden voor katholieken. Een gokje. Kun je een stad opnoemen die belangrijk is voor katholieken? Enig idee of niet?
9: Jeruzalem.
6: Jeruzalem is inderdaad een zeer belangrijke stad. Het is niet de stad die we zoeken. Het is iets dichter in de buurt voor ons. Het is in Europa. Weet jullie waar de paus woont?
9: Vaticaan. Ah, Italië. Vaticaan? Geen idee. Geen gokje.
6: Het is een van de belangrijkste steden voor het christendom.
9: Vaticaanstad?
10: Jeruzalem?
6: Mooie... Ja. Nee, sorry. Ah. Mooie gok, ik zeg het.
7: Ah, oké.
6: Okay. Wat is een andere heel belangrijke stad? Voor katholieken.
10: Een stad in...
7: Moet je dat weten?
6: Het is niet in het Midden-Oosten.
10: Oh, zot. Het is niet in het Midden-Oosten.
6: Als je aan katholieken denkt, waar denk je dan aan?
10: Aan... Toch ergens in Europa dan?
6: Het is in Europa,
10: Engeland,
6: ja.
10: Engeland misschien. Ik denk Spanje.
6: Nee.
10: Vaticaanstad?
7: Nee. Ja.
9: Oh. Geen idee.
6: Nee. Het is een van de meest belangrijke steden voor katholieken.
9: Italië of zo?
6: En de stad in Italië die we zoeken is?
9: Milaan of zo. Ik weet niet. Ik heb geen idee.
6: Dat is niet Milaan, nee. Waar de paus woont.
9: Wacht. Oh. Ik heb de naam vergeten.
11: Jeruzalem.
6: Het is niet in het Heilig Land. Een logische gok, maar het is iets dichterbij.
11: Oekraïne.
6: Nog iets dichterbij.
11: Maar ik zou het niet weten.
6: Het is een heel belangrijke stad voor katholieken.
9: Rome.
2: Rome? In Rome.
6: Dan nog twee laatste vraagjes over Sint-Truiden.
2: Oké, dat kunnen we.
6: Sint-Trudo, dus de heilige waarnaar Sint-Truiden is genoemd, heeft de stad niet gesticht, maar wel iets anders, waarom de stad is ontstaan. Enig idee wat hij gesticht heeft. Geen idee? Nee. Bent u van Sint-Truiden?
2: Ja, een deelgemeente van Sint-Truiden.
6: Eén idee wat zou kunnen zijn wat de heilige Trudo zou gesticht hebben?
2: Nee. Dat is iets wat we wel zouden moeten weten. Want ik heb ooit meegedaan aan de Trudo-feesten. Zoveel jaren geleden. Oh, wat heeft Sint-Trudo weer gesticht? Een broederschap?
6: Ja. Wat soort broederschappen bestaan er in de katholieke kerk?
2: Ja, je hebt van alles. Jesuiten, assumptionisten.
6: Het hoeft niet zo specifiek te gaan.
2: Jesuiten?
6: Het hoeft niet zo specifiek te gaan. We zoeken gewoon hier
2: ergens een...
6: De naam van het gebouw? Want u weet het antwoord eigenlijk, hè?
2: Maar het komt niet.
6: Het is hier blijkbaar een beetje verder.
2: Hier, het seminari, de... Het, nee... Hier is het. De abdij.
7: Een abdij.
2: De abdij gezegd, ja.
5: Daar heb ik zoveel tijd aan gespendeerd. Nee, ik kan je niet antwoorden. Ik zou graag genoeg antwoorden, maar...
6: Het is er niet zo ver af, heb ik mij laten vertellen. Het is een typisch... Als je denkt aan een heilige, wat zou die stichten?
5: Ah, zo, een parochie of een dorp of een kerk of een...
6: Of een...
5: Vrede, wereldvrede.
6: Graag. Maar dat is iets concreter dan dat.
5: Ah. Ja, Sint-Trudo, dat was een heel jaar gewacht nu, hè. Nee, ik weet het echt niet meer.
6: Het is iets heel typisch christelijk, een manier van samenleven.
5: Ja, een gezin dan.
4: Ik weet dat de stad een katholieke stad, gaan we zeggen, is. Maar wacht, dat is toch toch... Misschien omdat Sint was toch vroeger voor... hoe zeg je dat? Mijn belangrijke mensen zoals Sinterklaas. Dat is ook iemand belangrijk, toch? Sint?
6: Ja, een Sint is een heilige die, ja, die uitzonderlijk geleefd heeft.
4: Misschien is dat niet misschien iemand die Sint niet Trudeau noemde, maar zo, zo een beetje zoals Trudeau. Zoiets misschien. Zo.
6: Wacht, maar de heilige die waarnaar Sint-Truiden vernoemd is, is de heilige Trudeau. Hè? Mm-hmm. Trudeau is zijn naam. En hij heeft hier, hij was van deze streek. Mm-hmm. En hij heeft hier iets gesticht. En ja, daaruit, of daar rond, is Sint-Truiden ontstaan. Maar we zoeken wat hij gesticht heeft. En ik weet niet of jullie...
4: Misschien een... Nee, de abdij misschien?
12: Nee, dat was omdat ik... Dat was in mijn hoofd, de abdij.
9: Ik denk dat je een broedergebouw wat we hier hebben in Sint-Truiden.
6: Weet je wat de naam is van zo'n gebouw?
9: Nee, maar ik weet wel dat het dicht bij het cultureel centrum is.
13: Was dat niet de plantages en zo?
6: Nee, het heeft niets met landbouw of zo te maken.
13: Geen idee dan.
6: Je kan de toren van het gebouw daar nog zien.
13: Ah ja, ja, dat deed.
10: Katholiek verspreiden.
6: Dat is helemaal juist, maar we zoeken iets specifieker.
10: De woord van Jezus verspreiden, denk ik.
6: Ja, dat is helemaal juist. Maar hij heeft dus hier echt iets heel concreet begonnen. Het is een gebouw. Je kunt daar de toren zien.
10: We hebben dat toch bezocht?
7: Ja, denk ik. Waarom ben ik de naam van die gebouw vergeten?
10: We zijn daar geweest in een drie jaar geleden, maar...
7: B.
10: Toren van...
6: Het is iets heel specifiek voor katholieken. Ah. Mensen die... mannen die samen gaan wonen. Of vrouwen die samen gaan wonen. Om samen een gemeenschap te leven. Enige deel dat heet.
7: Oh my god, ik heb dat geleerd in geschiedenis. Ik weet dat nog, maar ik ben die naam vergeten.
10: Alles
7: ik had dat letterlijk vorige examens had ik dat. Ik weet dat niet meer. Ik weet eigenlijk niet.
13: Nee, ja,
6: het is iets heel typisch katholiek. Weet je wat ik bedoel of niet?
13: Nee, ja, maar ik weet niet. Ik ken niet de verhaal, sorry.
11: Trudeau, ik heb die film moet je zien, zo. Maar...
6: Is daar een film van?
11: Ja, ja, echt, veel, echt film van. Dat wisten we, ja.
6: Nee?
11: Ja. Die ligt thuis nog, denk ik. De kerk? Kerkske?
6: Het is... Ja, het is niet een kerk dat we zoeken, maar het is iets dat er heel nauw mee te maken heeft.
11: Of een ding, een kapel ergens?
6: Het is juist nog iets waar dat je gaat wonen. Allee, als gemeenschap.
11: Ik heb niet meer weten.
6: Ik heb mij laten vertellen dat die toren er nog een deel van is.
11: Oh, dat kan, ja. Dat kan. Dat is... Hoe noemt dat overigens? Goh. Ik weet dat niet meer. Ik weet dat ze afdenken gebrand is, maar...
6: Ja.
11: Wat? Een klooster, ja.
6: Ja, en dus een soort klooster. Je hebt daar ook een beetje een ander woord voor. Dat is het woord dat we zoeken.
11: Ja, ik weet het kan.
14: Een abdij, ja.
11: Abdij.
2: De abdij van Sint-Trudeau.
6: Dan onze laatste kennisvraag. In welke kerk worden de relieken van Sint-Trudeau bewaard? Dat is van de persoon waar we daarnet over spraken.
2: Hier zeker. Onze Lieve Vrouwkerk, hè?
3: Ja, is dat niet in de Onze Lieve Vrouwkerk, de hoofdkerk van Sint-Truiden?
5: In de schatkamer hier? Of? Is het juist?
6: Ja, hoe heet deze kerk?
5: Ah, Onze Lieve Vrouw ter Hemelopneming.
4: Deze. Nee. Ja, deze. Deze. Deze.
6: Zou je die kunnen benoemen ook? Ik zie jullie... wijzen, dat is juist.
13: De kerk in de stad.
15: De
13: grote markt. Op de grote markt, waar de fonteintjes staan.
9: Ik weet het niet.
3: Ik ook niet.
9: Ik ook niet.
6: We kunnen hem zien, de kerk.
9: Deze. Maar ik weet de naam er niet van. Ja, ik weet de naam er niet van. Ik weet het echt niet.
6: Het heeft met de moeder van Jezus te maken...
3: Mariam of Maria.
13: Wacht. Ik ben daar geweest.
6: Wil je het is in de micro zeggen?
13: Is dat niet de minder broederkerk of zoiets?
6: Dat is een kerk in Sint-Truiden, maar dat is niet wat we zoeken.
13: Is dat niet deze?
9: Ja, toch, hè? Exact. Ik weet wel niet hoe die noemt. Hoe noemt die? We hebben heel veel kerkensentruiden. Hoe noemt die?
15: Ja, je kunt het niet echt zien, hè?
9: Nee, eigenlijk
15: niet. Ik wel zien. Wie is daar... Wie staat daar in het midden? De beelden. Er zijn drie beelden boven de deur. Hier.
9: Ah. Maria.
7: Dat is toch maar één kerk, deze.
16: Ja, maar...
7: Dat is niet maar één kerk.
15: Ik bedoel... Deze kerk is het juiste antwoord. Er zijn wel degelijk meer kerken in Sint-Truiden dan deze.
7: Ah ja, maar, dat is waar.
16: In het centrum rond. Ja.
15: Maar dit is het juiste antwoord. Weet jullie deze kerk heet?
7: Geen idee.
15: Nee?
16: Nee, niet echt.
15: Je kunt daar het beeld zien. Zie je, boven de deur zijn er drie beelden. Ja. Enig idee wie de middelste is?
16: De moeder van...
15: Ja, ja? Zeg maar de...
10: De moeder van Jezus, denk ik.
9: Ja, hier. En de liefste vrouw, denk ik.
11: Hier, denk ik. Ja, van onder in het kelder, ja. Ja.
15: En weet je hoe de kerk hier heet?
11: Dat weet ik nog. Sint-Matenkerk is kinder, dat weet ik. Sint-Maten, dat is hij. Dat weet je even.
15: Je kan het zien, er zijn hier drie beelden. Wie is de middelste?
11: Maria.
9: De onzinnige vrouwkerk.
0: Welkom terug, beste luisteraars, bij ons in de studio. We hebben hier nog altijd Pieter zitten. Pieter Kovadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
1: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn, toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
0: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
1: Ja, is wel.
0: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
1: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend... doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
0: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
1: Ja, toch wel.
0: Dan gaan we nog luisteren naar ons voorlaatste fragmentje. We hebben nog het fragmentje waarin mensen getuigen, waar men vragen of dat zij zelf gelovig zijn of in contact komen met gelovige mensen. En daarna is het tijd voor de statistieken. Dan gaan we te weten komen hoeveel vragen juist beantwoord zijn door hoeveel mensen. Maar eerst gaan wij nog luisteren naar muziek.

0: Enorm bedankt, mevrouw, dat u
1: wou meedoen. Graag gedaan.
0: Zou ik u nog mogen vragen, is geloof iets waar u mee bezig bent of niet echt?
1: Ja, ik kom regelmatig bijna al dagelijks de kerk binnen voor een kaarsje te branden en voor een beetje te bidden.
0: Ja.
1: En af en toe kom ik naar de misvering, maar niet elke week.
0: Oké, maar het heeft wel iets van betekenis.
1: Ja, ja, ik ben katholiek grootgetrokken, ja. Dat blijft u toch achtervolgen, hè. Ja, dat automatisch vind ik dat ik dat moet doen, ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen of niet echt?
2: Ik ben katholiek opgevoed. Altijd naar de mis geweest met mijn ouders. Maar dan is dat wel verwaterd. Maar ik geloof wel ergens in... Dat geloof is nu op de proef gesteld. Want een klein 2 jaar geleden heb ik mijn zoon, onze zoon, moeten afgeven. Dus dan is het wel even moeilijk. Wim, mijn man, stamt ook uit een heel gelovig gezin.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus we zijn er toch allebei mee grootgebracht.
0: Enorm bedankt dat u hier wou meedoen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou u graag nog een laatste vraag stellen. U heeft een paar keer gezegd dat u eigenlijk sinds een jaar echt naar de mis komt.
3: Terug naar de mis,
0: terug naar de mis komt. Ja. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe is dat gebeurd?
3: Het geeft me vooral ingerust. Ik voel een zekere... tekortkoming in mijn leven door het ontbreken van iets transcendent. Iets transcendents. En dat heb ik dan christelijke geloof genoemd. Hè, en zo ben ik dan terug naar hier gekomen.
0: Oké, en was er een specifieke aanleiding of zo? Of?
3: Nee, toch niet. Nee, toch niet.
0: Meer gewoon een algemene...
3: Ja, gewoon een gevoel. Zo van, een buikgevoel. Hè. Je kan dit en dat weten. En als evolutietheorie aanhangen en zo. Maar dat is ook ergens door een... transcendent iemand in gang gezet, hè? Ik bedoel, maar ik weet wat ik aan het schrijven ben. Ik schrijf graag vanuit psychologie en filosofie het hiernamaals beschrijven. Ja.
0: Geloof, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja.
5: Ik ben wel niet katholiek. Ja.
4: Nou, ik ben daar echt amper mee bezig.
0: Oké.
6: Okay. Ja, ik ben katholiek.
0: Jij bent katholiek?
6: Ja.
0: Oké, okay. En is dat belangrijk voor jou of niet?
6: Ja, dat is belangrijk, maar ik ben niet echt zo diep in, snap je?
0: Oké. Er is nog veel ruimte voor verdieping dan.
5: Voor mij is dat anders.
0: En jij zegt, wat ben je dan?
5: Ik ben orthodox.
0: Ah ja, oké. Okay. En dat is iets... Hoe beleef je dat dan?
5: Dat is moeilijk om te zeggen. Dat is echt moeilijk.
0: Is dat iets wat je met je familie doet? Of?
5: Nee, eigenlijk wel. Ja. Maar het is wel een heel groot verschil tussen katholiek en orthodox, eigenlijk.
0: Hangt er vanaf op elk vlak, denk ik.
5: Hmm. Ja, eigenlijk wel.
0: Oké.
7: Ik ben moslim.
0: Jij bent moslim, oké.
8: Okay. Ja, hij ook. Ik ben ook moslim.
0: Zou ik jullie nog mogen vragen? Geloof, is dat iets waar jullie in contact mee komen, ooit of niet echt?
9: Ja.
0: Ja?
9: Ja, ik ken hem, zijn niet christelijk. We geloven in islam.
0: Okay.
9: Dus daarom kunnen we niet de helft van de vragen niet antwoorden.
0: En is dat belangrijk voor jullie?
9: Ja.
0: Ja?
10: Ja.
0: Oké. Okay. En jij zei ook ja. Op welke manier dan? Ben je...
10: Christelijk.
0: En is dat belangrijk voor jou?
10: Ja.
0: Dus je zegt dat is belangrijk voor jou. Wat betekent dat dan?
10: Ik vind dat dat veel uitmaakt persoonlijk voor mij. En ik geloof daar ook in. Maar het is ook omdat... In mijn thuisland zijn ze daar ook zo heel religieus. Omdat ook het eerste christelijk land is.
0: Ben je van Armenië?
10: Ja.
0: Dankjewel, alle twee, om mee te willen doen.
10: Ja, alsjeblieft.
0: Een laatste vraag mogen stellen.
10: Tuurlijk.
0: Niet zo heel makkelijk om op de vragen te antwoorden.
10: Nee.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of eigenlijk niet?
10: Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik me heel veel verdiept in het geloof. Maar toen heb ik een paar stukken uit de Bijbel gelezen, waarvan ik dacht van, nu ga ik afhaken. Een beetje de laatste tijd. Ja.
0: En jij?
11: Ik gewoon niet.
0: Gewoon niet?
11: Nee.
0: Zou ik nog als laatste mogen vragen, is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen, waar jullie mee bezig zijn of niet?
12: Ja. Godsdienst is een van mijn eerste prioriteiten. Het is eigenlijk heel belangrijk voor mij. Want ja, rond mijn familie is... ik ben moslim, dus islam is heel belangrijk in mijn familie. Want ja, meestal van mijn familieleden bidden en zo. En ik ook. En ja.
0: Oké.
7: Ja, 100%. Dat is niks belangrijker dan geloof. Ik wil altijd gelovig zijn. Ik wil nooit weggaan van het geloof. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En wat ben jij...
7: Ook moslim. Ik ben ook moslim. Ja.
0: Is geloof iets belangrijk voor jou? Ben je zelf gelovig?
13: Ja. Ja, maar niet zo... Die verhaal van de Bijbel en zo. Maar ik geloof wel in God.
0: En is dat belangrijk voor jou?
13: Ja, mijn hele familie is katholiek.
0: Enorm bedankt om mee te doen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn? Ooit mee in contact komen? Of niet?
13: Nee.
0: Nee?
14: Niet echt.
0: Oké, okay, het zegt jullie niet echt iets.
14: Ik kan wel af en toe naar de dingen gaan een kaart brannen. Hier, dat doe ik wel, maar voor de rest...
0: Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Is geloof iets waar jullie mee bezig zijn of niet?
15: Eigenlijk wel. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: En wat betekent dat dan voor u?
15: Ja. Het hiernaam als...
1: Met ouder worden, hè?
15: Ja.
0: Het is een vraag die zich wel opwerpt dan? Of...
15: Ja, ik denk dus persoonlijk... dat er nog iets is na dit.
0: Ja, oké.
15: Ik geloof daarin.
16: Welkom terug, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor het laatste onderdeel van deze uitzending. Wij gaan de statistieken overlopen om te zien hoeveel juiste antwoorden wij gekregen hebben op onze vragen in de stad Sint-Truiden. En we gaan natuurlijk beginnen met onze eerste vraag. En die ging over Radio Maria. Die luidde, kent u Radio Maria? Dat is natuurlijk geen... vraag met een juist antwoord. Gewoon een antwoord dat we altijd liever horen. En daar hadden 19 mensen nee op geantwoord en 1 persoon had ja geantwoord. We hebben 10 gesprekken gehad in totaal. Maar we hebben eigenlijk over alle gesprekken heen 20 mensen gesproken. Maar voor de rest van de antwoorden zitten ze altijd op 10 gerekend voor de 10 gesprekken. Dan was de... tweede vraag ook over Radio Maria. Radio Maria is een katholiek radio. Wij zijn actief hier in Vlaanderen, maar maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief?
17: In ongeveer 90 landen.
16: Exact. En dat hadden 3 mensen juist, of 3 groepjes juist. Dan de vragen over het Oude Testament. Op een gegeven moment proberen... de mensen een toren te bouwen om de hemel te bereiken. Hoe wordt deze toren genoemd?
17: De Toren van Babel.
16: Helemaal correct. En dat hadden 4 mensen hebben dat juist geantwoord. Hebben Babel gezegd en 1 persoon Babylon. Dus evengoed. De tweede vraag over het Oude Testament. Hoe op een de Esau... de oudste zoon van Isaac, die de zoon is van Abraham, verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer. Hoe heet deze broer?
17: Jacob.
16: Inderdaad. En dat wist eigenlijk niemand. Niemand heeft dat juist kunnen antwoorden. Maar er zijn wel 3 groepjes die na wat hints op de naam Jacob zijn kunnen komen. Of 1 keer de naam James... dus Jacob. Maar eigenlijk heeft dus eigenlijk niemand dat juist geantwoord. Maar ook wel echt, het was ook wel de moeilijkste vraag die erin zat, dus heel begrijpelijk. Het Nieuwe Testament. Jezus vertelt de parabel over het zaad, waar een zaaier erop uittrekt om te zaaien. En zijn zaad valt op 4 verschillende soorten bodems, of ja, 4 oppervlakken. Kunnen jullie er 2 van opnoemen? Maar jij kan er 4 van opzommen, niet Pieter?
17: Ik zal mijn best doen, na de vraag 20 keer gehoord te hebben. Goede grond, het pad, rotsgrond en tussen de distels.
16: Helemaal correct. Er zijn 5 groepjes die 2 juiste antwoorden hebben kunnen geven. Het ging eigenlijk altijd over goede grond en rots... zo goed als we hebben wel vrij ruim gerekend. Ook wel juist antwoorden, maar dat was vrij goed. En dan ook 4 groepjes die nog 1 juist antwoord hebben gegeven. Dat was dan meestal aarde of vruchtbare aarde. We hebben ook trouwens Petrus als juist antwoord gerekend. Aangezien dat rots betekent. En rots was een juist antwoord.
17: Absoluut.
16: En ook gewoon omwille van de schoonheid van het antwoord. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Aan welk fysiek verschijnsel was te zien dat Jezus doodsangsten doorstond voordat hij verraden werd door Judas?
17: Jezus zweette bloed.
16: Inderdaad, en dat hadden 4 mensen juist geantwoord. Er waren echt wel een aantal mensen die, over het algemeen, er is eigenlijk niemand die echt spontaan geantwoord heeft, hij zweette bloed.
17: Nee.
16: Maar wel een aantal mensen die onmiddellijk gezegd hebben bloed, zweet en tranen, dus dat was juist. En ook, ik vond dat wel opvallend, dat er echt een aantal mensen waren die, wanneer dat we zeiden het heeft met zijn zweet te maken, die dan konden zeggen, ah ja, het is veranderd in bloed.
17: Dat is toch 2 keer gebeurd?
16: Ja, dat is 2 keer gebeurd, dat vond ik veel. Mm-hmm. Ik denk niet.
17: Nee, had ik ook niet verwacht.
16: Ja, dan moet dan, ik zou denken dat ze dan toch ergens het verhaal moeten kennen, want anders denk je daar toch niet aan.
17: Nee, het is een bizar verschijnsel eigenlijk. Hè. Moet in een achterhoofd gezeten hebben.
16: Ja, dat denk ik ook. Of het moeten, ik weet niet, medische studenten zijn of zo, want het is wel, allez, ik heb eens gehoord, we moeten misschien niet voor waarheid aannemen, maar ik heb eens gehoord dat wel iets is dat vastgesteld is dat als mensen doodsbang zijn, dat ze wel degelijk bloed kunnen zweten. Dus misschien, als ze bepaalde mensen met die niche kennis, dan hadden we nog 2 meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan luidde als volgt. Waaraan is de maand juni gewijd?
17: Aan het Heilig Hart van Jezus.
16: Ook wel echt een moeilijke vraag. Als je niet katholiek bent, ga je dit nooit tegenkomen zomaar. Dus uiteindelijk niemand juist, maar wel een aantal mensen na hints. En je kunt zien dat in de loop van de gesprekken mijn hints beter werden, want de laatste 4 hebben dat kunnen raden na een hint. De eerste 6 niet.
17: De meimaand, Maria-maand, die was wel bekend.
16: Ja, dat weten mensen echt wel.
17: Ja, dat speelt nog.
16: Ja, en dat is ook een vraag die we al eens gesteld hebben, vorige keer. Mm. En dat hadden echt wel een mooi aantal mensen mooi geantwoord. Ja. Dat weten mensen wel. De 8e vraag. In welke stad stierven de apostelen Petrus en Paulus de marteldood?
17: In de stad Rome.
16: In de stad Rome, en dat wisten 2 mensen spontaan. En dan waren er nog wel heel wat mensen die Rome of Vaticaanstad geantwoord hebben. Maar dat was dan eerder omwille van de vraag, som een belangrijke stad op voor katholieken of christenen. Maar 2 mensen wisten dat. Dan nog 2 vragen over Sint-Truiden. De heilige Trudo, naar wie de stad Sint-Truiden is genoemd, heeft niet de stad zelf gesticht, maar heeft een andere stichting gedaan en daar rond is dan de stad gegroeid. Wat heeft hij gesticht in wat nu Sint-Truiden is?
17: Hij stichtte de abdij.
16: Inderdaad, de abdij van Sint-Trudo of de abdij van Sint-Truiden. En dat hadden 4 mensen juist.
17: Ja.
16: En 2 die daarop konden komen na een beetje hints gekregen te hebben. Dus.
17: En de eerste dame toonde ons de abdij. Dat kwam zeer goed uit.
16: Inderdaad, fantastische timing. Goed dat dat zij was en niet de laatste persoon. Want hij heeft ook wel geholpen voor sommige groepjes om het dan te weten. En die stond ook echt vlakbij.
17: Ja, we hadden het moeten weten, maar.
16: Ja, want Sint-Truiden, eigenlijk de grote markt, zijn eigenlijk allemaal verschillende pleinen naast elkaar een beetje.
17: Ja.
16: Je hebt een parking.
17: Voor het gemeentehuis.
16: Ja, inderdaad, voor het gemeentehuis. En dan heb je naast de centrale kerk, de Onze Lieve Vrouwkerk, daarnaast is een plein. Daarvoor is een plein. En eigenlijk langs de andere kant is er ook nog een plein, wat dan bleek het Heilig Hartplein te zijn.
17: Ja.
16: En dus, het was dus aan
0: aan de andere kant van het plein, naast ons die mevrouwkerk, daar staat er nog een toren van de abdij. We hebben trouwens ook een beetje over al deze pleinen gewandeld, maar zijn redelijk rond de kerk gebleven altijd om mensen te vinden. Goed, en dan hadden we nog de laatste kennisvraag, en die ging over de kerk. Die luidde, in welke kerk of waar zijn de relieken van Sint Trudo bewaard?
17: In de Onze Lieve Vrouwenkerk.
0: Inderdaad, en dat wisten heel veel mensen. 5 mensen hebben de kerk benoemd, Onze Lieve Vrouwenkerk. En 4 mensen wisten, dat is deze kerk hier, maar die konden niet, of wisten de naam niet. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk zo goed als iedereen kon daarop antwoorden. Dan hebben we nog een laatste statistiek, Pieter. Wil jij een gokje wagen voor hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen wij hebben uitgedeeld?
17: Oh. Ik denk dat de rozenkrans populairder was. Ik hoop het stiekem. Hoeveel? 19 mensen, hè?
0: Ja, we hebben in totaal 20 mensen 20 gesproken mensen. Eigenlijk, maar we hebben 19 voorwerpen uitgedeeld.
17: Oké. Okay. Ik denk 11 rozenkransen en 8 balpennen.
0: Dat zit er helemaal niet zo ver naast. Ah. Ik snap de hoop dat er meer rozenkransen zijn uitgedeeld. Maar het is juist niet zo.
17: Oh.
0: Dus 9 rozenkransen en 10 balpennen hebben we uitgedeeld.
17: Tja. Ze schrijft goed.
0: Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het altijd heel leuk als mensen de rozenkrans kiezen. Dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze uitzending. Is er nog iets dat je graag zou willen zeggen, Pieter? Over de ervaring, hoe dat je het vond?
17: Ik vond vooral heel mooi bij die laatste vraag dat het geloof toch wel belangrijk was voor zeer veel van de mensen die we geïnterviewd hebben.
0: Ja, dat is eigenlijk echt wel. Dat was heel opvallend deze keer.
17: Ja, ik vooraf vrees ik daar een beetje voor, maar de ene na de andere vond het belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dat is een mooie bedenking om op te eindigen. Dan gaan wij nog luisteren naar het allerlaatste fragmentje waar dat je gaat kunnen horen wat de mensen gekozen hebben, de rozenkrans of de balpen. Maar wij nemen nu al afscheid. Hartelijk bedankt voor het luisteren, iedereen. Jullie kunnen, zouden jullie willen, deze uitzending herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Als u naar programma's gaat, dan zal u daar Quo Vadis kunnen terugvinden. En daar kan u deze uitzending herbeluisteren en trouwens ook al onze voorbije uitzendingen. Nog eens hartelijk bedankt, Pieter, om mee te komen.
17: Heel graag gedaan.
0: Jullie allemaal bedankt om te luisteren en tot een volgende keer. Maar eerst nog het fragmentje met het uitdelen van de rozenkrans en de balpen. Enorm bedankt alle twee om te willen meedoen.
18: Dat is graag gedaan.
0: Ik wil jullie graag nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Oh, ik geef de rozenkrans.
0: De rozenkrans, oké, zeer goed.
1: Ja.
0: Alsjeblieft.
19: Ja, dan vind ik de rozenkrans wel
1: ik,
19: veel mooier.
1: Ik ook.
0: Oké, okay, ja, fantastisch. Ja. Ik kan jullie alle twee eentje geven. Ik moet voor de andere even vissen wel in mijn
1: Maar zak. Als we eentje hebben, is het goed.
0: Ja, ja. Zeker?
1: Eentje is goed. Ja, ja.
3: Ah, ja, een stilo is altijd is meer gedenkteken voor mij. Goed.
0: Alsjeblieft.
3: Oké.
0: Okay. Ja, dankjewel, hè. Fijne avond.
3: Ja, succes ermee, hè.
0: Ja.
19: Zeker.
0: De micro hebben we wel terug nodig.
3: Dankjewel.
0: Enorm bedankt allemaal om te willen meedoen. Ik zou jullie graag een cadeautje geven als bedanking. Jullie mogen kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans. Die rozen, zien er zo uit. Een rozenkrans.
19: Oh, okay.
0: Oké, zo goed. Zouden jullie allemaal even in de micro willen zeggen dat jullie, wat jullie gekozen hebben?
20: Een, hoe zeg je dat?
0: Rozenkrans.
20: Een rozenkrans.
0: Krans.
19: Krans. Een rozenkrans. Dat.
21: Oh, een rozenkrans.
22: Ik een pen.
19: Een pen.
0: Oké, zeer goed.
23: Kan ik nog één ding in de micro zeggen misschien? Zo voor mijn vrienden als het gaat.
0: Ja, we zullen zien of we het afspelen, maar zeg maar.
19: Allee, Avengers, hey.
23: Jij bent echt een...
19: No.
23: Oh my god.
19: Oké.
0: Alsjeblieft.
23: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
23: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
23: Of we gaan naar deze.
24: De stilo. Ik heb geen pennen thuis.
0: Oké. Okay. Wat willen jullie graag hebben?
25: De pen.
0: De pen?
25: Ja.
0: En jij?
26: Ook de pen.
27: Ik wil een roze krans.
0: Alsjeblieft.
27: Dankjewel.
2: Ja?
4: Ik heb de pen gekozen.
7: Maar dat is stil.
18: Ja, geef maar een stil. Het was al moeilijk, ja. Sommige vragen. Ja.
4: Voor de kans? Ja.
2: Oké, top.
4: Dank je.
2: Alsjeblieft.
4: Een pen.
2: Oké. Wilt u ook iets?
14: Nee, dank je.
4: Oké. Voor de roze kans.
2: Oké, zeg goed.
4: Voor de roze kans, dank je.
2: Alsjeblieft.
15: Dus we hebben een paternoster gekozen.
2: Zeer goed. Dank je wel.
15: Ik wens je nog een geweldige avond.
2: Jullie ook. Enorm bedankt.
15: Moedig.
2: Dank je.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten einde zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Het jaar 1940. Geestelijke oefeningen gedaan door Johannes de 23e, van 25 november tot 1 december 1940. Therapia aan de Bosporus in het buitenhuis van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Sion. 1. De omstandigheden van de oorlog hebben dit jaar geen retraite mogelijk gemaakt bij de Jezuïten te Ayas Passa. Ik neem op het ogenblik de zaak van de rector waar, hier bij deze goede zusters die bejaard en buiten dienst zijn en die hier naartoe gevlucht zijn uit de huizen te Iași en Galați in Roemenië. Na mij zullen één voor één de priesters van het Heilig Hart komen voor een retraite. De eenzaamheid hier is werkelijk ideaal en verrukkelijk. Mijn Jezus, ik dank u en ik loof u.

2. Ik heb deze dagen voor mijn retraite gekozen omdat het de eerste dagen van mijn 60ste jaar zijn. Ik kom dus in de periode waarin iemand oud begint te worden en dit ook van zichzelf zegt. Dat tenminste de ouderdom één enkele poging mag zijn om de volmaaktheid te bereiken die ik als bisschop zou moeten bezitten, maar waar ik nog zo ver van verwijderd ben. Het betekent al iets de aanvang ervan te heiligen met gebed en meditatie. Zeker is dit de Heer welgevallig. Het is een smeekbede om medelijden.

3. Ik heb mijn gewone methode voor de geestelijke oefeningen verlaten en tot onderwerp van mijn meditatie de psalm Miserere genomen. Ik wil mij iedere dag met 4 versregels bezighouden. Ik nam als gids, want een gids is hierbij ook voor degene die ouder wordt, nodig, de uitvoerige en weloverdachte uiteenzetting van pater Paolo Segneri, een schrijver die ik zeer bewonder. Misschien wel wat te uitvoerig en te diepzinnig voor mijn eisen en derhalve wat geforceerd en barok. Maar er ligt een ware schat aan gedachten en toepassingen in vervat. Ik mediteerde en maakte met de schrijfmachine aantekeningen van datgene wat mij het meest belangrijk en praktisch voorkwam. Ik zal tot mijn stichting dikwijls naar deze aantekeningen teruggrijpen.

4. Het resultaat van deze geestelijke inkeer? Niets bijzonders of opwindends, maar naar het mij toeschijnt een versterking van de beginselen en van de houding tegenover God en tegenover het probleem van mijn armzalig leven en mijn heilig ambt in dienst van de Heilige Kerk. Ook al wil ik geen nadruk leggen op het begin van deze laatste, misschien snel voorbijgaande en korte levensfase, toch voel ik dat ik ernstiger en rijper ben geworden ten opzichte van alles wat mij interesseert en omringt. Ik zou zeggen, er is meer afstand tot alles wat mijn toekomst betreft, een duidelijkere onverschilligheid tegenover al het geschapene. Een langzaam en licht verbleken van de omtrekken der dingen, personen, plaatsen en taken waaraan ik vroeger meer persoonlijke vreugde beleefde. Een aanzienlijk grotere bereidheid om te begrijpen en deernis te voelen en een grotere helderheid en rust bij indrukken en beoordelingen. Ik zal ervoor zorgen de schone eenvoud van woord en daad te bewaren en mijn houding in niets te overdrijven. Maar tegelijkertijd moet mijn optreden tegenover iedereen waardig en voornaam zijn, zoals het een oude prelaat past die een sfeer van waardigheid, wijsheid en genade rondom zich verbreidt.

5. Ik heb opnieuw over mijn bisschoppelijke plichten gemediteerd. Bovenal ben ik blijven stilstaan bij de woorden: de nederigheid en het geduld bij mijzelf bewaren en aan anderen leren. Enkele zorgen verontrusten mij nog, en soms in hevige mate. Ik zou bij nadere overweging eigenlijk strenge maatregelen moeten nemen. Dan zou ik van die zorgen bevrijd raken. Maar zou ik daardoor dan geen andere zorgen verdienen die mij nog meer zouden verontrusten? En hoe staat het met de waarheid, de naaste liefde, het medelijden en de geest van de Heer bij het omgaan met de mensen, bij het omgaan met mijzelf?

6. Dit jaar heeft de voorzienigheid mij belangrijke bedragen aan geld in handen gegeven om er persoonlijk over te beschikken. Ik heb het gedeeltelijk onder de armen verdeeld en gedeeltelijk voor mijn persoonlijke behoeften en ter ondersteuning van mijn familieleden gebruikt. Het grootste gedeelte heb ik bestemd voor de restauratie van de apostolische delegatie en voor de inrichting van enkele vertrekken voor mijn priesters in Santo Spirito. Volgens de mening van de wereld, die ook een beetje heerst in gewijde kringen van de klerus, ben ik, volgens het criterium van het menselijk verstand, een arme dwaas geweest. Nu ben ik opnieuw arm. Gezegend zij de Heer. Ik geloof dat ik mij met zijn genade goed gedragen heb. Ik vertrouw mij opnieuw, ook voor de toekomst, aan zijn goedheid toe. Geef en u zal gegeven worden. 7. De studie van de Turkse taal. Zeker, met mijn 60 jaren moet ik niet terugschrikken voor deze moeite. Het gaat om een goede en energieke wil, om niets anders. Het zou al een grote verdienste zijn als deze inspanning nergens anders toe zou dienen dan tot het geven van een goed voorbeeld. Aantekeningen. Maandagavond, 25 november. Gisteren heeft de Heilige Vader Pius XII de gehele wereld gevraagd zich met hem te verenigen om rouwmoedig de litanie van alle heiligen en het miserere te zingen. En wij verenigen ons alle uit oost en west om met hem te bidden. Ik heb mij hier geheel alleen teruggetrokken voor de geestelijke oefeningen, zoals de Heilige Vader dit in deze dagen in het Vaticaan doet, en ben zo het 60ste jaar van mijn arm leven begonnen. 25 november 1881 tot 1940. Ik geloof dat er niets nuttigers voor mij bestaat dan tevens als bijdrage tot het welzijn van een ieder terug te keren tot de boetepsalm. Ik verdeel de 20 verzen en neem er iedere dag 4 om over te mediteren. Ik volg min of meer de verklaring van het miserere van Pater Segneri, doch ik laat daarbij de nodige ruimte aan persoonlijke ingevingen en toepassingen. Om de diepe betekenis van de psalm te begrijpen, is het zeer nuttig dat ik mij volledig rekenschap geef van het beeld van de koninklijke profeet en de omstandigheden van zijn berouw en zijn smart. Het is een koning die gevallen is. Het is een koning die zich weer opricht.

Eerste dag, dinsdag 26 november. Vers 1. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. 1. De weeklacht van de volkeren. Deze komt tot mij uit alle delen van Europa en van de wereld. De dood en verderf zaaiende oorlog, die te land, ter zee en in de lucht woedt, is niet anders dan een vergelding van de goddelijke gerechtigheid. Want de heilige geboden die de menselijke gemeenschap opgelegd waren, zijn overtreden en geschonden. Men heeft beweerd, en men beweert ook nu nog, dat God de een of andere natie zou moeten sparen voor de oorlog of haar de onkwetsbaarheid en de victorie zou moeten geven ter wille van de rechtvaardigen die onder dat volk leven, of ter wille van het goede dat er toch ook nog verricht wordt. Maar men vergeet daarbij dat, al heeft God de naties wel gemaakt, hij toch de vorming van de staten aan de vrije wil van de mensen heeft overgelaten. Aan allen heeft hij de wetten van de burgerlijke samenleving gegeven. Het evangelie is daar het wetboek van. Maar hij heeft slechts de verzekering en het voorrecht van zijn bijzondere bijstand gegeven aan het volk der gelovigen, namelijk aan de heilige kerk als zodanig. Ook al wordt zijn kerk door deze hulp bewaard voor iedere nederlaag, dan is dit toch geen garantie dat zij voor verschrikkingen en vervolgingen gespaard zal blijven. De levenswet voor de mensen en voor de volkeren bepaalt de rechtvaardigheid en het algemene evenwicht, de grenzen van rijkdom, genot en wereldlijke macht. Als deze wet wordt geschonden, volgen vanzelf de straffen die vreselijk en onverbiddelijk zijn. Geen enkele staat ontkomt hieraan, en voor iedere staat komt dit ogenblik vroeg of laat. De oorlog is een van de meest verschrikkelijke straffen. Deze is niet door God gewild, maar door de mensen, door de naties, door de staten, door toedoen van hen die deze vertegenwoordigen. De aardbevingen, overstromingen, hongersnoden en ziekte zijn gevolgen van de blinde natuurwet. Blind, omdat de stoffelijke natuur geen begrip of vrijheid kent. De oorlog daarentegen wordt door de mensen met open ogen gewild, de heiligste wetten ten spijt. Daarom is hij des te erger. Wie deze ontketent en aanwakkert, is steeds de vorst van deze wereld, die niets uit te staan heeft met Christus, de vredevorst. En terwijl de oorlog zich ontketent, blijft er voor de volkeren niets meer over dan het miserere en de overgave aan het erbarmen van de Heer, opdat hij de gerechtigheid zal laten zegevieren en met overdadige genade de machtigen van deze wereld weer tot inzicht zal brengen en in hen verlangen naar de vrede zal wekken.

2. De weeklacht van mijn ziel. Wat er in de wereld in het groot plaatsvindt, gebeurt in het klein, in de ziel van eenieder, en gebeurt ook bij mij. Het was een genade van de Heer dat ik zelf niet door het kwaad werd aangetast. Er zijn bepaalde zonden die men kenmerkend zou kunnen noemen. Die van David, die van de heilige Petrus, die van de heilige Augustinus. Maar waar zou ik zelf terecht gekomen zijn als de hand van de Heer mij niet weerhouden had? De meest voortreffelijke heiligen hielden lange en zeer strenge boetedoeningen voor kleine vergrijpen. En velen, ook van de laatste tijd, leefden alleen maar voor boetedoening. En er zijn mensen wier leven, ook nu nog, boete is voor eigen zonde en voor de zonde van de wereld. En ik, die mijn gehele leven altijd min of meer zondaar ben, zou ik dan niet voortdurend moeten wenen? Ik vroeg u geen lofprijzing die mij doet beven. Het weinige dat ik van mijzelf weet, is voldoende om mij beschaamd te maken. Dit beroemde antwoord van kardinaal Federico is nog altijd welsprekend en ontroerend. Laten we niet in vergelijkingen een reden tot troost zoeken. Het miserere, ontferm u over mijn zonde, zou altijd mijn meest vertrouwde gebed moeten zijn. De gedachte, vervolgens dat ik priester en bisschop ben en derhalve in het bijzonder aangesteld voor de bekering der zondaren en de vergeving der zonden, zou des te meer een bepaald accent moeten verlenen aan mijn houding om te kunnen treuren, te kunnen wenen, te kunnen jammeren, zoals de heilige Ignatius zegt. Wat betekent het feit dat men zich laat geeselen, zich op de naakte vloer op de as uitstrekt om te sterven, anders dan een voortgezet miserere van de priesterlijke ziel, die verlangt steeds een zoenoffer te zijn voor de zonde van de wereld en de eigen zonde?

3. De grote barmhartigheid. Een gewone barmhartigheid is niet voldoende. Het gewicht van de sociale en persoonlijke onrechtvaardigheid is zo zwaar dat een gebaar van gewone naastenliefde niet voldoende is om deze te vergeven. Men smeekt dus om de grote barmhartigheid. Deze is in overeenstemming met de grootheid zelf van God. Overeenkomstig zijn grootheid is ook zijn barmhartigheid. Het is een waar woord dat onze ellende de troon is van de goddelijke barmhartigheid. Nog beter gezegd is dat de mooiste naam en eigenschap van God deze is: barmhartigheid. Dit moet ons te midden van onze tranen groot vertrouwen inboezemen. De barmhartigheid overtreft het oordeel. Dit lijkt te veel gezegd, maar dit kan niet te veel zijn wanneer het mysterie van de verlossing hier geheel en al op berust en wanneer men in de barmhartigheid een teken van uitverkiezing en redding kan zien. Ontferm u over mij, o God, overeenkomstig uw grote barmhartigheid.

Vers 2. En delg mijn misdaad uit overeenkomstig uw talrijke ontfermingen. De Heer wordt genadig en barmhartig genoemd. Zijn barmhartigheid is niet slechts een gevoel van het hart, maar een overstelping van weldaden, talrijke ontfermingen. Wanneer men er goed op let hoeveel genade er in de zondige ziel afdalen, wordt men beschaamd. A. Het liefdevol vergeven van de aangedane belediging. B. Het opnieuw meedelen van de heiligmakende genade als aan een vriend of aan een eigen kind. C. Het herstel van de goddelijke gaven, van de eigenschappen en deugden die de genade vergezellen. D. Het herstel van het recht op de hemel. E. Het herleven van de verdiensten die er waren voor de zonde. F. De vermeerdering van de genade die dankzij deze vergeving bij de vroegere genade wordt gevoegd. F. De vermeerdering van de goddelijke gave die gelijk opgaat met de vermeerdering van genade, zoals bij het stijgen van de zon de stralen langer worden, zoals de rivieren zwellen bij het stijgen van de bron.

3. Was mij meer nog van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. De biecht. 3 woorden. Uitdelgen, wassen, reinigen. Een opgaande lijn. Men moet allereerst de ongerechtigheid uitwissen. Deze vervolgens goed schoonwassen, dat wil zeggen ook het kleinste smetje verwijderen. En tenslotte reinigen, dat wil zeggen een onverzoenlijke haat tegen de zonde opvatten door daden te stellen die eraan tegengesteld zijn. Daden van nederigheid, zachtmoedigheid, berouw enzovoorts, al nagelang de aard van de zonde. 3 opeenvolgende handelingen. De eerste behoort uitsluitend aan God toe, uitdelgen. Bij de tweede en de derde moeten wij met God samenwerken, wassen, reinigen. Laten wij, arme zondaars, onze plicht doen en berouw tonen en ons met de hulp van de Heer wassen en reinigen. Wij zijn ervan verzekerd dat de Heer de eerste daad zal stellen. Hij doet dat rechtstreeks en onmiddellijk. En hierin moet men zonder twijfel of aarzeling willen geloven. Ik geloof in de vergeving van de zonde. De 2 volgende handelingen die afhangen van onze medewerking vragen tijd, vooruitgang en inspanning. Daarom zeggen wij, was mij meer nog en reinig mij. Dit mysterie van onze reiniging wordt in de biecht op een volmaakte wijze bereikt door tussenkomst van het bloed van Christus, dat reinigt en zuivert. De kracht van dit goddelijk bloed dat over de ziel wordt uitgestort, heeft van biecht tot biecht een steeds grotere uitwerking. Meer nog, meer nog. Vandaar het belang van de biecht op zichzelf, met de woorden, ik ontsla u, en van de veelvuldige biecht voor een geestelijke, voor de priesters en de bisschoppen. O, wat neemt de sleur bij onze wekelijkse biecht gemakkelijk de plaats in van de ware devotie. Dit is een goede methode om profijt te trekken van deze kostbare en verheven praxis. Door de biecht wordt de leer van de heilige Paulus bewaarheid. Christus is van Gods wegen voor ons geworden tot wijsheid en gerechtigheid, tot heiliging en verlossing. Als ik biecht, moet ik dus bidden dat Jezus mij voor alles tot wijsheid mogen zijn, door het licht dat hij mij zal geven in een rustig, nauwkeurig en uitvoerig onderzoek naar mijn zonde en naar de zwaarte ervan, omdat ik er oprecht spijt over zal hebben. Dat hij mij vervolgens tot gerechtigheid mogen zijn als ik verschijn voor mijn biechtvader, als voor mijn rechter en mijzelf oprecht en berouwvol beschuldig. Mogen hij mij vervolgens tot volmaakte heiliging zijn wanneer ik neerkniel om uit de handen van de priester de absolutie te ontvangen, waardoor mij de heiligmakende genade wordt teruggeschonken of vermeerderd. En tenslotte tot verlossing bij het verrichten van dat beetje penitentie dat mij opgelegd wordt in plaats van de grote straf die ik zou verdienen. Werkelijk weinig penitentie, maar de vergeving is buitenmate groot, daar zij door het sacrament verbonden is met het bloed van Christus dat erkenning van schuld vraagt en vergiffenis schenkt, wast en reinigt voor mij en met mij. Was mij meer nog. Dit moet mijn heilig devies blijven bij mijn biecht. Dit is de zekerste straf van mijn geestelijke groei. Vers 4. Want ik herken mijn ongerechtigheid en mijn zonde staat mij steeds voor ogen. In de oudheid was het adagium ken u zelf reeds een goede basis om eerlijk en waardig te leven. Het diende tot dagelijkse beoefening van de nederigheid die de voornaamste deugd is van volwassenen. Voor de christen, voor de geestelijke, betekent de gedachte
Een zondaar te zijn, in het geheel geen vernedering, maar een vertrouwelijke en voortdurende offergave aan de Heer Jezus, die ons verlost heeft en ons vergiffenis heeft geschonken. Het is een levendig gevoel van eerbied voor de naaste en voor de zielen van onze medemensen. Het is een beveiliging tegen het gevaar ons te beroemen op onze successen. Wanneer wij in ons diepste binnenste voortdurend in de boetecel wonen, vinden wij daarin niet alleen een toevlucht voor onze ziel, die daar echt zichzelf kan vinden en met zichzelf ook de rust om tot besluiten en tot daden te komen, maar ook een vuurhaard, waardoor de zielenijver meer en meer ontbrandt en gezuiverd en gelouterd wordt, zonder dat we letten op de uitwendige successen in ons apostolaat. Voor David was het woord van de profeet nodig: gij zelf zijt die man, om bewogen te worden. Maar nu is er de voortdurende aanwezigheid van de zonde als een voortdurende waarschuwing. Mijn zonde staat mij steeds voor ogen. Segneri merkt terecht op dat men hier niet steeds hoeft te denken aan iedere zonde afzonderlijk, daar dit nog nuttig nog opbouwend is. Maar het is goed onze herinnering van de vroegere zwakheden voor ogen te houden, ter waarschuwing tot heilige vrees en tot het verkrijgen van geloofsijver.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 303. En wij lezen samen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 6. Wijsheid, hoofdstukken 1 en 2. En Spreuken, hoofdstuk 24, versen 21 tot en met 26. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. En die website is www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons ondertussen al mooi over de helft van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Wij lezen vandaag in het tweede boek Maccabeën ons eerste verhaal van martelaarschap

genoeg, getiteld Wijsheid. Al blijven wij natuurlijk ook in het boek Spreuken lezen, wat ook behoort tot de wijsheidsliteratuur. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 6. De Joodse godsdienst verboden. Niet lang daarna zond de koning een oude Athener, die de Judeërs moest dwingen de leer van hun voorvaderen te verloochenen en zich niet meer aan de leer van God te houden. Hij had de opdracht om de tempel van Jeruzalem te ontheiligen, door hem aan Zeus Olympius te wijden. De tempel op de berg Gerizim moest hij, overeenkomstig het karakter van de bewoners van die plaats, aan Zeus Xenius wijden. Het om zich heen grijpen van het kwaad viel zelfs de grote massa van het volk zwaar, en het ergerde zich eraan. In de tempel vierden de naties liederlijke en uitgelaten feesten. Zij maakten er plezier met courtisanes, hadden in de heilige voorhoven gemeenschap met vrouwen en brachten er allerlei dingen binnen die er niet mochten zijn. Het brandofferaltaar lag vol met slachtoffers die in strijd waren met de heilige gebruiken en door de leer waren verboden. Het was niet langer geoorloofd om de Sabbat te onderhouden, de voorvaderlijke feesten te vieren, in één woord een belijdend Jood te zijn. Met geweld werd men gedwongen deel te nemen aan de offermaaltijd, die maandelijks op de geboortedag van de koning werd gehouden. Op het feest van Dionysus moest men met klimop omkranst meedoen in de optocht ter ere van Dionysus. Op aanraden van Ptolemeus werd besloten dat de naburige Griekse steden met betrekking tot de Joden dezelfde gedragslijn zouden volgen en dat ze de Joden aan de offermaaltijden zouden laten deelnemen. Degenen die weigerden de Griekse gewoonten over te nemen, moesten worden gedood. Het was duidelijk dat de Joden veel lijden te wachten stond. Zo werden twee vrouwen gevangen genomen, die hun kinderen hadden besneden. Met de zuigelingen aan hun borst voerde men ze door de stad, als prooi voor de spot van het volk. Ze werden van de stadsmuur naar beneden gegooid. Anderen waren in dicht bij de stad gelegen grotten samengekomen om in het geheim de Sabbat te vieren. Ze werden aan Philippus verraden en deze liet ze levend verbranden. Uit eerbied voor de heiligheid van de Sabbat durfden ze zich niet te verdedigen. Iedereen die dit boek in handen krijgt, verzoek ik om zich niet te ergeren aan deze ellende, maar te bedenken dat deze bestraffing niet de ondergang, maar de verbetering van ons volk ten doel had.

het is een bewijs van grote welwillendheid. Als God de zondaars niet lang ongemoeid laat, maar ze spoedig hun vergelding geeft. Terwijl de Heer bij de andere naties toegevend met de bestraffing wacht, tot ze de maat van hun zonden hebben volgemaakt, doet Hij dat niet met ons. Als Hij onze zonden tot het uiterste laat voortwoekeren, zou zijn bestraffing te laat komen. Maar Hij wil ons zijn barmhartigheid nooit ontzeggen. En daarom is het feit dat Hij zijn volk straft met rampen een teken dat Hij het niet in de steek laat. Na dit in enkele woorden in herinnering te hebben geroepen, gaan we nu weer verder met ons verhaal. De marteldood van Eleazar. Eleazar, een van de voornaamste schriftgeleerden, een man op leeftijd en een indrukwekkende verschijning, werd gedwongen om varkensvlees te eten. Maar hij verkoos een roemvolle dood boven een besmeurd leven. Hij ging vrijwillig naar de pijnbank. Zo gaf hij een voorbeeld dat men moedig moet navolgen. Door spijzen te weigeren waarvan het genot niet door de liefde voor het leven gewettigd kan worden. Degenen die belast waren met de leiding bij dat afschuwelijke offermaal namen Eleazar, die een oude bekende van hen was, terzijde en spoorden hem aan vlees te halen dat hij eten mocht. Hij zou het zelf klaar kunnen maken, als hij maar deed alsof hij at van het offervlees dat door de koning was voorgeschreven. Deed hij dat, dan zou hij niet gedood worden, maar op grond van hun oude vriendschap vriendelijk worden bejegend. Maar hij nam een nobel besluit, zijn leeftijd waardig. Dat paste bij het aanzien dat zijn ouderdom hem gaf, bij de adel van zijn grijze haren die hij met ere droeg, en bij het voorbeeldig leven dat hij vanaf zijn jeugd geleid had, maar dat bovenal in overeenstemming was met de heilige leer, door God zelf gegeven. Hij verklaarde zonder enige aarzeling dat men hem maar naar het dodenrijk moest sturen. Want, zo zei hij, op onze leeftijd past het niet om te huichelen. Veel jonge mannen zouden denken dat de 90-jarige Eleazar de zeden van de vreemde volkeren heeft aangenomen. Door mijn huichelarij, waardoor ik mijn leven een heel klein beetje kan verlengen, zouden zij op een dwaalspoor worden gebracht. En omdat ik voor die dwaling verantwoordelijk zou zijn, zou ik schande en smaad brengen over mijn oude dag. En al ontkom ik voor het ogenblik aan een bestraffing door de mensen. Nooit levend, dan wel dood, ontkom ik aan de hand van de Almachtige. Daarom geef ik er de voorkeur aan om nu moedig van dit leven afscheid te nemen. Dan toon ik mij mijn ouderdom waardig en laat ik de jongeren een edel voorbeeld na van hoe men vrijwillig, trots en zelfbewust kan sterven voor de eerbiedwaardige en heilige leer. Na deze woorden ging hij naar de pijnbank. Degenen die hem zojuist nog welwillend gezind waren, voerden hem nu vol haat naar de folterplaats, omdat wat hij gezegd had in hun ogen krankzinnig was. Voordat Eleazar onder de slagen bezweek, verzuchtte hij: De Heer weet in zijn heilige wijsheid dat ik aan de dood kon ontkomen. En al leid ik in mijn lichaam gruwelijke pijnen door de marteling, in mijn ziel voel ik vreugde, omdat ik dit alles uit eerbied voor hem onderga. Zo stierf hij, en hij liet door zijn dood niet alleen aan de jongeren, maar ook aan het grootste deel van de natie een voorbeeld van edele gezindheid en onvergetelijke deugd na.
Wijsheid, hoofdstuk 1. Aansporing tot gerechtigheid. Heb de gerechtigheid lief, u die het land bestuurt. Richt uw gedachten op de Heer in goede gezindheid en zoek hem in eenvoud van hart. Omdat hij zich laat vinden door wie hem niet uitdagen en zich toont aan wie niet weigeren in hem te geloven. Want kronkelige redeneringen verwijderen de mensen van God. En als zij willen beproeven hoe ver zijn macht reikt, worden zij, de dwazen, te schande gemaakt. In een ziel die op het kwade belust is, neemt de wijsheid haar intrek niet. En zij woont niet in een lichaam dat zich aan zonde heeft overgegeven. Want de Heilige Geest die wijsheid leert, is afkerig van onoprechtheid en wars van dom geredeneer. En hij trekt zich terug waar de ongerechtigheid nadert. De wijsheid is een geest die de mensen lief heeft, maar zij laat de godslasteraar niet ongestraft voor wat er over zijn lippen komt. God is de getuige van zijn nieren, de feilloze waarnemer van zijn hart en de beluisteraar van zijn tong. Want de geest van de Heer vervult het aardrijk en hij die alles omvat, weet wat er gesproken wordt. Geen enkel mens die zondige dingen zegt, kan dan ook verborgen blijven. En de gerechtigheid zal zeker niet aan hem voorbij gaan, als hij straffend optreedt. De gedachten van de goddeloze ontkomen namelijk niet aan een onderzoek. En het geluid van zijn woorden dringt door tot de Heer. Zo worden zijn ongerechtigheden bestraft. Want het jaloerse oor hoort alles, en morrende geluiden blijven niet onopgemerkt. Pas op voor gemor waar u niet beter van wordt, en behoed uw tong voor laster. Want zelfs wat heimelijk gezegd wordt, blijft niet zonder gevolgen. En een mond die liegt, vermoordt de ziel. Jaag de dood niet na door op uw levensweg te dwalen. En haal u het verderf niet op de hals door de werken van uw handen. Want God heeft de dood niet gemaakt. En hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven. Maar alles heeft hij geschapen om te bestaan. En de schepselen in de wereld zijn heilzaam. Er is geen kruid bij dat verderf brengt. En de onderwereld heerst niet over de aarde. Want de gerechtigheid is onsterfelijk. Het verlangen van goddelozen. Het zijn de goddelozen die met hun handen en hun woorden de dood hebben ontboden. Zij vergingen van verlangen naar hem die zij voor hun vriend hielden. En zij sloten een verbond met hem. Zij verdienen het om zijn prooi te worden. Hoofdstuk 2. Zij redeneerden onjuist toen zij onder elkaar zeiden: kort is ons leven en vol verdriet. Er is geen remedie als de mens doodgaat. En het is nooit vertoond dat iemand uit de onderwereld terugkwam. Wij zijn maar toevallig ontstaan. En later zal het zijn alsof wij er nooit geweest waren. Want de adem in onze neus is als damp, en het denken is een vonk in het kloppen van ons hart. Als zij gedoofd is, vergaat het lichaam tot as, en de geest vervliegt als ijle lucht. Onze naam wordt op den duur vergeten, en niemand denkt dan nog aan wat wij hebben gedaan. Ons leven gaat voorbij, als de laatste sporen van een wolk.
Het lost zich op als een nevel, die verdreven wordt door de stralen van de zon en bezwijkt voor haar gloed. Onze dagen zijn een vluchtige schaduw en ons einde is onherroepelijk, want het is bezegeld en niemand keert terug. Vooruit dan, laten wij genieten van het goede dat we hebben en maar meteen van het geschapene profiteren, nu wij nog jong genoeg zijn. Laten wij ons te goed doen aan kostelijke wijn en aan parfums en laat geen lentebloesem ons ontgaan. Laten wij ons bekransen met rozenknoppen voordat ze verwelken. Niemand mag verstoken blijven van ons plezier. Overal willen wij tekenen achterlaten van onze vrolijkheid, want dat is ons deel en dat is ons lot. Verdrukking van de rechtvaardige. Laten wij de rechtschapen armen tyranniseren en de weduwe niet ontzien en ons niet storen aan de grijze haren van de hoogbejaarde. Onze kracht moet de maatstaf zijn van het recht, want wat zwak is, dient kennelijk tot niets. Laten wij de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en vermijdt onze wegen alsof ze onrein waren. Het einde van de rechtvaardigen prijst hij zalig, en hij pocht dat God zijn vader is. Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen van wat er bij zijn heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten wij hem maar eens op de proef stellen met niets ontziende folteringen, om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten wij hem veroordelen tot een vernederende dood. Er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert. Vergissing van de goddeloze. Zo redeneren zij, maar zij vergissen zich, want hun slechtheid maakt hen blind. Zij hebben geen besef van Gods geheimen. Zij verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt. En zij geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven, en hij heeft hem tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid gemaakt. Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen, en de aanhangers van de duivel zullen hem ondergaan. Spreuken hoofdstuk 24, versen 21 tot en met 26. Mijn zoon, vrees de Heer en de Koning, en laat je niet in met andersgezinden, want plotseling komen die twee met hun onheil. Wie kent de rampspoed die zij teweeg brengen? Andere woorden van de wijzen. Nog andere woorden van de wijzen volgen hier. Partijdigheid bij de rechtspraak deugt niet.
Wie tegen de schuldige zegt, je bent onschuldig, wordt door de volken vervloekt en door de volkstammen verwenst. Maar zij die weten te straffen, worden gelukkig en een rijke zegen komt over hen. Wie een oprecht antwoord geeft, drukt een kus op de lippen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 303 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 6, Wijsheid hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 21 tot en met 26. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Bonifacius. Laten wij partij kiezen voor de gerechtigheid en ons voorbereiden op de beproeving. Wij moeten vertrouwen op de steun van onze God en tot Hem bidden. Heer, de toevlucht voor ons waart Gij, geslacht na geslacht. Vertrouwen wij op Hem, die ons deze plicht heeft opgelegd. En wat wij zelf niet kunnen dragen, zullen wij dragen door Hem die almachtig is en zegt: Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laten wij de strijd opnemen op de dag van de Heer, want dagen van nood en benauwenis zijn op ons neergekomen. Laten wij, als God het wil, sterven voor de heilige wetten van onze vaderen, om met hen het eeuwig erfdeel te mogen ontvangen. Wij willen ons niet gedragen als een hond die niet blaft, als een zwijgende toeschouwer, als een huurling die vlucht voor de wolf, maar als een bezorgde herder die waakt over de kudde van Christus, die het hele plan van God verkondigt aan jong en oud, aan arm en rijk, aan alle rangen en leeftijden, voor zover God het ons mogelijk maakt, te pas en te onpas. Zoals de heilige Gregorius dat in zijn pastorale regel beschreven heeft. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 303 van ons deesjaar. Morgen gaan wij verder met dag 304... En dan lezen we het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 7, Wijsheid hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. Judas de Maccabeër en zijn getrouwen gingen in het geheim de dorpen af, deden een beroep op hun verwanten en op iedereen die het Jodendom trouw was gebleven en brachten zo ongeveer 6000 man bij elkaar. Ze smeekten de Heer dat hij zou neerzien op het volk dat van alle kanten in het nauw werd gebracht. Dat hij zich zou ontfermen over de tempel die door de goddelozen was ontwijd en dat hij medelijden zou tonen met de stad die haar ondergang tegemoet ging en gevaar liep om met de grond gelijk te worden gemaakt. Ze smeekten hem om ook te luisteren naar het vergoten bloed dat tot hem om wraak riep, om de gruwelijke dood te gedenken van onschuldige kinderen en om het lasteren van zijn naam te bestraffen. De toorn van de Heer veranderde in medelijden en de Maccabeër werd met zijn leger een macht waar de naties niet tegenop konden. Onverwachts overviel hij steden en dorpen en stak ze in brand. En door het innemen van gunstige stellingen slaagde hij erin tal van vijanden op de vlucht te jagen. Voor zijn overvallen koos hij bij voorkeur de nacht. Overal praatte men over zijn dapperheid. Toen Philippus zag dat de man in korte tijd een angstaanjagende tegenstander was geworden en door het krijgsgeluk aangemoedigd steeds fellere aanvallen ging doen, verzocht hij Ptolemeus, de stadhouder van Sele, Syrië en Fenicië, schriftelijk om in het belang van de koning hulp te sturen. Deze ontbood onmiddellijk Nicanor, de zoon van Patroclus en een van de voornaamste vrienden van de koning, en stuurde hem aan het hoofd van niet minder dan 20.000 man, samengebracht uit verschillende naties, naar Judea om heel het Joodse volk uit te roeien. Bovendien stelde hij hem Gorgias terzijde, een veldheer met grote krijgservaring. Nicanor rekende erop dat hij uit de verkoop van Joodse krijgsgevangenen de 2000 talenten zou kunnen voldoen die de koning als schatting aan de Romeinen verschuldigd was. Hij nodigde daarom meteen de kuststeden uit om Joodse slaven te komen kopen en beloofde 90 stuks te zullen leveren voor 1 talent. Hij vermoedde echter niet dat de straf van de Almachtige hem weldra zou treffen. Het bericht dat Nicanor in aandocht was, bereikte Judas. Toen hij zijn mannen in kennis stelde van de komst van het leger, namen de angstigen en degenen die niet durfden te vertrouwen op Gods gerechtigheid de vlucht en zochten een veilige schuilplaats. De overigen verkochten wat ze nog bezaten en smeekten de Heer hen te redden uit de handen van de goddeloze Nicanor, die hen al verkocht had voordat de strijd begonnen was. Als zij het niet verdienden om gered te worden, laat God hen dan redden omwille van het verbond dat hij met hun voorvaderen gesloten heeft en omwille van zijn heilige en verheven naam die over hen is uitgeroepen. De Maccabeër verzamelde zijn troepen, 6000 in getal, en spoorde ze aan om niet bang te zijn voor de vijand of angst te krijgen voor de zeer vele naties die zonder gerechtigde reden tegen hen oprukten. Judas spoorde ze aan om dapper te strijden. Ze moesten de schandelijke ontwijding van de heilige plaats door de heidenen voor ogen houden, de gruwelen die in de geteisterde stad gebeurd waren en de afschaffing van de voorvaderlijke gebruiken. En hij vervolgde: ze steunen op hun wapens en hun dapperheid, maar wij vertrouwen op de Almachtige God, die niet alleen deze aanvallers, maar heel de wereld in één wenk kan vernietigen. Daarbij herinnerde hij hen aan de hulp die hun voorvaderen hadden ondervonden. Hoe onder Sanherib 185.000 man waren omgekomen. Hoe in de strijd tegen de Galaten in Babylonië een leger van slechts 8.000 man, dankzij de hulp uit de hemel, 120.000 man versloeg, waardoor het 4000 in het nauw gedreven Macedoniërs bevrijdde en een rijke buit behaalde. Op deze wijze moedigde hij zijn mannen zozeer aan dat ze bereid waren om voor de leer en het vaderland hun leven te geven. Daarna verdeelde hij zijn leger in 4 afdelingen en stelde hij zijn broers Simon, Johannes en Jonathan als aanvoerders aan, ieder over een afdeling van 1500 man. Vervolgens liet hij Eleazar een passage uit het heilige boek voorlezen en gaf als wapenkreet: met Gods hulp. Zelf nam hij de leiding van de eerste afdeling en bond de strijd aan met Nicanor. Omdat de Almachtige hun bondgenoot was, sloegen ze van de vijand meer dan 9000 man neer, verwonden en verminkten ze het merendeel van Nicanors soldaten en joegen ze zijn leger op de vlucht. Ze maakten het geld buit van de kooplui die gekomen waren om hen op te kopen. Ze achtervolgden hen geruime tijd, maar het gevorderde uur dwong hen terug te keren, want het was de vooravond van de Sabbat. Daarom konden ze de achtervolging niet langer voortzetten. Nadat ze de wapens en de bezittingen van de vijand hadden buitgemaakt, gingen ze de Sabbat vieren. Uitbundig prezen en loofden ze de Heer, die hen die dag had gered en daarmee was begonnen om hun weer zijn barmhartigheid te tonen. Na de Sabbat gaven ze een deel van de buit aan degenen die hadden geleden door de vervolging, aan de weduwen en wezen. De rest verdeelden ze onder elkaar en onder hun kinderen. Daarna baden ze gezamenlijk tot de barmhartige Heer en smeekten hem om zich geheel met zijn dienaren te verzoenen. Ze raakten ook slags met de legers van Timotheus en Bacchides, doodden meer dan 20.000 man en maakten zich makkelijk meester van hoog ommuurde vestingen. Ze verdeelden de overvloedige buit in 2 gelijke delen en bestemden het ene deel voor henzelf, het andere voor de slachtoffers van de vervolging, voor de wezen en weduwen en voor de bejaarden. De buitgemaakte wapens brachten ze zorgvuldig op geschikte plaatsen bijeen. De rest van de buit namen ze mee naar Jeruzalem. Ze doodden de bevelhebber van Timotheus' leger, een schurk die de Judeërs veel kwaad aangedaan had. Gedurende de overwinningsfeesten in de hoofdstad verbrandden ze diegenen die de poorten van de tempel in brand hadden gestoken en die met Callisthenes in hetzelfde huis gevlucht waren. Hij kreeg het verdiende loon voor zijn goddeloze daad. De aartsbooswicht Nicanor, die 1000 kooplui had laten komen om de Joden op te kopen, werd met de hulp van de Heer juist door dat volk vernederd, dat hij als het onbeduidendste had beschouwd. Hij moest zijn prachtige uitrusting afleggen en eenzaam als een weggelopen slaaf vluchtte hij dwars door het land. Zo bereikte de man, wiens grootste succes bestond in de ondergang van zijn leger, Antiochië. Hij had op zich genomen om uit de verkoop van de krijgsgevangenen uit Jeruzalem de schatting aan de Romeinen te betalen. Nu moest hij verkondigen dat de Judeërs iemand hadden die voor hen opkwam en dat ze onkwetsbaar waren, omdat ze gehoorzaamden aan de leer die hij hun had opgelegd.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. In die tijd moest Antiochus uit Perzië wegvluchten. Hij was namelijk een stad binnengedrongen die Persepolis genoemd wordt en hij had geprobeerd de tempel te plunderen en de stad in zijn macht te krijgen. Maar het volk had naar de wapens gegrepen en was tot de aanval overgegaan. Antiochus werd teruggeslagen. Zo kwam het dat hij door de bewoners van die streek op de vlucht gedreven werd en roemloos de terugtocht moest aanvaarden. In de buurt van Ecbatana vernam hij wat er gebeurd was met Nicanor en het leger van Timotheus. Razend van woede vatte hij het plan op om de Judeërs te laten boeten voor de vernedering die hem was aangedaan door het volk dat hem op de vlucht had gejaagd. Hij gaf zijn wagenminner daarom het bevel om zonder onderbreking door te rijden en de weg zo snel mogelijk af te leggen. Maar het vonnis van de hemel haalde hem in. In zijn trots had hij gezegd: "Zodra ik in Jeruzalem ben, maak ik van die stad een begraafplaats van Judeërs." De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een ongeneeslijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die woorden gezegd, of hij kreeg in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en voelde een hevig inwendig lijden. Dat was een verdiende loon, omdat hij anderen met allerlei doortrapte folteringen in de ingewanden had gepijnigd. Toch volhardde hij in zijn overmoed. Van trots vervuld spuwde hij in zijn woede vuur en vlam tegen de Judeërs en beval nog sneller te rijden. Terwijl ze met onstuimige vaart voortreden, viel hij opeens van de wagen en werd zo ongelukkig tegen de grond gesmakt dat al zijn ledematen ontzet waren. De man die zo even nog in zijn bovenmenselijke verwaandheid gemeend had de golven van de zee te kunnen bevelen en zich verbeeld had hoge bergen op een schaal te kunnen wegen, moest nu van de grond worden opgeraapt en in een draagstoel worden gezet. Zo was hij een sprekend bewijs van Gods macht. Het werd zo erg met hem dat de wormen uit zijn ogen kropen en dat onder vreselijke pijnen het vlees in stukken van zijn levend lichaam afviel. Zijn rottend lichaam verspreidde zo'n stank dat heel het leger er last van had. Bij de man die pas nog gemeend had de sterren van de hemel te kunnen grijpen, kon niemand het meer uithouden door de ondraaglijke stank. Pas toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige hoogmoed af te leggen door Gods tuchtiging, elk ogenblik ten prooi aan hevige pijnen, kwam hij tot inzicht. Toen hij tenslotte zijn eigen stank niet meer kon verdragen, zei hij: "Een sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en zich niet zijn gelijke wanen." En de boosdoener beloofde in zijn gebed aan de Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, dat hij de heilige stad, waarheen hij overhaast op weg was gegaan om ze met de grond gelijk te maken en in een begraafplaats te veranderen, de vrijheid zou schenken. De Judeërs, die hij zelfs geen begrafenis waardig gekeurd had en die hij met hun kinderen als aas voor de roofvogels en wilde dieren had willen werpen, zou hij dezelfde rechten geven als de burgers van Athene. De heilige tempel, die hij vroeger had geplunderd, zou hij met de prachtigste offergaven versieren, alle heilige vaten ruimschoots vergoeden en de ongedekte kosten, verbonden aan de offerdienst, zou hij voor zijn rekening nemen. Bovendien beloofde hij Jood te worden en de hele bewoonde wereld rond te zullen trekken om Gods macht te verkondigen. Maar de pijnen verminderden in het geheel niet, want Gods rechtvaardig vonnis werd aan hem voltrokken. In zijn wanhoop schreef hij de Judeërs de volgende brief, die de vorm van een smeekschrift had. Hij luidde aldus: "De Judeërs, wakkere burgers, wens de koning en veldheer Antiochus vreugde, gezondheid en voorspoed. Als het u en uw kinderen goed gaat en alles bij u naar wens verloopt, breng ik God daarvoor mijn enige dank, want mijn hoop is op de hemel gevestigd. Ik lig nu ziek te bed en denk met liefde terug aan de blijken van hoogachting en welwillendheid die ik van u heb ontvangen.
Toen ik bij mijn terugkeer uit Perzië door een zware ziekte werd overvallen, vond ik het noodzakelijk maatregelen te treffen die de algemene belangen veilig stelden. Niet omdat ik wanhoop over mijn genezing. Ik heb zelfs de beste verwachtingen dat ik deze ziekte te boven zal komen. Maar ik heb het voorbeeld van mijn vader voor ogen. Telkens als hij een veldtocht ondernam naar de landen aan de overkant van de Eufraat, wees hij zijn opvolger aan. Dan hoefde men zich in het Rijk geen zorgen te maken als er onverwacht iets mocht gebeuren of verontrustende dingen gemeld zouden worden, omdat men wist aan wie het bestuur was toevertrouwd. Bovendien is het mij niet ontgaan dat de vorsten van de landen die aan mijn koninkrijk grenzen de ontwikkeling van de gebeurtenissen volgen en op het gunstige ogenblik wachten. Daarom heb ik mijn zoon Antiochus als koning aangewezen. Ik heb hem al meermalen tijdens mijn tochten in de provincies aan de overkant van de Eufraat vol vertrouwen bij de meeste van u aanbevolen. Ik heb hem een brief geschreven waarvan ik de inhoud hieronder laat volgen. Ik verzoek u derhalve dringend de weldaden die ik u in het algemeen of ieder van u in het bijzonder heb bewezen, indachtig te blijven en in uw goede gezindheid tegenover mij en mijn zoon te volharden. Ik ben ervan overtuigd dat hij mijn wensen zal eerbiedigen en een milde en menslievende houding tegenover u zal aannemen. De moordenaar en godslasteraar, die anderen verschrikkelijk had laten lijden, stierf zelf ten prooi aan de gruwelijkste pijnen een ellendige dood ergens in de bergen van een vreemd land. Philippus, zijn vertrouweling, bracht het lijk terug. Uit vrees voor de zonen van Antiochus ging hij naar Egypte, waar hij Ptolemeus Philometor zijn diensten aanbood.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 38. De Maccabeër en degenen die bij hem waren namen met de hulp van de Heer bezit van de tempel en de stad. De altaren die de vreemde stammen op de markt hadden opgericht en de kapellen vernielden ze. Ze reinigden de tempel en bouwden een nieuw brandofferaltaar. Met stenen sloegen ze vuur en ze ontstaken daarmee het eerste offer dat ze na een onderbreking van 2 jaar weer konden opdragen. Ze brandden wierook, verzorgden de lampen en legden toonbroden neer. Daarna wierpen ze zich ter aarde en smeekten de Heer dat hij hen voortaan voor zulke rampen zou sparen, dat hij, als ze ooit weer zouden zondigen, hen dan genadig zou straffen, maar niet meer zou overleveren aan goddeloze en barbaarse naties. De tempelreiniging had plaats op de 25e van de maand Kislev, dezelfde dag als die waarop hij door de vreemde stammen ontwijd was. Vol vreugde vierden ze 8 dagen lang feest, zoals dit voor het loofhuttefeest gebruikelijk is. Ze dachten daarbij terug aan het loofhuttefeest dat ze kort geleden gevierd hadden toen ze nog in de grotten in de bergen huisden, de verblijfplaats van de wilde dieren. Daarom droegen ze met loof versierde stokken, groene takken en palmen en zongen ze lofliederen ter ere van hem die hun plan om zijn tempel te reinigen had laten slagen. Bij algemene verordening en volksbesluit werd voor heel de Joodse natie bepaald dat de dagen van de tempelreiniging jaarlijks geheiligd zouden worden. Dat waren de omstandigheden waaronder Antiochus, bijgenaamd Epiphanes, gestorven is. Nu zullen we spreken over de gebeurtenissen onder Antiochus Eupator, de zoon van die goddeloze Antiochus. Daarbij zullen we het verhaal van de ellende die door de oorlogen veroorzaakt is, kort samenvatten. Toen Antiochus de regering had overgenomen, vertrouwde hij de behartiging van de belangen van het rijk toe aan een zekere Lysias en hij benoemde hem tot stadhouder van Cilicië en Fenicië. Na al het onrecht dat de Judeërs was aangedaan, was Ptolemeus, bijgenaamd Macron, de eerste die hun recht in acht wilde nemen. Hij probeerde hun aangelegenheden op vreedzame wijze te regelen. Op grond daarvan werd hij door enkele vrienden van de koning bij Eupator aangeklaagd. Bovendien werd hij bij elke gelegenheid uitgemaakt voor verrader, omdat hij het eiland Cyprus, dat hem door Philometor was toevertrouwd, verlaten had en naar Antiochus Epiphanes was overgelopen. Hij slaagde er niet meer in om naast macht ook respect te genieten en maakte door vergif een einde aan zijn leven. Toen Gorgias bevelhebber van deze landen was geworden, nam hij huursoldaten in dienst en greep elke gelegenheid aan om de oorlog tegen de Judeërs op gang te houden. Tegelijkertijd vielen ook de Idumeërs, die in het bezit waren van gunstig gelegen vestingen, de Judeërs lastig. Ze namen degenen die uit Jeruzalem verdreven waren op en probeerden de oorlog aan te moedigen. De aanhangers van de Maccabeër smeekten God in een gemeenschappelijk gebed om hun bondgenoot te zijn en trokken naar de vestingen van de Idumeërs. Door een krachtige aanval kregen ze de stellingen in handen, sloegen iedereen die vanaf de muren vocht terug en brachten iedereen die hun in handen viel om het leven. Ze doodden niet minder dan 20.000 man. Minstens 9.000 man hadden hun toevlucht gezocht in 2 zeer sterke torens, die van alles waren voorzien om een belegering te kunnen doorstaan. De Maccabeër vertrouwde de belegering van deze torens toe aan Simon, die hij met Jozef, Zacchaeus en voldoende soldaten daarachter liet om zelf naar plaatsen te gaan waar de nood hoger was. Maar de soldaten van Simon waren hebzuchtig en lieten zich door enkele belegerden omkopen. Voor de som van 70.000 drachmen lieten ze een aantal van hen ontsnappen. Toen de Maccabeër dat hoorde, riep hij de aanvoerders van het leger bijeen en beschuldigde hen ervan dat ze hun broeders voor geld hadden verkocht door vijanden die tegen hen de wapens hadden opgenomen te laten ontsnappen.
Hij liet degene die dat verraad gepleegd hadden terechtstellen. Daarna maakte hij zich onmiddellijk meester van de twee torens. Hij behaalde met zijn wapenen een volledig succes en doodde meer dan 20.000 man. Timotheus, die vroeger door de Joden verslagen was, had een groot leger van buitenlandse soldaten geworven en veel Aziatische paarden. Hij viel Judea binnen om het stormenderhand te veroveren. Toen hij in aantocht was, richtte de groep van de Maccabeer gebeden tot God. Ze strooiden aarde op hun hoofd en omgorden hun lendenen met zakken. Ze wierpen zich neer aan de voet van het altaar en smeekten God dat hij zich over hen zou ontfermen en volgens de woorden van de leer de vijand van hun vijanden en de verdrukker van hun verdrukkers zou zijn. Na hun gebed namen ze hun wapens, trokken ver van de stad weg en hielden pas halt toen ze in de nabijheid van de vijand waren. Bij het aanbreken van de ochtend gingen de twee legers tot de aanval over. Als waarborg voor het succes van de overwinning had de ene partij, naast dapperheid, haar vertrouwen in de Heer. De andere liet zich slechts leiden door haar strijdlust. In het heetst van de strijd zagen de vijanden hoe vanuit de hemel 5 prachtig uitgedoste mannen, gezeten op paarden met gouden teugels, de leiding namen over de Judeërs. Ze namen de Maccabeer in hun midden, beschermden hem met hun wapens en zorgden ervoor dat hij niet gewond raakte. Op de vijanden schoten ze bliksemschichten af, waardoor ze verblind werden en in grote verwarring raakten. In de strijd werden 20.500 man voetvolk en 600 ruiters gedood. Timotheus zelf vluchtte naar een zeer sterke vesting, Gezer genaamd, waarover Gereas het bevel voerde. De groep van de Maccabeer belegerde in een opgewekte stemming 4 dagen lang de vesting, terwijl de belegerden, in blind vertrouwen op de sterkte van de stad, godslasteringen en andere ergerlijke taal uitten. Bij het aanbreken van de 5e dag bestormden 20 jongelingen van de Maccabeer, brandend van woede over de godslasteringen, onverschrokken en verbeten de muur en sloegen iedereen neer die op hun weg kwam. Anderen deden een aanval op de bezetters, legden het vuur aan de torens en staken opgestapeld hout in brand, zodat de godslasteraars levend verteerd werden door de vlammen. Ze sloegen de poorten stuk en lieten de rest van het leger naar binnen trekken en de stad bezetten. Timotheus, die zich in een zekere put verborgen hield, doodde ze, evenals zijn broers Gereas en Apollophanes. Na deze krijgsdaden prezen ze met lof en dankliederen de Heer, die Israël weldaden bewezen had en hun de overwinning had geschonken.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 38. Lysias, de voogd en bloedverwant van de koning, die met het bestuur van het rijk belast was, was zeer ontstemd over het verloop van de gebeurtenissen in Judea. Hij bracht ongeveer 80.000 man voetvolk en heel zijn ruiterij bijeen en trok, heel kort na wat hierboven verteld is, op tegen de Joden met de bedoeling om van Jeruzalem een Griekse stad te maken en om de tempel op dezelfde wijze als de heiligdommen van de andere naties te belasten en het hoge priesterschap jaarlijks te verkopen aan de meest biedende. Daarbij hield hij volstrekt geen rekening met de macht van God, maar had hij het volste vertrouwen in zijn duizenden ruiters en zijn 80 olifanten. Hij viel Judea binnen, trok naar Betsur, een versterkte plaats, ongeveer 5 stadien van Jeruzalem verwijderd, en belegerde het. Toen de groep van de Maccabeer vernam dat Lysias de vestingen had belegerd, smeekte ze tezamen met het volk met zuchten en tranen de Heer dat hij zijn goede engel zou zenden om Israël te redden. Daarop greep de Maccabeer als eerste naar de wapens en spoorde de anderen aan om met hem het gevaar te trotseren en hun broeders te helpen. Vol moed braken ze samen op. Ze waren nog niet ver van Jeruzalem toen ze een in het wit geklede ruiter zagen die met een gouden zwaard en schild zwaaide en zich aan hun hoofd stelde. Eenstemmig prezen ze toen de barmhartige God. Ze voelden zich zo sterk dat ze in staat waren om niet alleen mensen, maar ook de wildste dieren neer te slaan en ijzeren muren omver te lopen. In slagorde trokken ze op, vergezeld van de hemelse bondgenoot die de barmhartigheid van de Heer hun had gegeven. Als leeuwen stormden ze op de vijand af, sloegen 11.000 man voetvolk en 1.600 ruiters neer en dreven de overigen op de vlucht. Het merendeel van degenen die zich wisten te redden was gewond en naakt. Ook Lysias zelf vluchtte in schande weg om zich te kunnen redden. Maar Lysias was geen onverstandig man. Hij dacht na over de nederlaag die hij geleden had en begreep dat de Hebreeën onoverwinnelijk waren omdat de machtige God hun bondgenoot was. Hij stuurde dus afgezanten om ze over te halen om vrede met hen te sluiten en beloofde dat hij elke billijke voorwaarde zou aanvaarden. Met dat doel zou hij ook druk uitoefenen op de koning om hun vriend te worden. De Maccabeer stemde met alle voorstellen van Lysias in, omdat hij dacht dat dat in hun belang was. Van zijn kant willigde de koning alle Joodse eisen in die de Maccabeer schriftelijk aan Lysias had voorgelegd. De brief van Lysias aan de Judeërs luidde als volgt. Lysias aan de Joodse gemeenschap, heil. Uw afgevaardigden, Johannes en Absalom, hebben het door u ondertekende stuk aan mij overhandigd en me verzocht de dingen die erin vermeld worden toe te staan. De punten waarvan de koning op de hoogte gebracht moest worden, heb ik hem meegedeeld en wat aanvaardbaar was, heeft hij ingewilligd. Als u volhardt in uw welwillende houding met betrekking tot de belangen van het Rijk, zal ik ook in de toekomst mijn best doen om uw welzijn te bevorderen. Zowel aan uw afgevaardigden als aan de mijne heb ik opdracht gegeven om alles punt voor punt met u te bespreken. Vaarwel. In het jaar 148, de 24e dag van de maand Dios Corinthios. De brief van de koning luidde als volgt. Koning Antiochus aan zijn broeder Lysias, heil. Het is mijn wil dat alle onderdanen zich ongestoord aan hun belangen kunnen wijden.

Nadat mijn vader onder de goden is opgenomen, hebben we vernomen dat de Judeërs er niet in toestemmen tot de Griekse zeden over te gaan, zoals mijn vader dat van hen gevraagd heeft, maar dat ze aan hun eigen levenswijze de voorkeur geven en daarom om de erkenning van hun wet verzoeken. Omdat het ons verlangen is dat ook deze natie ongestoord zijn leven kan leiden, bepalen we dat de tempel aan hen wordt teruggegeven en dat ze hun leven kunnen inrichten volgens de zeden van hun voorvaderen. U doet er dus goed aan hun dit te laten weten en hun de hand te reiken. Na kennisneming van ons besluit zullen ze zich weer vol goede moed en met plezier wijden aan de behartiging van hun eigen belangen. De brief van de koning aan het volk luidde als volgt. Koning Antiochus aan de raad van de oudsten en de overige Judeërs. Heil. Als het u goed gaat, zijn onze wensen vervuld. We zijn zelf goed gezond. Menelaus heeft ons in kennis gesteld van uw verlangen om u weer aan uw eigen belangen te wijden. Daarom krijgen zij die voor de 30e Xanticus naar hun huis terugkeren, de verzekering dat de Joden hun eigen spijswetten en voorschriften mogen volgen, zoals vroeger. Geen van hen zal op welke manier dan ook worden lastiggevallen vanwege zijn vroegere tekortkomingen. Tegelijkertijd zend ik Menelaus naar u toe, die u zal geruststellen. Vaarwel. In het jaar 148, de 15e dag van de maand Xanticus. Ook de Romeinen stuurden naar de Joden een brief met de volgende inhoud. Quintus Memmius en Titus Manius, gezanten van de Romeinen aan het volk van de Judeërs. Heil. We gaan akkoord met hetgeen Lysias, de bloedverwant van de koning, u heeft toegestaan. Maar u moet nader overleg plegen over de zaken die hij gemeend heeft aan de koning te moeten voorleggen en ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen, dan kunnen wij op passende wijze voor uw belangen opkomen, want we zijn op weg naar Antiochië. Zend daarom met spoed enkele personen om ons van uw zienswijze op de hoogte te stellen. Gezondheid. In het jaar 148, de 25e dag van de maand Xanticus.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 45. Na het sluiten van dit verdrag keerde Lysias naar de koning terug en legde de Judeërs zich weer toe op de landbouw. Maar van de legeraanvoerders, die in dat gebied hun standplaats hadden, gunden Timotheus en Apollonius, de zoon van Geneus, Hieronymus, Demophon en vooral Nicanor, de bevelhebber van de huurtroepen uit Cyprus, de Judeërs geen rust. De inwoners van Joppe begingen de volgende schurkenstreek. Ze nodigden de Judeërs die in Joppe woonden uit om met vrouw en kinderen aan boord te gaan van enkele gereed liggende boten. Omdat ze ogenschijnlijk geen kwaad in het schild voerden, maar uitvoering gaven aan een besluit dat door de gehele bevolking van de stad genomen was, namen de Joden, die niets liever wilden dan vrede en geen argwaan koesterden, de uitnodiging aan. Toen ze in volle zee waren, verdronken ongeveer 200 Judeërs. Toen Judas hoorde hoe wreed men zijn volksgenoten behandeld had, stelde hij zijn mannen ervan in kennis. Hij riep God, de rechtvaardige rechter, aan en rukte tegen de moordenaars van zijn broeders op. Hij stak 's nachts de haven in brand, gaf de schepen prijs aan de vlammen en doodde iedereen die er zijn toevlucht had gezocht. Omdat de stad zelf ommuurd was, blies hij de aftocht, met het plan om terug te komen en heel de bevolking van Joppe uit te roeien. Op het bericht dat ook de inwoners van Jamnia iets dergelijks wilden doen met de Judeërs in hun stad, deed Judas ook op Jamnia een nachtelijke overval en stak hij de haven met de vloot in brand. De vuurgloed was tot in Jeruzalem, dus op een afstand van 240 stadien te zien. Vanuit daar wilden ze een veldtocht tegen Timotheus ondernemen. Ze hadden ongeveer 9 stadia afgelegd toen ze door een Arabisch leger van minstens 5000 man voetvolk en 500 ruiters werden aangevallen. Na een hevige strijd behaalde Judas met zijn leger, dankzij de hulp van God, de overwinning. De verslagen nomaden smeekten Judas hun de hand te reiken. Ze beloofden hem vee te leveren en hun ook op andere wijze van dienst te zijn. Omdat Judas van oordeel was dat ze hem werkelijk in veel opzichten van nut konden zijn, stemde hij erin toe vrede met hen te sluiten. Hij reikte hun de hand, waarna ze naar hun tenten teruggingen. Vervolgens maakte hij een brug naar een stad die de naam Kaspin droeg, achter wallen verschanst en van ringmuren voorzien. Er woonde een gemengde bevolking. Vertrouwend op hun sterke muren en hun voorraad levensmiddelen, namen de belegerden een onbeschofte houding aan tegenover de groep van Judas. Ze dreven de spot met hem, lasterden hen en sloegen afschuwelijke taal uit. Judas en zijn soldaten riepen de grote heer van de wereld aan, die ten tijde van Jozua zonder stormrammen en belegeringswerktuigen de muren van Jericho had neergehaald en bestormde als wilde dieren de muren. Ze slaagden erin de stad te veroveren, omdat God dat wilde. Ze richtten zo'n onbeschrijfelijk bloedbad aan, dat het bij de stad gelegen meer, dat 2 stadien breed was, met bloed gevuld scheen. Vanuit daar kwamen ze na een mars van 750 stadien bij Garaka, bij de Joden in het gebied van de Tubianen. Timotheus troffen ze in dat gebied niet aan. Hij was daar onverrichter zaken weggetrokken, wel had hij op een bepaald punt een zeer sterke bezetting achtergelaten. Dositheus en Sosipatrus, van de groep van de Maccabeër, trokken erop af en doodden meer dan 10.000 man die Timotheus in de vesting gelegerd had. De Maccabeër zelf verdeelde zijn leger in afdelingen, stelde er bevelhebbers over aan en trok op tegen Timotheus, die een leger had van 120.000 man voetvolk en 2500 ruiters. Toen Timotheus vernam dat Judas tegen hem optrok, stuurde hij de vrouwen en kinderen en de overige bagage onmiddellijk naar Carnion. Die plaats was namelijk moeilijk te veroveren en slecht toegankelijk, omdat de wegen erheen smal waren. Maar toen de eerste afdeling van Judas zich vertoonde
werden de vijanden, door de verschijning van hem die alles ziet, zo door angst en schrik bevangen dat ze op de vlucht sloegen en in de ontstane verwarring elkaar verwonden of zichzelf met hun zwaardpunten kwetsten. Judas zette een krachtige achtervolging in en sloeg de boosdoeners neer. Hij doodde ongeveer 30.000 man. Timotheus zelf viel in handen van de troepen van Dositheus en Sosipatrus. Listig spiegelde hij hun voor dat hij de ouders of broers van velen van hen in zijn macht had. En hij dreigde dat het die slecht zou vergaan als ze hem niet ongedeerd lieten vertrekken. Toen hij hen na veel gepraat ervan overtuigd had dat hij zich verplichtte hun verwanten gezond en wel vrij te zullen laten, liet ze hem gaan om zodoende hun broeders te redden. Judas trok op naar Carnion, waar het heiligdom van Atargatis stond, en doodde er 25.000 personen. Na de nederlaag en ondergang van deze vijanden trok Judas met zijn leger naar de versterkte stad Ephron, waar Lysanias zijn residentie had. Een leger van sterke jonge kerels stond voor de muren opgesteld en weerde zich dapper, terwijl binnen de stad een grote voorraad oorlogswerktuigen en projectielen lag. Maar ze riepen de Heer aan, die met sterke hand de macht van de vijand verbrijzeld en veroverden de stad. Ze doodden ongeveer 25.000 inwoners. Vanuit daar rukten ze op naar Schitopolis, dat 600 stadien van Jeruzalem ligt. Maar de Joden die daar woonden, getuigden dat de inwoners van Schitopolis hun welwillend gezind waren en dat ze hen in moeilijke tijden goed hadden behandeld. Ze dankten hen daarvoor en deden een beroep op hen om ook in de toekomst hun volk welgezind te blijven. Omdat het wekenfeest op handen was, keerden ze naar Jeruzalem terug. Na het zogenoemde Pinksterfeest rukten ze uit tegen Gorgias, de stadhouder van Idumea. Deze trok hun tegemoet met 3000 man voetvolk en 400 ruiters. Tijdens de strijd sneuvelde er een klein aantal Joden. Maar een zekere Dositheus, een dappere ruiter uit het korps van Bakenor, kreeg Gorgias bij zijn mantel te pakken. Hij sleepte de vervloekte kerel met geweld mee in een poging om hem levend gevangen te nemen, toen een Thracische ruiter op Dositheus afstormde en hem de arm afhakte. Zo kon Gorgias naar Maresa ontsnappen. Toen de soldaten van Esdris door de langdurige strijd uitgeput raakten, smeekte Judas de Heer om zich hun bondgenoot en aanvoerder te tonen. Daarna riep hij met luide stem in zijn moedertaal de wapenkreet en hij zette een loflied in. Door een onverhoedse stormloop joeg hij de soldaten van Gorgias op de vlucht. Judas hergroepeerde zijn leger en ging naar de stad Adullam. Omdat de Sabbat aanbrak, reinigden ze zich zoals het gebruik was en heiligden daar de Sabbat. De volgende dag wijden Judas en de zijnen zich aan de dringende taak om de lijken van de gevallenen te bergen en ze bij hun verwanten in hun familiegraf bij te zetten. Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia, dingen dus die de Judeërs volgens de wet niet mogen bezitten. Toen was het voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Iedereen prees de Heer, de rechtvaardige rechter, die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook dat de zonde, door de gevallenen begaan, geheel zou worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich vrij te houden van zonde, want met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die 2000 drachmen zilver opbracht. Hij stuurde dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest om voor de overledenen te bidden. Bovendien bedacht hij dat voor degenen die godvruchtig sterven een prachtige beloning is weggelegd. Inderdaad, een heilige en vrome gedachte.
Daarom liet hij voor de overledene een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 26. In het jaar 149 vernamen Judas en zijn mannen dat Antiochus Eupator met een groot leger tegen Judea optrok. Zijn voogd Lysias, die met het bestuur van het rijk belast was, vergezelde hem. Ze beschikten over een Grieks leger van 110.000 man voetvolk, 5300 ruiters, 22 olifanten en 300 wagens met zeisen aan de wielen. Menelaus had zich bij hen aangesloten en liet Antiochus op sluwe wijze in zijn voornemen volharden. Want hij bekommerde zich niet om het welzijn van zijn vaderland, maar hoopte zo in zijn waardigheid te worden hersteld. Maar door de beschikking van de koning der koningen werd de woede van Antiochus tegen de schurk aangewakkerd. Toen Lysias aantoonde dat hij de oorzaak was van alle ellende, gaf Antiochus het bevel om hem naar Berea te voeren, om hem daar volgens plaatselijk gebruik terecht te stellen. In Berea staat namelijk een 50 el hoge toren, die gevuld is met as en voorzien is van een trechtervormige bovenbouw die steil in de as uitkomt. Tempelrovers en andere grote misdadigers worden naar boven gebracht en in de trechter gestort. Zo komen ze aan hun einde. Op die wijze stierf ook de goddeloze Menelaus. Hij werd niet in de aarde begraven. En terecht, want hij had veel misdaden bedreven tegen het altaar, waarvan het vuur en de as heilig zijn. Daarom vond ook hij de dood in de as. Met barbaarse bedoelingen rukte de koning op naar Judea, vastbesloten om de Judeërs heel wat erger te behandelen dan zijn vader het gedaan had. Judas hoorde dat en hij spoorde het volk aan om dag en nacht de Heer te smeken dat hij hun nu weer, evenals vorige keren, zijn bijstand zou verlenen, omdat ze gevaar liepen beroofd te worden van de leer, hun vaderland en de tempel. Dat hij niet zou toelaten dat het volk, dat sinds kort weer op adem begon te komen, in handen van de goddeloze naties zou vallen. Iedereen deed dat eensgezind. Op de grond liggend richtten ze onder wenen en vasten 3 dagen lang onafgebroken hun smeekbeden tot de barmhartige Heer. Daarop sprak Judas hen moed in en beval hun om zich voor de strijd gereed te houden. In een afzonderlijk overleg met de oudste besloot hij met de hulp van de Heer uit te rukken en de strijd te beslissen, nog voordat het leger van de koning Judea was binnengevallen om zich van de stad meester te maken. De uitslag van de strijd liet hij over aan de schepper van de wereld en hij spoorde degenen die bij hem waren aan om dapper op leven of dood te strijden voor de leer, de tempel, de stad en hun vaderland met al zijn instellingen. In de omgeving van Modein sloeg Judas zijn legerkamp op. Na de zijne de wapenkreet God overwint te hebben gegeven, voerde hij samen met de dapperste jonge mannen een nachtelijke overval uit op de tent van de koning. In het kamp doodden ze niet minder dan 2000 man en ze velden de grootste olifant en zijn drijver. Nadat ze schrik en verwarring in het legerkamp hadden gezaaid, bliezen ze tenslotte bij het aanbreken van de ochtend zegevierend de aftocht. De overval was geslaagd dankzij de bescherming die de Heer hem verleende. Nu de koning een voorproef had gekregen van hun dapperheid, trachtte hij met een list de vestingsteden in handen te krijgen. Hij trok op naar Betsoer, een sterke Joodse vesting, maar werd teruggeslagen. Hij deed een nieuwe aanval, die eveneens mislukte. Intussen wist Judas de belegerden van al het nodige te voorzien. Maar een Joodse soldaat, Rodocus geheten, verried het geheim aan de vijand. Hij werd betrapt, gegrepen en gevangen gezet. Toen de koning voor de tweede maal onderhandelingen aanknoopte met de bewoners van Betsoer en hun de hand reikte, namen zij die aan. Hij blies de aftocht en viel het leger van Judas aan, maar werd verslagen. Toen de koning vernam dat Philippus, aan wie hij de behartiging van de aangelegenheden van het rijk in Antiochië had toevertrouwd, hem ontrouw was geworden, nodigde hij in zijn verbijstering de Judeërs uit om vrede te sluiten.
Hij aanvaarde hun rechtmatige eisen en bevestigde onder ede om zich eraan te houden. De verzoening werd bekrachtigd door een offer dat hij liet opdragen in de tempel, waarvoor hij zijn eerbied betuigde. Hij toonde zijn welwillendheid tegenover de heilige plaats en ontving zelfs de Maccabeër. Hegemonides liet hij achter als stadshouder over het gebied dat zich uitstrekt van Ptolemais tot Gerar. Toen de koning in Ptolemais kwam, toonden de inwoners van de stad zich hevig verontwaardigd over het verdrag met de Judeërs en ze wilden dat het ongedaan gemaakt zou worden. Lysias beklom het spreekgestoelte en verdedigde de overeenkomst zo goed als hij kon. Hij slaagde erin het volk te kalmeren, te overtuigen en milder te stemmen. Daarna keerde hij naar Antiochië terug. Zo verliepen de opmars en de aftocht van de koning.

Tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 46. Drie jaar later hoorden Judas en zijn mannen dat Demetrius, de zoon van Seleucus, die met een sterk leger en een vloot de haven van Tripolis was binnengevaren, zich van het land had meester gemaakt en Antiochus en zijn voogd Lysias gedood had. Er was toen een zekere Alcimus, die reeds eerder hoge priester was geweest, maar die zich ten tijde van de opstand vrijwillig verontreinigd had. Omdat hij begreep dat voor hem alle kansen verkeken waren en dat hij nooit meer naar het heilig brandofferaltaar zou kunnen gaan, ging hij in het jaar 151 naar koning Demetrius en bood hem een gouden krans aan, een palmtak en bovendien enkele olijftakken, naar het gebruik van de tempel van Jeruzalem. Daartoe beperkte hij zich die dag. Maar hij kreeg de gelegenheid om zijn waanzinnig plan ten uitvoer te brengen, toen de koning hem in de vergadering van zijn raad ontbood en hem vroeg naar de gezindheid en plannen van de Joden. Alcimus gaf op die vraag het volgend antwoord. De Judeërs, die Chassideën worden genoemd en onder leiding staan van Judas de Maccabeer, sturen steeds weer aan op oorlog en opstand en laten het koninkrijk niet tot welvaart komen. Dat is de reden waarom ik, beroofd van de waardigheid die mij erfrechtelijk toekomt, ik bedoel het hoge priesterschap, hierheen ben gekomen. Op de eerste plaats ben ik bezorgd om de belangen van de koning, maar vervolgens gaat ook het welzijn van mijn landgenoten mij te harte. Want door het zinloos handelen van genoemde mannen heeft heel ons volk veel te verduren. Nu u van al deze dingen op de hoogte bent, koning, wil ik u verzoeken om in het belang van het land en ons onderdrukte volk maatregelen te treffen, ingegeven door de menslievendheid die u zo graag toont. Want zolang Judas leeft, komt er geen vrede in het Rijk. Na deze woorden van Alcimus maakten de overige vrienden van de koning, die Judas vijandig gezind waren, onmiddellijk van de gelegenheid gebruik en wakkerden de woede van Demetrius aan. Demetrius ontbood onmiddellijk Nicanor, die vroeger het bevel gevoerd had over het olifantenkorps, benoemde hem tot landvoogd van Judea en stuurde hem weg met de opdracht Judas te doden, zijn aanhangers uiteen te jagen en Alcimus als hoge priester in de hoogheilige tempel aan te stellen. De heidenen die voor Judas uit Judea waren weggevlucht, sloten zich met hele groepen bij Nicanor aan in de verwachting dat de ellende en het noodlot van de Judeërs voor hen geluk zouden betekenen. Toen Judas en zijn mannen hoorden dat Nicanor in aantocht was en dat de heidenen van plan waren om aan te vallen, bestrooiden ze zich met stof en baden tot degene die Israël voor eeuwig tot zijn volk gemaakt heeft en die steeds weer opnieuw met duidelijke tekenen voor zijn eigendom opkomt. Op bevel van hun aanvoerder trokken ze vanuit daar op en raakten bij het dorp Desau slaags met de vijand. Verbluft door het plotseling verschijnen van de vijand, leed Simon, de broer van Judas, bij het treffen met Nicanor een lichte nederlaag. Toch durfde Nicanor het niet te laten aankomen op een beslissing door wapengeweld. Daarvoor had hij te veel gehoord over de dapperheid van Judas en zijn mannen en over de moed waarmee ze vochten voor hun vaderland. Daarom vaardigde hij Posidonius, Theodotus en Matathias af om over vredesvoorwaarden te onderhandelen. Na een uitvoerig onderzoek van de voorwaarden stelde de aanvoerder zijn troepen ervan op de hoogte. Eenstemmig hechtte die hun goedkeuring aan de overeenkomst. Er werd een dag vastgesteld waarop de twee aanvoerders elkaar zouden ontmoeten. Van beide kanten kwam een voertuig naar voren en in het midden werden zetels geplaatst. Judas had op geschikte plaatsen gewapende mannen opgesteld voor het geval dat de vijand onverwacht verraad zou plegen. Het onderhoud verliep echter bevredigend. Nicanor bleef in Jeruzalem zonder iets te doen dat misplaatst was. Het volk dat zich in groepen bij hem aangesloten had, stuurde hij weg.
Hij ging veel met Judas om, omdat hij zich tot de man voelde aangetrokken. Hij gaf hem de raad te trouwen en een familie te stichten. Judas deed dat, was gelukkig en genoot van het leven. Toen Alcimus deze wederzijdse vriendschap bemerkte, ging hij met een afschrift van het gesloten verdrag naar Demetrius en beschuldigde Nicanor ervan plannen te koesteren die met de belangen van het rijk in strijd waren. Want Judas, de vijand van het koninkrijk, had hij tot opvolger bevorderd. De koning was woedend en opgehitst door de gemene lasterpraat schreef hij Nicanor een brief waarin hij zijn ongenoegen uitsprak over het verdrag en beval hem om de Maccabeer zonder uitstel geketend naar Antiochië te sturen. Toen Nicanor dit bevel onder ogen kreeg, was hij zeer ontdaan. Het viel hem hard de overeenkomsten niet te doen, omdat Judas op geen enkel punt in gebreken was gebleven. Maar omdat hij niet tegen de koning kon ingaan, wachtte hij een geschikte gelegenheid af om met een list het bevel ten uitvoer te kunnen brengen. Van zijn kant ontging het de Maccabeer niet dat Nicanor hem strenger behandelde en bij hun regelmatige ontmoetingen norser was geworden. Hij begreep dat deze strengheid geen goeds voorspelde. Daarom verzamelde hij een groot aantal van zijn mannen om zich heen en hield hij zich voor Nicanor schuil. Zodra Nicanor bemerkte dat Judas hem op een nette manier te vlug af was geweest, ging hij naar de hoogheilige tempel en beval de priesters, die op dat ogenblik de gebruikelijke offers opdroegen, om de man uit te leveren. Toen ze onder ede verklaarden dat ze niet wisten waar de man die hij zocht zich bevond, hief hij zijn rechterhand op tegen de tempel en zwoer: als jullie Judas niet geketend aan mij uitleveren, maak ik dit heiligdom met de grond gelijk. Vernietig ik het brandofferaltaar en bouw ik op deze plaats een prachtige tempel voor Dionysus. Na deze bedreiging ging hij weg. De priesters hieven hun handen ten hemel en riepen diegene aan die altijd voor ons volk strijdt. Ze baden als volgt: Heer, hoewel u niets nodig hebt, hebt u toch een tempel gewild om onder ons te wonen. Wel nu, heilige Heer, bron van alle heiligheid, behoed dit huis, dat onlangs is gereinigd voor eeuwige ontwijding. Een zekere Razis, een van de oudsten van Jeruzalem, werd bij Nicanor aangeklaagd. Hij was een man die zijn medeburgers een warm hart toedroeg, in hoog aanzien bij hen stond en vanwege zijn toewijding vader van de Joden werd genoemd. In de voorafgaande periode van de opstand had hij een veroordeling opgelopen vanwege zijn Joodse gezindheid en in zijn onwrikbare standvastigheid had hij lijf en leden voor het Jodendom op het spel gezet. Om een bewijs te leveren van zijn vijandige gezindheid tegenover de Joden stuurde Nicanor meer dan 500 soldaten om Razis gevangen te nemen. Hij was ervan overtuigd dat hij de Judeërs met deze aanhouding een zware slag zou toebrengen. Om zich van de toren meester te maken waarin Razis zich ophield, forceerden de troepen de hoofdingang en kregen ze de opdracht om vuur aan de deuren te leggen. Toen Razis zich van alle kanten omsingeld zag, stak hij het zwaard in zijn borst. In zijn trotse zelfbewustheid wilde hij liever sterven dan in handen van schurken te vallen die hem zouden mishandelen op een wijze die zijn hoge afkomst onwaardig was. Maar in zijn haast had hij zich niet op de juiste plaats geraakt. Terwijl de soldaten reeds door de poort naar binnen drongen, liep hij onverschrokken de muur op en stortte zich moedig op de menigte. Deze week snel een stuk achteruit, zodat hij in een open ruimte terechtkwam. Hoewel het bloed uit zijn zwaar gewonde lichaam stroomde, leefde hij nog. Gloeiend van verontwaardiging stond hij op, liep door de menigte heen en ging op een steile rots staan. Reeds geheel leeggebloed rukte hij de ingewanden uit zijn lichaam en wierp ze met beide handen op de menigte. Nadat hij de Heer van het leven en van de geest had gesmeekt ze hem weer terug te geven, stierf hij.

Het tweede boek Maccabeën. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 39. Nicanor vernam dat Judas en zijn mannen zich in het gebied van Samaria bevonden. Hij besloot ze voor alle veiligheid op de rustdag aan te vallen. De Judeërs die hem noodgedwongen volgden, brachten daartegen in: "U mag ze niet op zo'n vrede en barbaarse wijze ombrengen. Heb eerbied voor de dag die degene die alles ziet van het begin af heeft geëerd en geheiligd." Op de vraag van de schurk of er dan in de hemel een machthebber was die bevolen had de Sabbat te houden, antwoordde ze vrijmoedig: "De levende Heer zelf is de machthebber in de hemel die bevolen heeft de zevende dag te vieren." Maar de ander zei: "En ik ben machthebber hier op aarde en ik beveel de wapens op te nemen en de zaak van de koning te dienen." Toch was hij niet in staat zijn rampzalig plan te volbrengen. Terwijl Nicanor in zijn mateloze verwaandheid al besloten had om van de wapenuitrustingen van het verslagen leger van Judas een groot gedenkteken te maken, bleef de Maccabeër met een groot vertrouwen op de hulp van de Heer rekenen. Hij spoorde zijn mannen aan niet bang te zijn voor de aanval van de naties, maar te denken aan al de keren dat de hemel hen al geholpen had. Daarom mochten ze ook nu weer verwachten dat de Almachtige hun de overwinning zou schenken. Met teksten uit de wet en uit de profeten sprak hij hen moed in, en hij herinnerde ze daarbij aan de gevechten die ze vroeger doorstaan hadden en wakkerde zo hun strijdlust aan. Ten slotte wees hij erop dat de heidenen trouweloos waren en hun eden niet hielden. Nu hij de gemoederen in beweging had gebracht, gaf hij het bevel om de wapens op te nemen. Hij had ieder van hen niet zozeer gewapend met de zekerheid die schild en lans bieden, als wel met de troost van welgekozen woorden. Bovendien vertelde hij hun een geloofwaardige droom, een soort van visioen, waarmee hij iedereen enthousiast maakte. De droom was als volgt: Onias, de vroegere hoge priester, die een voortreffelijk mens was geweest, bescheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in zijn spreken en die zich vanaf zijn jeugd had toegelegd op alles wat deugd is, bad met uitgestrekte handen voor heel het Joodse volk. Daarna zag Judas een andere man in dezelfde houding, die zich onderscheidde door zijn hoge leeftijd en zijn waardigheid. Een bewonderenswaardige en vorstelijke voornaamheid straalde van hem af. Toen hoorde Judas Onias zeggen: "Dit is Jeremia, de profeet van God, die zijn broeders lief heeft en veel bidt voor zijn volk en de heilige stad." Daarop strekte Jeremia zijn rechterhand uit en overhandigde Judas een gouden zwaard, terwijl hij zei: "Neem dit heilige zwaard in ontvangst. Het is een geschenk van God. Hiermee zult u de vijanden verpletteren." Bezield door de indrukwekkende toespraak van Judas, die de dapperheid aanmoedigde en het gemoed van de jongeren staalde, besloten de Judeërs geen legerplaats op te slaan, maar fier tot de aanval over te gaan en in een dapper gevecht van man tegen man de strijd te beslissen, want de stad, de heilige instellingen en de tempel waren in gevaar. Hun eerste en grootste angst gold niet hun vrouwen en kinderen, hun broers en verwanten, maar de heilige tempel. Maar ook degenen die in de stad waren achtergebleven verkeerden in grote angst, ongerust als ze waren over de uitslag van de aanval in het open veld. Terwijl iedereen met spanning de komende beslissing tegemoet zag, trok de vijand zijn troepen samen en stelde ze in slagorde op. De olifanten werden in een gunstige positie geplaatst en de ruiterij werd over de beide vleugels van het leger verdeeld. Toen de Maccabeër de opstelling van de troepen voor zich zag, de rijke verscheidenheid van hun wapens en het onheilspellend uiterlijk van de olifanten, hief hij zijn handen ten hemel en bad tot de Heer die wonderen kan doen, omdat hij wist dat de zegen niet door wapens bevocht wordt, maar dat degene die door de Heer waardig gekeurd wordt, ze behaalt. Hij bad aldus: "Heer, u hebt ten tijde van Hiskia,
de koning van Juda, uw engel gezonden die ongeveer 185.000 man van het leger van Sanherib doodde. Vorst van de hemel, zend ook nu weer uw goede engel voor ons uit om angst en paniek te verspreiden. Verpletter door de kracht van uw arm degene die met een godslastering op de lippen oprukken tegen uw heilig volk. Dat was zijn gebed. Terwijl het leger van Nicanor onder trompetgeschal en krijgsgezang oprukte, stormden de soldaten van Judas op de vijand af, terwijl ze smekend God aanriepen. Strijdend met hun handen baden ze in hun hart tot God. Zo sloegen ze niet minder

gaf het bevel om Nicanor het hoofd en de rechterarm af te slaan en ze naar Jeruzalem te brengen. In Jeruzalem gekomen, riep hij zijn volksgenoten bijeen en liet hij de priesters voor het brandofferaltaar plaatsnemen. Daarna ontbood hij de bezetting van de burcht en toonde hun het hoofd van de gemene Nicanor en de hand die de godslasteraar brutaal tegen de heilige woning van de Almachtige had uitgestoken. Daarop liet hij de tong van de goddeloze Nicanor uitsnijden en in stukjes aan de vogels voeren. Als loon voor zijn dwaasheid hing hij zijn afgehouwen rechterhand tegenover de tempel op. Allen zonden hun dank ten hemel en prezen de Heer die hen zo zichtbaar geholpen had met de woorden: geloofd zij hij die zijn heiligdom ongerept heeft bewaard. Het hoofd van Nicanor bevestigde Judas aan de muur van de burcht als een zichtbaar en duidelijk bewijs dat de Heer hen geholpen had. Met algemene instemming werd besloten deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar hem te vieren op de 13e dag van de 12e maand, de maand die in het Aramees Adar heet, dus een dag voor het Mordecai-feest. Zo verging het Nicanor. Sinds die tijd bleef de stad in het bezit van de Hebreeën. Daarom besluit ik hier mijn verhaal. Als de stof mooi en treffend geordend is, dan is mijn wens vervuld. Ben ik daar maar zwak of middelmatig in geslaagd, dan heb ik toch gedaan wat ik kon. Het is schadelijk voor de gezondheid om alleen wijn of alleen water te drinken, terwijl juist wijn met water gemengd goed smaakt en een behagelijk gevoel van vreugde geeft. Zo streelt een verhaal door de ordening van de stof de oren van de lezers. En dit is het einde.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Eens leefde er in Oes een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters en hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel dienaren. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewend om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij uit op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen. Vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. Want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de Satan met hen mee. En de Heer zei tegen de Satan, waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. De Satan antwoordde, hij vreest God niet voor niks. U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. U zegent alles wat hij onderneemt en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft, wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan, goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven. En de Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, kwam er een bode bij Job met het bericht, de runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen en de sabeeën kwamen ons overvallen. Ze roofden het vee en sloegen de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met het bericht. Een geweldig vuur is uit de hemel gevallen. Het heeft vreselijk huis gehouden onder schapen, geiten en herders en het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met het bericht. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of een vierde kwam met het bericht. Uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle 4 de hoeken van het huis. Het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei, naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde. Naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt. Gezegend is de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij maakte God geen enkel verwijt.

Job, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 13. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam de Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tegen de Satan: "Waar bent u overal geweest?" "Ik heb rondgezworven over de aarde," antwoordde de Satan. "Wel," vroeg de Heer, "hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat u mij hebt overgehaald om hem zonder enige aanleiding te ruïneren." De Satan antwoordde: "Dat is hem zijn huid wel waard, want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid, wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht." Toen zei de Heer tegen de Satan: "Goed, hij is in uw hand, maar u moet hem in leven laten." En de Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde ze af met een scherf, zittend in as. Toen zei zijn vrouw tegen hem: "Blijf je nu nog de brave uithangen? Vervloek God en sterf." Maar hij antwoordde: "Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naamatiet, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Zij gingen samen van huis om Job hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al vanuit de verte zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.

Job, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 26. Hierna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Zo begon hij. Weg met de dag waarop ik werd geboren, en de nacht die zei, een strijder is ontvangen. Die dag, duister had hij moeten blijven. Laat God er vanuit een hoge niet opletten, laat er geen licht overstralen. Duisternis en de schaduw van de dood mag hem grijpen. Wolken mogen hem omhullen. Zonsverduistering mag hem slaan. Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden. Uitgesloten van de dagen van het jaar. Niet toegelaten tot de kring van de maanden. Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven. Geen kreet van vreugde had toen mogen klinken. Vervloek hem, bezweerder van de zee. Die zelfs bij machten zijn de Leviathan te laten ontwaken. Dek de ochtendsterren af, zodat die nacht vergeefs wacht op licht en het niet ziet dagen. Hij hield immers de poort van de moederschoot niet gegrendeld en mijn ogen bleef geen verdriet bespaard. Waarom ben ik niet in de schoot gestorven? Uit de schoot komen en een laatste zucht... Waarom hebben knieën mij ontvangen? Waarom hebben borsten mij gezoogd? Want, o, liggen, rust hebben, slapen, ongestoord, naast koningen en prinsen van deze wereld die vervallen paleizen voor zichzelf bouwden. Naast vorsten die eens goud bezaten en huizen gevuld met zilver. Of was ik maar verborgen als een misgeboorte, als een zuigeling die nooit het levenslicht zag? Daar valt het streven van de boosdoeners stil. Hun ongedurigheid komt er tot rust. Gevangenen zijn daar geen gevangenen meer. Geen schreeuwende opzichters drijven hen voort. Iedereen is er gelijk, de slaaf vrij van zijn meester. Waarom wordt licht gegeven aan ongelukkigen en leven aan verbitterde mensen? Zij kijken uit naar de dood en hij wil niet komen. Ze begeren hem meer dan een schat. Zij zouden blij zijn met hun einde en juichend belanden in het graf. Voor een sterke, voor wie de weg verborgen is, God heeft een bescherming rond hem gebouwd. Zuchten is dagelijks brood, lijkt het wel. Klagen het water dat ik te drinken krijg. Wat ik het meest vrees, komt op mij af. Wat mij angst aanjaagt, heeft me getroffen. Ik ken geen rust, geen vrede. Ongedurigheid vergezelt mij. Nee.